This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.

mine fur auto. O-l întreag pe mic moto. O vedme pur smoco. Teodoro de ma opo. Eu aud vorm opnemen, geen boet. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die tanken ding fixen, gap, geen smoes. En nu gaan er koppen rollen, net als Verus.

0: What's up?
1: This is Galaxy Radio.
2: Sorry.
3: No.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden.

0: van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clock in. Yeah. In your car on the app.
1: The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Hey,
2: wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: We are hey. Turn up. Galaxy Radio. Dropping hip hop. Dropping another hour packed with music.
3: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
4: We are Galaxy.
5: Ladies and gentlemen,
6: now I'm back.
3: Turn it up.
5: Music up loud.
4: We are Galaxy.
5: Welcome me back.
4: We are Galaxy.
3: Let's go.
7: It's morning time.
1: Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
3: You already know.
5: Yeah, you know who it is.
7: God damn it, you know who it is for reals, boy. Richard Styles, Tony Q on the check in. Man, some message coming through with Ben Mascherano. But first, though, Bruno Mars.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
2: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
2: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
3: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Wat was je van plan dan?
2: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
5: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is het Galaxy News.
8: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt Netbeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
7: En tot zover de Galaxy News Update.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop.
11: Stay tapped in.
12: Right here.
13: Cause I said so.
14: This is Galaxy Radio.
15: Sugar.
16: Wat is er gebeurd?
17: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
17: Nu, in de bioscoop.
18: We are...
19: Hey.
18: Turn up.
19: Galaxy.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning. You're on the one station for hip-hop and R&B every day, all day, man. We got some more hits and bangers coming your way. And I mean, some Fat Joe's on the way with Another Round, featuring Chris Brown. We also got Thames in here with What You Need. That's the question. What you need, man. What you need is Galaxy. Hold on, it's loaded.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Want Vierdik Jaarden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierdik

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd.

0: Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: We are
6: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
9: That's right. It's 8 o'clock energy in the morning time.
4: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
9: That's right, more good morning vibes on the way for real, for real. Hello, 8 o'clock, how you doing? How you feeling? It's Santa on the way for you. We also got some Gunna featuring Burna Boy with the WGFT. Look out for that, okay? That's gonna open our 8 o'clock doors. Somebody say good morning!
10: Galaxy.
2: Only station I listen to for hip-hop.
10: We're jumping in like that.
2: On the right here on my station.
11: The number one in hip-hop and R&B.
12: Y'all know what it is, boy.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop. Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station sounds like.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update.
7: Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is.

0: And that's a wrap?
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update.
2: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleit de asieladvocaat voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: We are
9: hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
13: Goedemorgen, het is vrijdag. We gaan richting het weekend met jou samen op jouw werkdag. Het is halverwege september en dat betekent één ding. De pepernoten liggen weer in de winkel en er zijn een hele hoop mensen niet blij mee. Maar is het nou echt zo erg? Ik vraag hem af. Hoor je zo meteen?
12: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
13: Zometeen nog Peekaboo.

Sound Friday. It's New Music Friday. Galaxy, your home.

0: Peekaboo.
1: Peekaboo, daar zijn ze weer. De pepernoten liggen weer in de winkel. En daar zijn een hele hoop mensen niet blij mee. Ieder jaar hoor je dezelfde discussie. Pepernoten, nu al in de winkel. Wat moeten we daarmee? Waarom zo vroeg? Het is pas in december Sinterklaas. Maar goed, ik begin eigenlijk steeds minder goed te begrijpen waarom we daar eigenlijk zo'n probleem van maken. Nou goed, je hoort zo meteen hoe het precies zit. En wat denk jij? Wat vind jij ervan?
2: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap en afro-music.

0: the arms when we get my clocks. Clarks hoorde je de voor je Do For Love bij Galaxy Radio. En volgens mij is het volgende ook gewoon uit liefde bedoeld. Namelijk, de pepernoten liggen weer in de winkel. En er zijn een hele hoop mensen heel boos over. Ik begrijp niet zo goed waarom. Hou je vooral bezig met andere dingen, zou ik zeggen. Maar ik ben er nu zelf ook mee bezig. En ik vroeg aan jou, dus wat vind jij daarvan? En ik kreeg meerdere berichten binnen. Cecile Sean die zegt, luister, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik eet ze graag. Ik lust ze heel graag. En waarom zou ik ze dan niet gewoon in september kunnen eten? Debbie stuurde mij een berichtje. Die zegt, luister, ik ben er wel klaar mee. Ik wil juist niet dat soort dingen zien liggen in de winkel. Want die feestdag duurt nog 2 maanden. Dus waarom nu al in die winkel? Ja, daar begrijp ik je ergens ook alweer in. Maar ik denk vooral het volgende. Boeien. Dat denk ik vooral. Want er staat niemand bij de ingang van de supermarkt die zegt, meneer, u mag pas naar binnen, of mevrouw, als u 3 pepernoten hebt gegeten. Je hoeft ze niet te kopen. Als iemand denkt, ik heb zin in pepernoten, laat diegene lekker. Want anders moeten we ook consequent gaan worden voor andere dingen. Dan mag je bijvoorbeeld in december geen ijs meer kopen. En een barbecue mag pas vanaf juni naar buiten. Misschien moeten we gewoon stoppen met bepalen in welke maand bepaald eten wel of niet mag. Het enige probleem is dat dit steeds vroeger lijkt te beginnen. Als ik over een paar weken naast de pepernoten ook alweer paaseieren zie liggen, dan wil ik misschien mijn hele verhaal wel gewoon graag terugnemen. Maar verder zou ik zeggen, koop ze lekker. Tot zover die discussie. Tot zover dit probleem. We gaan het hebben over muziek vandaag. Maar ik dacht, laat ik even de actualiteiten vandaag met jou bespreken. Voor we verder gaan met de orde van de dag, dus zometeen in die throwbacks gaan we. Kanye West hoor je straks. Welke hoor je pas zometeen? Eerst nog Fold It naar Jonna Fraser. Hey,
1: dope. This is where the biggest stars come to play.

0: Kanye West, wat een plaat blijft dat, zeg. En dit is een nummer uit 2005, maar hij voelt nog steeds, in mijn optiek in ieder geval, nieuw. Of ik word gewoon oud, dat oude dingen nieuw voor me klinken, ik weet het niet. Ik vind het gewoon een heerlijke plaat. Ik draai hem nog steeds heel vaak als ik zelf een keer moet draaien in een café of club. Dus heerlijk, zou ik zeggen. Nee, zo meteen gaan we nog een keer in die throwbacks naar hetzelfde jaar bijna. Nee, 2 jaar terug in de tijd. Baby boy, hoor je zometeen Beyoncé na Chris Brown, Avia.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Sean Paul en Beyoncé hier bij Galaxy Radio. En over Sean Paul gaan meestal wat, wat meerdere meningen over zijn shows. Ze zijn af en toe heel saai. Aan de andere kant ook weer heel leuk. Ja, Sean Paul die zijn live optredens verdelen het publiek regelmatig. Waar de ene bezoeker het een energiek dansfeest vindt, laten de meeste van zijn fans ook zien dat zijn shows saai, rommelig of teleurstellend kunnen zijn. En er zijn drie kritiekpunten waar Sean Paul op wordt beoordeeld. Namelijk, zijn shows zijn vaak kort. Hij komt vaak te laat. Tijdens zijn show in de Tree Arena in Dublin kwam hij bijvoorbeeld een uur te laat en hij speelde uiteindelijk nog geen drie kwartier. En dit komt schijnbaar vaker voor. Daarnaast zijn er te veel backing tracks. Dus oftewel, er speelt een soort stem van zichzelf of van een andere artiest waarmee hij samenwerkt door over de band, waar hij dus overheen zingt en er ook nog een hype man overheen of een MC overheen gaat, waardoor zijn DJ en zijn hype man dus veel meer werk verrichten dan hij zelf, wat een beetje lui over kan komen. Daarnaast is zijn zang en zijn timing vaak rommelig, wordt er gezegd. Hij heeft moeite om het tempo van zijn snelle dancehall versies bij te houden, waardoor de zang gewoon rommelig of onsamenhangend wordt en niet meer strak en ritmisch. Toch trekken zijn shows nog heel veel publiek met zijn nummers zoals Temperature, Get Busy. En die sfeer blijft altijd goed, want ja, eerlijk is eerlijk, zijn muziek is wel heel lekker. Mijn vraag aan jou is, welke muziek vind jij lekker? Stuur het door, want ik hoor graag van jou wat jouw favoriete working track is, die we zometeen misschien wel voor je gaan draaien.

0: Shake it to the max, hoorde je bij Galaxy Radio, daarvoor je KM en daarvoor je Baby Keem en Kendrick Lamar, de twee neven die Family Ties maakten. En zometeen dus, jouw favoriete working track die we gaan draaien als jij hem doorstuurt via de Galaxy Hotline 085 029 4x2. Hoor ik graag van jou waar jij gelukkig van wordt vandaag, welke track jij graag wilt horen om jouw werkdag ietsje meer energie te geven. Stuur me door.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B and dancehall music.
2: Damn, play my all day.
3: Pound, pound, the real pound, pound. Let my hit the sugar down.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen en de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog, vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: We are...
8: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip hop, R&B,

0: afro- en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: We schieten alle kanten op vandaag. We gaan van throwbacks naar nieuwe muziek, naar dancehall, naar R&B, naar hiphop, naar afro. Alles komt voorbij vandaag in Galaxy Radio in de morning met Wes. Dus zometeen jouw favoriete working track die je mag doorsturen via de Galaxy Hotline. Stuur hem door en ik hoor het graag van je.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
1: Eerst nog John Fraser, Panama Galaxy Radio.

0: Die je mocht doorsturen via de Galaxy Hotline 085-029-4x2. En jij stuurt hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Vandaag draaiden we al een gouden duo, namelijk Sean Paul en Beyoncé, die Baby Boy maakten. Maar er is nog zo'n gouden duo die in 2002, rond dezelfde koers dus, ook een track maakte die heerlijk is, die misschien een beetje vergeten is. En ik ben er vandaag om jou te herinneren aan die tracks uit de Zero's die die tijd zo mooi maakten en eigenlijk nog steeds wel relevant zijn, want de Zero's komen gewoon weer helemaal terug. En daarom gaan we vandaag voor jou draaien. Jennifer Lopez, J-Lo dus met LL Cool J. All I Have hier bij Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play.

0: shit. What the fuck I'm thinking of?
1: We are Galaxy. I've been going in, yo. This is where the biggest stars come to play.
2: Hey, hey, every day's a party.
1: Yo, this is Galaxy.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
4: Jacques Chirac.

0: Ik had je nieuwe muziek beloofd. Leeuw Kleine, Lijntje, de track die afgelopen jaar volledig viral ging. Niet de enige, hè, want er gingen nog meer tracks viral afgelopen jaar. Dit jaar in ieder geval. Zometeen nog in de throwback naar Eminem, Kill You komt eraan. En straks nog een artiest die de hele wereld rondreist, maar die zijn roots heeft in Italië, maar woont in Amsterdam. Je hoort zometeen wie dat is. Ik ben stiekem een klein beetje jaloers bij hem, want hij gaat de hele wereld dus over. Nou, topperig!
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Cause why? Cause city will fucking kill you.
1: Said you don't wanna fuck with city. Why not? Cause city
2: will fucking kill you. De man die sinds de zeros al relevant is en nog steeds. En volgens mij ook nog om de wereld overreist voor zijn concerten. Net als deze artiest die ook de wereld rondreist met zijn Kibba Halik Tour. De man die geboren is in Italië en Amsterdam is gaan wonen. Reist nu meerdere continenten langs om zijn kenmerkende basshall sound te verspreiden. We gaan hem voor je draaien hier. Ga lekker dansen, ga lekker staan alvast. Kibba, I love it.
3: This is...
4: I am Galaxy Radio,
3: where the biggest stars come to play.

0: de oud-oom die samen muziek maken. Baby Keem en Kendrick Lamar hoorde je bij Galaxy Radio. Daarvoor die Kibba met zijn Kibba Halik 2, die nu de hele wereld rondreist voor zijn basshal sound. Stiekem wel een klein beetje jaloers, maar ik blijf gewoon op mijn plek om jouw muziek te verschaffen hier bij Galaxy Radio. Ik ben er maandag weer, dus van 10 tot 12. Ik zou zeggen, veel plezier zometeen met de lunchbreak mix met Sydney Gregor. Tot maandag.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.
2: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen en de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog, vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Hij is aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu, in de bioscoop.
11: We are...
19: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
20: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
21: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
22: Another hour with all your favorite songs and artists.
23: All day.
22: Let's drop more hip-hop bangers.
24: Number one station.
11: Galaxy Radio.
25: When it comes to putting in work.
11: Serving that hip-hop, afro, and dancehall for your lunch break.
26: Who that?
11: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

van Fidik Yalda Fiertsen Anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalda.

0: Never change.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
3: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
6: Het weer nog. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.

go. Turn it up, yeah. Home for hip hop R&B.

0: Panama.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Flava in jouw ESM. Aanstaande zaterdag heb ik een interview met een Nederlandse artiest die deze wereldwijde hit scoorde. Ja, ken je hem nog? Dit was Kenny Scotty samen met Mr. Mix hier. Scoorde hij deze wereldwijde hit I Can't Handle It. En met Kenny Scotty hebben we een interview bij Flava in Ya Ears. En dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, you know what I'm saying?
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
6: Yeah.
8: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Bring the real
10: hip-hop.
9: Yo, babe.
11: Bring the hip-hop back.
8: And back.
12: With more bangers on Galaxy Radio.
13: We wreck the culture.
14: Galaxy.
15: Come

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar

0: bereikbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock ding.
2: In your car on the app.
3: The city clock ding.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: What the fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
5: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Nu, in de bioscoop.
9: Chaos to the max.
10: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
9: Newsbomb in ice.
11: Nou, ik kan je al vertellen, ik heb het al geregeld.
12: Wat? Nee. Oh, serieus? Daniel Nijs op de X-Missel!
13: Ja hoor, wat lekker!
12: Wat? Even mijn droom komt uit, man.
13: Ja, dat snap ik.
10: Kan het nog gekker?
6: Daniel en Nijs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
14: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
15: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it. Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
15: Light them up.

This is a Galaxy Throwback.

0: Hey, Danny hier van Flava in je ears. En aanstaande zaterdag heb ik een interview met een Nederlandse artiest die deze wereldwijde hit scoorde. Ja, ken je hem nog? Dit was Kenny Scotty samen met Mr. Mix hier. Scoorde hij deze wereldwijde hit I Can't Handle It. En met Kenny Scotty hebben we een interview bij Flava in your ears. En dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
3: It's the king.
4: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
5: This is Yamaimi.
6: What's up, y'all? It's your boy Zeddy Will.
7: We're Galaxy Radio.
8: You need to play this at high value all through the city.
9: Wherever you go.
10: Yeah, drop the music.
11: Turn it up, let's ride.
7: We're back in this.
9: Back with more music.
7: On Galaxy Radio.
9: Where the biggest stars

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 3 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality

0: en herinneringen op zijn hoogst.
1: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
2: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
3: Kom maar binnen, jongens.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: We are... Hey. Turn up Galaxy Radio. Dropping hip hop. Dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
7: Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
9: Light them up.

0: jij daar? Maak je klaar, want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio.
2: Hi guys, I'm Tims.
3: Hold up, wait.
4: Hey, this is Giveon.
1: Make us the number one preset on your car radio.
5: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
6: Hey, yo. Yo. Everybody.
7: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
8: Come here.
9: Yes, sir.
7: This is Galaxy Radio.
1: Molly and Tyla.
10: Hey, what's up? I'm Molly.
11: Hey, it's Tyla.
12: Nobody like me.
1: This is Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
2: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
2: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
3: This is Galaxy. It's 4 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jette hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jette vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right, right.

0: Headband met Boo hier op Galaxy Radio. En it's Friday!
1: Doe je nou gewoon niet meer mee vandaag?
0: Ik dacht, we doen even een remix.
1: Oh, oké. Okay, ja, dat ik was achtergrond, jij was de...
0: Ja, toch?
1: Voorgrond, weet ik hoe dat heet.
0: Een beetje variatie.
1: Ja, leuk, toch?
0: Ja, dat mag er ook bij zijn.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het, darling?
1: Ja, met mij gaat het goed. Met jou?
0: Met mij gaat het ook goed.
1: We zijn er weer en we gaan een gezellige show
0: hiervoor
1: maken.
0: We gaan er zeker een gezellige show van maken. We hebben namelijk een hele bijzondere gast in de building.
1: Ja.
0: Wie dat is, laten we nog heel even in ons midden. Maar ik zou wel zeggen, hou hem wel gewoon hier op Galaxy. Want anders ga je het missen. En
1: sowieso.
0: Dat wil je niet. Toch? You don't want that.
1: Wat gaan we nog meer doen?
0: Wat we nog meer gaan doen is natuurlijk een bizarre story. We hebben juicy gossip. Althans, is de gossip juicy enough deze week? Of af en toe?
1: Jawel, ik vond er wel wat juicy dingen wat ook lekker viraal ging.
0: Oh.
1: Dus daar gaan we het zeker over hebben. We hebben natuurlijk ook weer een partyagenda. We hebben New Music Friday. Het is boordevol gewoon weer.
0: Zeker, zeker weten.
1: Ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook zin in. We gaan je gewoon weer lekker je weekend in helpen. En dat doen we van 4 tot 7. Dus we zijn er bij je. Ook mocht je nou zeg maar werken tot na 7 uur. Want dan betrek ik het op ons show. Maar ook daarna zit je goed hier bij Galaxy. Ook daarna kan je gewoon lekker blijven luisteren. Want dan is er ook nog heerlijke hiphop en R&B. En dans al en noem het maar op. Dus dat. Qua muziek heb ik ook het een en ander voor je klaarstaan. Olivia Dean, Juvenile. Wat dacht je daarvan? Die heb je al een tijdje niet gehoord, hè?
1: Had hij die niet een keer in de...
0: In de throwback, zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik weet het nog.
0: En nu staat hij gewoon heerlijk in de playlist. We hebben Ronnie
1: Love
0: Flex,
1: it.
0: Area Star, The Baby. Dus ik zou zeggen, hou me hier. Eerst wat Drake en La Baby met Wants and Needs.

0: Olivia D met Man I Need hier op Galaxy Radio tijdens deze beautiful-ish Friday. Want de zon schijnt soms wel en soms niet eens.
1: Ja,
0: ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Maar goed, ik had je een hele speciale gast beloofd. En het moment is al aangebroken. We gaan het een beetje... Hoe kan ik het zeggen? Anders doen dan normaal gesproken. In de show normaal gesproken hebben we de gast altijd wat later.
1: Ja.
0: Maar nu dachten we, we moven het gewoon naar voren. Het is belangrijk. Ze is zangeres, maar ook actrice. Onlangs is de film Sugar in première gegaan en maakte ze haar filmdebuut. En het is niet zomaar een debuut, maar ook als hoofdrolspeelster. Mag ik een applausje in de studio voor Delani?
2: Hey,
1: ik hoor een applaus hier, maar oké.
0: Nee, want ik vind het applausje altijd zo corny. Sorry, dat doe ik het niet gewoon lekker live. Dat je weet, het is gewoon echt. Nou, Delani, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Ja, ik ben op een roze wolk.
0: Ja, ja,
2: het en is een veel, beetje... maar het is zo bijzonder allemaal.
0: Ja, ja, ja. We hadden het net al een beetje dat zij internet ook hebben. Dus eigenlijk hebben we deel van het interview al gedaan. We waren zo benieuwd.
2: Ja.
0: Maar je gaf aan dat het heel veel is, inderdaad.
2: Ja, het is echt veel, ja.
1: Je hebt net de première gehad, hè?
2: Ja, twee dagen geleden première. En ja, ik heb zo lang in zo'n bubbel geleefd van, oh, ik ga dit doen en het komt eraan. En ik kan het nog niet tegen iedereen zeggen. En dan komt die première. Dat is zo'n mooi moment waar iedereen dan naartoe leeft.
0: Ja.
2: En dan had je gisteren. En gisteren was de dag dat het van heel Nederland werd.
0: Ja.
1: Dus dat mensen naar de bioscoop konden.
2: Ja, en ik kreeg ook heel veel berichten van mensen die zeiden, ik ga nu.
1: Spannend, hè?
2: Ik ga het nu kijken. Ik ga meteen. En ja, dat is gewoon zo intens en leuk en veel.
1: Ja, snap ik. Nou, voordat we met het interview gaan beginnen, heb ik eigenlijk een korte quiz voor jou.
2: Oké.
1: Ik ga twee dingen opnoemen en jij moet kiezen.
2: Oké.
1: En voor de rest hoef je er nog niet op in te gaan.
2: Oké.
1: Yes?
2: Ja.
1: Acteren of zingen?
2: Ja, jongens.
1: Gelijk moeilijk.
2: Ik weet nu, deze vraag krijg ik nu zo vaak.
1: Ja? Ik ben niet origineel.
2: Ik vind dat... Kijk, zingen, daar ben ik mee begonnen. Dat is echt wel waar mijn hart ligt.
1: Ja.
2: En ik heb in acteren echt wel een passie gevonden.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb geen antwoord. Echt niet. Ik weet het niet.
1: Oké, deze skippen we dan echt. Bad girl of good girl?
2: Good girl.
1: Good girl.
2: Yeah.
0: I like that. Oh,
2: ja.
1: Surinaams of Nederlands eten?
2: Ja, Surinaams eten. Ja, ik waardeer wel een goede stamppot, hoor. Maar...
1: Ja, ik ook wel. Ik hou er ook wel
0: absoluut
1: van.
2: Zeker als het winter is, maar...
0: Ja.
2: Surinaams all the way wel, ja.
1: Raoul of Riz?
2: Ja, Riz natuurlijk.
1: Nou, dat weet natuurlijk nog niet iedereen.
0: Nee, maar ik weet niet waar je over hebt
1: gezien.
0: Nee.
1: Maar daar gaan we zo even verder op in.
2: Ja.
1: Vechten, vluchten, bevriezen of pleasen?
2: Ik vecht.
1: Vecht?
2: Wel, merk ik.
1: Oké. Ik ben wel benieuwd naar jou. Wat doe jij?
0: De laatste bedoel je?
1: Ja, vechten, vluchten, bevriezen of pleasen?
0: Ik denk ook vechten. Vechten of vluchten, één van de twee.
1: Ik ben bevriezen.
2: Ja. Ja.
1: Ik bevries.
2: Ja.
1: Dat hebben heel veel dames. Waarom
2: heel
1: vraag
2: veel.
1: Ik deze vraag nou? Kan jij in het kort vertellen waar de film over gaat? Sugar.
2: Ja, de film gaat over Gina, die een relatie heeft met Raoul. En zij hebben samen een baby en die heet Sugar.
1: Superleuke naam.
2: En, ja, en Gina heeft haar eigen vlechtsalon samen met haar zussen en haar moeder. En Gina die is heel ondernemend en die krijgt op een gegeven moment allemaal kansen. Maar Raoul is het daar niet zo mee eens.
0: Aha.
2: En dan gaat het helemaal left.
1: Oké, en wie is Riz?
2: Ja, Riz is een super grote artiest waar Gina op een gegeven moment mee mag werken.
1: En, haren vlechten,
2: toch?
1: Haren vlechten, voor de show.
2: Ja, zeker.
1: En even voor, als je de teaser of de film nog niet hebt gezien. Raoul is Daniel Kolf en Riz is Sor. Dus dat is wel heel tof. Er spelen hele leuke
0: kan,
1: mensen.
0: Sor.
1: Ja, er spelen
0: hele leuk.
1: Latifa speelt in de film. Wie heb ik nog gemist?
2: Noël. Latifa en Noël zijn allemaal zussen.
1: Ja, superleuk.
2: En dan heb je inderdaad Daniel Kolf als mijn tegenspeler. Sor, Dilysa, Rianni.
0: Oh, die lijst ook. Nou, wauw.
2: Ja.
0: Het is Star Packs, joh.
2: Nou, ja, het was echt één groot muziek festival. Van de Rotjoch zit er ook in.
0: Oh, kijk aan.
2: Ja.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik moet die film gaan zien.
1: Ik ga gelijk naar de bioscoop.
2: Ja.
0: Ik ben niet alleen omdat we nu natuurlijk de artiesten inspelen, maar vanwege het maatschappelijke karakter ervan.
2: Ja, zeker.
0: Want het is wel iets wat enorm leest. Maar goed, volgens mij wilde jij nog vragen stellen voordat ik er weer doorheen banger.
1: Mag gewoon, hè. Ik ben wel benieuwd, wat sprak jij het meeste aan toen je het script kreeg van... Ja, hier wil ik echt in gaan spelen.
2: Ja, ik dacht dat ik op deze manier door middel van creatief te zijn een belangrijk verhaal kon gaan vertellen. Dus, en ook een stem te zijn.
1: Want wat is het belangrijke verhaal eigenlijk?
2: Nou ja, dat er gewoon ontzettend veel vrouwen vermoord worden door hun partner of ex-partner.
1: Ja.
2: En het komt gewoon niet vaak genoeg in het nieuws, maar het gebeurt om de 8 dagen in Nederland.
1: Ja, jij had net de statistieken helemaal opgenoemd. Ik schrok er wel van.
2: Ja.
1: Dus om de 8 dagen wordt er 1 vrouw vermoord door in relationele sfeer vaak.
2: Ja.
1: En
2: 1 op 5 vrouwen krijgt te maken met huiselijk geweld.
1: Dat is echt bizar. 1 op 5.
3: Maar dat is het zeker. Ik wilde zeggen ook dat het wel, wat ik wel een goede ontwikkeling vind, is dat ze het voorheen een soort intieme terreur noemden. Of een in de relationele sfeer. Terwijl het is gewoon femicide. Het is gewoon vrouwenmoord.
1: Ja, maar zeg niet, maar als je niet vermoord bent, is het natuurlijk nog steeds intieme terreur.
3: Ja, dat klopt.
1: Dus zo noemen ze het nog steeds wel.
3: Ja.
1: Maar heel heftig, die cijfers. Als je daarover nadenkt. Als je met 5 dames bent, dan is er 1.
2: Maar dat is ook het ding met vrouwen. Wij kennen allemaal iemand die daarmee te maken heeft gehad.
3: Klopt.
2: En onder de mannen, ja. Zij zeggen allemaal, nee, mijn matties doen dat niet. Of nee, mijn familieleden doen dat niet.
1: Nee,
2: maar ze zitten er dus wel. En dat is dus het grote probleem.
3: Ja, klopt.
1: Ja, dat gebeurt trouwens ook bij mannen. Laten we die even, dat zit niet in de film. Maar laten we dat wel eventjes ook voorop, dat mannen dit ook mee kunnen maken. Maar bij vrouwen is het wel wat meer.
2: Veel meer.
1: Ja, ja. Ik werk ook wel bij een stichting. Waardoor ik de film al een paar maanden geleden mocht zien. En ik vond hem echt heel goed. Ik kan natuurlijk geen spoilers geven. Dat mag natuurlijk niet. Maar ik vond het zo bijzonder. Ook hoe gaan de omstanders eigenlijk om met het onderwerp? En dat vond ik heel goed terugkomen. Hoe je zussen ermee omgingen, je moeder, zeg maar. Heb je zelf wel eens meegemaakt dat iemand in je omgeving dat je niet wist wat je moest doen? Als je het erover wil hebben.
2: Ja, ik heb dat wel tegen mij meegemaakt. Ook heel veel verhalen gehoord. Het is gewoon heel lastig, omdat je... Ja, je gaat niet naar je werk en dan verkondigen van... ik ben gisteren helemaal in elkaar geslagen.
3: Nee, precies.
2: Het gebeurt niet. Je wordt stil. Je wordt ook gemanipuleerd als je iets zegt. Heb je een probleem?
1: Ja. Ja, je gaat het toch niet zomaar zeggen, denk ik.
2: Nee.
1: Als je zoiets meemaakt.
2: Nee, nee. Dus en politie inschakelen betekent gewoon aangifte doen. En dat is vaak iets wat zo lastig is. Want dan zit er gevoel bij. En er zit misschien wel een familie bij. Kinderen.
3: Ja,
2: en dat is voor een vrouw gewoon zoveel zwaarder. Want als op het moment dat ze zegt, ik ga aangifte doen. Dat is ook wat China heel erg voelde in de film. Is, ja, ik ga toch niet de vader van mijn kind aanklagen.
3: Ja.
1: Ja.
2: En zo ziet zij hem. En niet van, ik ga toch niet mijn crazy partner gewoon aanklagen.
1: Precies.
2: Dus dat is wel... Wat gewoon zo'n groot probleem is. En we blamen heel snel de vrouw.
3: Klopt.
2: Waarom ga jij niet gewoon weg?
1: Ja,
2: maar waarom blijf je dan zo lang? Ja, maar je snapt toch wel dat het niet goed is? En
1: je zit in een bubbel gewoon als je daarin zit.
2: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd, wat hoop je dat mensen meenemen of voelen als ze naar de film gaan?
2: Ik hoop dat het dat de vraag, waarom ga je niet gewoon weg? Eindelijk een keer even binnenkomt. En dat we niet zo snel die vraag hoeven te stellen. Dat we gewoon meer begrip hebben voor zo'n situatie.
3: Ja.
2: En dat er ook meer gesprekken ontstaan tussen mannen. Dus tussen jonge jongens, maar ook tussen volwassen mannen.
3: Ja.
1: Ja.
2: Die hierover praten, maar hier ook... Kijk, er zijn genoeg goede mannen in de wereld. En ook in Nederland. Ik hoop dat zij... op een vrijdagmiddagborrel met hun vrienden gewoon een keer zeggen van, ik heb die film gezien. Het is echt heel erg dat dit gebeurt. En praat jij over je gevoelens met je vrouw? Of hoe ga jij om als je jaloers bent of als je boos bent? Want daar valt voor mij gewoon nog wel heel veel te halen.
1: Ja,
2: ik hoop dat we daar naartoe kunnen gaan met deze film. Ja.
3: Je hebt in ieder geval met deze film, jullie allemaal, een flink steentje bijgedragen om het gesprek op gang te brengen, denk ik zo.
2: Ja, ik ben gewoon dankbaar dat ik hier aan meegewerkt heb.
1: Het is wel echt een debuut hoor die je hebt gemaakt. Gelijk een film, maar ook gelijk met een boodschap. En dat vind ik er zo tof aan.
2: Ja.
3: Maar daar wilde ik dus inderdaad nog een vraag over stellen. Want je gaf dus aan van creatieve outlet en dergelijke. Ook op andere manieren. Maar toen je auditie deed voor deze film...
1: Moest je auditie doen?
2: Ja.
1: Oh ja, oké.
3: Ja, hoe heb je dat proces ervaren?
1: Ja.
2: Dat is dus heel grappig. Want ik ben natuurlijk bezig met mijn muziek. En,
3: precies.
2: dat is gewoon mijn main focus. En ja. Toen kwam een paar keer kwam de poster voorbij en het was een paar keer hebben doorgestuurd. Maar het was nog niet helemaal duidelijk waar dit over ging. En ja, hoe groot het zou worden en dat het in de bios zou komen, dat wist ik allemaal niet. Dus toen dacht ik, oh ja, dat check ik dan later eventjes. En toen kreeg ik een... En dit is waarom ik geloof dat dingen die geschreven staan je niet kunnen ontgaan. Mm-hmm. Dus ik kreeg toen een DM van een castingbureau. En die zeiden van, hey Lani, wil je graag op auditie? Toen dacht ik, oh ja, dit had ik gezien. Oh ja, ja. Ik ga daar naartoe.
3: Oké, okay.
1: Leuk man.
2: Toen kreeg ik dus een stukje script. En ja, ik was eigenlijk meer gewoon heel excited om te kijken van, oh, gaat dat eigenlijk in zijn werk en wat moet ik er allemaal doen?
3: Ja.
2: Ik had dat script geoefend en toen moest ik wat improviseren en ja, gewoon wat dingen doen.
3: Vond je die super spannend?
2: Ja, nee,
3: of was het echt van, ik stap er gewoon in?
2: Ja, ik dacht, als het slecht is, dan zie ik deze mensen nooit meer.
3: True.
1: Ja, dus dat is een goede instelling.
2: Ja, ik was meer excited van, oh, ik ga gewoon even iets nieuws doen. En misschien vind ik het wel vet, maar ik had echt totaal niet in mijn hoofd van, oh ja, ik ga deze rol krijgen. Dat had ik niet. Maar ik had gewoon een hele leuke klik met Amira. En toen mocht ik nog een keer terugkomen. En toen,
3: toen was het,
2: werd ik gebeld van, ga dat doen.
3: En meteen een hoofdrol.
1: Oh my god. Ik vond het trouwens wel echt leuk. Want ik zag dus dat heel veel artiesten inspeelden. En ik heb wel eens films gezien dat ik denk, dat is beter niet
3: ik
1: kunnen
3: doen. Ik snap je punt.
1: Maar ik zweer het, alle artiesten waren goed, man.
2: Ja.
1: Ik vond het echt goed.
2: Ja,
1: ja, echt waar.
3: Jullie maken me heel nieuwsgierig.
1: Ja, ik heb films gehoord waar mensen uit de bios zijn gelopen omdat het zo slecht was. Maar ik denk, bij dit gaat het niet gebeuren. Want
2: nee, iedereen heeft het echt goed
1: casting.
2: Gedaan.
1: Goede casting.
2: Ja, en ik ben ook heel dankbaar dat ik Daniel tegenover me had.
1: Ja, want, hij zit natuurlijk echt al zo lang in de business. Ja,
3: dus, ervaring ook.
2: Ja, dus hij heeft me ook, weet je, we trekken dan zoveel met elkaar op. En hij heeft me zo vaak geholpen en dingetjes gezegd van, je moet dit doen. Want voor mij was alles nieuw.
3: Ja,
2: en ik was heel excited, maar ik was ook wel van, oké, dit is wel echt heel serieus allemaal. Ik moet dit echt goed doen.
1: Ja.
3: Ja.
2: En ik denk dat als mijn tegenspeler ook een non-acteur was geweest, dan was het misschien een groot rotzooitje geweest. Dus
3: ja,
2: ik ben heel blij voor dat ik dit mocht doen met Daniel.
1: Maar
2: ik
1: zag het echt niet hoor, dat het je eerste keer was dat je ging acteren. Zullen we even een track er doorheen gooien?
3: Ja, ik denk dat een heel goed idee is. Want,
1: komen we zo weer terug.
3: We kletsen. Ik denk dat ik Tupac. Ja, Tupac. Do for love.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Donderdagavond om 9 uur.
2: Ik ben Angie Hill.
3: Persoon Tangus.
4: En ik ben Orie Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
5: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Orie Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.

0: Galaxy Radio.
1: Bring the real
2: hip hop
1: back. Bring the hip hop back.
0: And back
3: with more bangers on Galaxy Radio.
1: We wreck the culture.
4: Hier zijn Zamora en Ensch. Keihard op weg naar het weekend.

0: Area Storm met Tornado hier op Galaxy Radio. En we waren en zijn nog steeds aan het kletsen met Delani over de film Sugar. En het is, hebben we het net over gehad, een vrij zwaar onderwerp. Een heel erg nodig onderwerp om te bespreken. Ik vroeg me af, en dat vroeg ik net ook eventjes, die vraag stelde ik je net al. Off-air, what's next for you? Heb je een gevoel van, nou, ik heb nu geproefd aan het maken van films. Ik wil hier door mee gaan. Of is het nou, we gaan weer even terug naar de eerste liefde. En dat is muziek natuurlijk.
1: Nou, ik ga in november op tour. En ik ga saxofoon spelen.
2: Oh, wow, ja, leuk.
1: Dat heb ik heel random bedacht.
0: Ja, echt, want dat kon je heel random.
2: Dat kon je wel al, neem ik aan, toch?
0: Nee, daarom zeg ik. Ze zegt het echt op een manier van, hoe dat dan? Heb ik bedacht.
1: Ja, ik dacht gewoon, ik moet even iets doen wat leuk is. Waardoor mensen echt denken, nou, dit wil ik zien.
2: Ja, ik wil het nu al zien.
1: Ja,
2: je
1: nou, cool, kan je
2: het nu wel al? Of heb je al geoefend?
1: Nee, ja, kijk.
0: Eerst was het sugar en nu moeten we even... Kom, rustig aan.
1: Ja, nee, ik heb al wat lessen. En ik ga ook niet een hele show vol spelen natuurlijk.
2: Nee,
1: maar
2: okay.
1: Ik had bij Skyla Tyla vorig jaar bij Zevenfest had ik gezien dat zij... zij is een DJ, I'm a piano DJ. En zij had een saxofonist meegenomen.
2: Ja,
1: en toen zag ik dat
2: cool.
1: En toen stond ik echt te kijken van... Oh my god, dit wil ik.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik, nee, ik ga het zelf doen.
0: Dat
1: toen
0: is goed.
1: Heb ik een saxofoon gehaald en nu zit ik op les. En nu
2: spannend.
1: Moet ik dat nog waarmaken. Dus als je vraagt, what's next? Nou, dat. En dan dus de tour. En ik ga voor de eerste keer... in Utrecht staan, Groningen, Rotterdam en Antwerpen.
0: Oh, okay, Rotterdam.
2: Oh, waar van Rotterdam, weet je dat? Uit je hoofd? Bert. Bert, oh, dat is heel leuk. Leuke zaal. Ja, ja, zeker.
0: Ja, lekker in toe.
2: Nou, misschien kunnen wij dan... wij komen uit Rotterdam.
0: Rotterdam. We komen uit Rotterdam, inderdaad.
1: Ja, ja, dus dat is mijn next.
2: Spannend.
1: Dat is zeg maar mijn echte next. En dan... Ja, ik zou het hartstikke leuk vinden om meer te acteren. Ik zou echt gewoon hele moeilijke rollen willen doen. Het is een soort creatief zijn op een andere manier.
0: Ja. Ja.
1: En ik heb daar echt wel een passie in gevonden.
0: Ik hoor ook dat je jezelf ook wel lekker wil uitdagen.
1: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, ik heb nu gezien van... Kijk, want ik heb natuurlijk die auditie gedaan. Toen kreeg ik de rol.
0: Ja.
1: Maar dan moet je het nog doen. En dan moet je nog ondervinden of je het wel leuk vindt.
0: Precies, ja.
1: En ik was echt bij mij... Ja, het was gewoon raak. Ik dacht echt... Wow, yo.
2: Ja, geloof ik wel.
1: Dit? Ja.
2: Vooral als je de film uiteindelijk gewoon ziet op het grote doek. Dat lijkt me zo...
1: Ja, dat is heel raar.
2: Ja, bizar,
0: echt, dat lijkt me ook... Eigenlijk,
2: en dat dan iedereen surreal. Om je heen ziet, zit en die ziet dat dan ook.
0: Ja.
2: Ik zou echt kijken naar mensen van... Hoe kijken ze?
1: Ja.
2: Ik
0: keek je zo open.
1: Ik zat dus bij de première. Zat ik dus naast mijn vrienden en mijn vader. En toen zat ik eigenlijk bij die heftige scène zo van te kijken van
2: hoe
1: reageren ze?
0: Ja.
1: En bij mijn vader bij die intieme scène. Dus ik deed gewoon mijn hand zo voor zijn gezicht. Maar toen dacht ik, dat hoeft hij niet te zien.
0: Snap ik.
1: Dat is heel weird. En dan lijkt me ook mijn familieleden die dan zeggen van ja, ik ga vandaag naar de film. En ik denk alleen maar, oh my god, ik ben er niet bij. En ik kan mijn hand niet voor mijn gezicht houden. Wanneer die scènes komen.
2: Oh my god. Ja, snap ik heel goed.
0: Ja. Ja. Maar goed, je hebt het gedaan. Ik ben enorm benieuwd naar de film. Dus ik zal je geen berichtje sturen als ik ga. Ik zal hem gewoon gaan kijken. Gewoon gaan.
2: Ja. Hand voor je gezicht. Nee, grapje.
0: Nee. Ik wil wel gewoon de full experience. Nee, dat komt helemaal goed. Ik ben vooral erg benieuwd wat je dus ook aangaf. Omdat heel veel aandacht naar jou uitging. En wat goed dat je het zo goed hebt gedaan. Ik vond het wel heel erg, vind het heel erg tof dat je juist wat meer richting het thema ook wil gaan. Van dit is wel wat er speelt en we moeten ook hier naar kijken. Want daar
1: zeker.
0: Is de film voor bedoeld.
1: Ja, kijk, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat het goed neer wordt gezet.
0: Zeker.
1: Maar ik denk ook dat het, het is zo groot en dubbel allemaal. Het is
2: moet nog een beetje landen, denk ik.
1: Ja. Het moet echt landen, want ik ben echt super sky high op dit moment. Ja.
0: Dat snap ik. As you should ook, as you should.
1: Ja.
0: Dus take it all in.
1: Ja.
0: Take it all in.
1: Doe mijn best.
0: Ange, wilde jij nog wat vragen?
2: Ja, ik wilde eigenlijk zeggen... Ga Delani volgen. Is Delani gewoon je Insta-naam of heb je...
1: Ja, Delani LB.
2: Delani LB, ga haar checken voor haar tour in november. En,
0: inclusief instrumenten, live instrumenten.
1: Ja, oh my god.
2: En of er nog een nieuwe acteerklus aankomt, gaan we daar ook op checken, denk ik.
1: Ja,
2: toch?
1: We gaan het zien.
0: Absoluut.
1: We gaan het
2: helemaal spannend.
0: We gaan je in de gaten houden. Absoluut heel veel succes met What's Next to Come.
1: Dankjewel.
0: Maar neem het allemaal in. Indulge in
1: yes,
0: it.
1: Ja, goed.
2: Geniet er ook van.
0: Yes.
1: Thanks.
0: Alright, ik heb 50 Cent voor je klaarstaan met Nio en Baby By Me.

0: Controlando Jay here op Galaxy Radio. En it's Friday, day. Jazeker. It is still Friday. En we zijn er nog steeds voor jou om je weekend in te helpen. We gaan zometeen alweer het tweede uur in. En dan heb ik de throwback of the day voor je. Want zoals ik al aangaf, zijn we een beetje geswitcht van onze regular scheduled programming. Omdat we Delaney te gast hadden.
1: Ja, over de film Sugar.
0: En wat een leuk mens.
1: Zeker.
0: Heel erg volwassen, ook voor de leeftijd. En heel erg nuchter. En wij als Rotterdammers houden daarvan.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Dus dat.
0: Dus we vinden echt... Ik ga daar een beetje van stotteren zelf. We vinden echt dat je de film moet zien. Ik zeg we, alsof ik de film al heb gezien. Dat is niet zo, maar ook ik ga hem checken.
1: Jij kan dat ook doen. Misschien ga ik wel met je mee, want ik wil hem nog wel een keer zien.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Om hem even goed te beseffen. Dus ja. We gaan het er dan ook natuurlijk uitvoerig over hebben. Want het is een onderwerp waar we het net ook over hadden. Het is een onderwerp wat steeds meer onder de aandacht komt. Ja. Gelukkig wel.
1: Intiem terreur en femicida.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar goed, nogmaals, het tweede uur. Dan komt je throwbackje tegemoet. En de tip van de sluier die ik daarin wil geven is de R van R&B.
1: Oké,
0: dus daar kan je even over nadenken. Mocht je nou denken van, ik weet het wel. 085-029-4x2. Je kan ons natuurlijk altijd een berichtje sturen of bellen. We worden de laatste tijd wel wat vaker gebeld. Wat we heel leuk vinden.
1: Ook gezellig uit de...
0: Nou?
1: De Jilla.
0: Precies.
1: Net hebben we Jozef nog gesproken. Thanks voor het bellen, Jozef. Gezellig dat je weer meeluistert. Hij luistert elke week. I love it.
0: Ja, net als onze buschauffeur. Die luistert ook elke week. Onze trouwe loyale.
1: Twee buschauffeuren.
0: Twee?
1: Buschauffeuren. Jouw buschauffeurs. Oh, we worden nu gelijk weer gebeld.
0: Kijk op het
1: Ik ga even opnemen. Ga jij even een nummer aankondigen.
0: Yes, ik heb Ronnie Flex met je klaarstaan. En Fredda met Energy.
2: Galaxy Radio. Listen. Everywhere I go. Free radio app in the Apple Store or Google Play Store. Listen everywhere you go.
3: Is this?

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En

0: werkt. AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
1: De nieuwste tunes van eigen bodem.
2: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
1: En de hardste freestyles.
3: Let's get it.
1: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
4: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
1: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
2: Next up, big time, hè?
5: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
1: Vanaf 7 uur.
6: Wout, je weet het, hè?
1: We are...
2: Hey.
1: Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
9: From the office straight out of fun. Hit stopping, vibe slapping. We get to the starting block. Keep it locked. Galaxy Radio. It's Friday day.

0: Dat nuf met Dior en Nooit Goed. Maar weet je wat wel altijd goed is? Friday!
1: Het is gewoon bijna... Het is al weekend. Het is vijf uur.
0: Het is weekend.
1: Oh ja. My god.
0: Jazeker, jazeker. Het is een officieel weekend. Mocht je een 9-tot-5 job hebben natuurlijk.
1: Ja, je
0: luistert nog steeds naar Galaxy Radio. It's Friday, day, with your girls, Angie in the building. En myself, Samora. Ik ben er ook voor je. We gaan leuke dingen doen in de
1: tweede uur. Wat gaan we doen?
0: Ik heb besloten dat ik een bizarre story voor je heb. Dat sowieso, want dat heb je elke week. Maar ik heb ook een vraag van de dag. En Ange, deze vraag van de dag heeft zoveel rumoer veroorzaakt.
1: Oh, ben benieuwd.
0: In positieve zin, mm-hmm. Maar weer gewoon dat er een dialoog ontstond. Dat ik jou die vraag niet kan onthouden. Dus ik wil je die vraag ook stellen. En uiteraard mag je reageren. 085 029 4x2. Dus je moet gewoon even aandachtig blijven luisteren in de tweede uur. Sowieso altijd natuurlijk. Maar nu helemaal. Qua muziek heb ik ook weer wat lekkere nummers voor je klaarstaan. Wat dacht je van FMG? Wat dacht je van Central C? Wat dacht je van Shensia?
1: Oeh.
0: A lot. Ja. Ik had net ook een tip gegeven. En ik vraag me af, Ange, of jij weet wat de throwback dan is. Althans, aan wie het gelinkt is.
1: Ik zei de R&B?
0: In R&B.

0: Ja, dat weet ik veel, joh. Weet ik niet.
1: De R in R&B is Mr. R. Kelly.
0: Dat bedoelde je, de R in R&B. Oh, ja. R. Kelly. Ja.
1: R. Kelly.
0: Vertel.
1: Ja, het is dus niet per se een throwback van R. Kelly zelf. Maar R. Kelly is natuurlijk een artiest die met heel veel andere artiesten heeft samengewerkt.
0: Ja, heel veel.
1: Dus ik hoop en ik denk dat je nieuwsgierig bent. En daarvoor moet je gewoon lekker blijven luisteren. This is Break It Get Down. Yeah. Break It Down. Hip Hop. Yeah. Galaxy. Maximum.

0: FMG met Boot hier op Galaxy Radio. En ik had je natuurlijk de throwback beloofd. En die komt er dus ook aan. En we hadden het dus over de R in R&B, Mr. R. Kelly.
1: R. Kelly?
0: Die momenteel natuurlijk een straf uitzit. In de gevangenis. Zoals vele, toch wel gevallen artiesten. Zo noem ik ze maar. Gevallen artiesten. Diddy valt daaronder. R. Kelly valt daaronder. Het is een beetje sneu wel.
1: Ja, maar er zijn ook wat artiesten die wel nog tours gepland hebben. Daar gaan we het zo over hebben in de gossip trouwens.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Die vastzitten, hè?
0: Die vastzitten ook. Ja. Oh, maar je zit vast aan...
1: Ja, dat gaan we zo horen. Maar
0: ik ben heel erg benieuwd.
1: Over,
0: De throwback song van vandaag is Aaliyah met Throw Your Hands Up.
1: Oh,
0: ja, gewoon echt even weer terug. Om precies te zijn, terug naar 1994. Toen kwam dit nummer namelijk uit op 24 mei. Het nummer is afkomstig van haar debuutalbum Age Ain't Nothing But A Number. En dat is in hindsight, als je erover nadenkt...
1: Wel creepy, hè?
0: Wel een beetje creepy.
1: Want... Maar ik hou wel echt van het nummer.
0: Ik snap je. R. Kelly die heeft het nummer namelijk geproduceerd en geschreven.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, hij was destijds haar mentor en heeft ook heel dat album dus geproduceerd. Ja. Maar mocht je dus niet weten hoe dat zit, hij heeft is een relatie aangegaan met Aaliyah toen zij nog heel jong was, 15 jaar oud was. En maar omdat hij dus meer van dat soort dingen deed, is hij dus uiteindelijk nu vast komen te zitten voor heel veel andere zaken. Met ook minderjarige dames en zo.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Maar dat wil niks afdoen aan de muziek die hij heeft gemaakt, moet ik zeggen. Met Aaliyah. Want ze is toch wel een van de meest invloedrijkste R&B-zangeressen van haar generatie geweest. Maar ook nog steeds op dit moment. Dus niet alleen van haar generatie. Ze is heel erg jong gestorven. 22 jaar oud.
1: Ja, heftig man.
0: Een vliegtuigcrash. En ik weet nog heel goed waar ik was toen ik dat hoorde. En weet jij dat nog?
1: Ja?
0: Ik was in mijn slaapkamer. Mijn hele kleine slaapkamer toen nog. En toen ik het hoorde was heel de wereld in rep en roer. En ik luisterde heel veel Aaliyah. Dus ik kon het gewoon niet geloven. Ik dacht, is dit echt? En toen zag je al die beelden. En op een gegeven moment, na een tijdje natuurlijk ook gewoon de uitvaart. Deels werd het laten zien, die mooie koets.
1: Ja, ja.
0: Ja, vreselijk. Vreselijk.
1: Nee, ik weet nog dat mijn buurmeisje kwam naar mijn huis.
0: Ja.
1: Want ik had het nog niet gehoord of zo.
0: Ja.
1: En maar zij was ook heel erg fan. En ze kwam huilend aan de deur.
0: Oh ja.
1: Ze was helemaal, oh my god. Ja. Maar we waren echt jong.
0: We waren heel jong. Ja,
1: heel
0: zeker.
1: Jong.
0: Ja, dus ik vertel het maar, want ik weet niet hoe oud je bent. Als je luistert, dan weet je in ieder geval een klein beetje van Aaliyah haar verhaal. Dus ga gewoon nu genieten van de throwback van vandaag. Aaliyah met Throw Your Hands Up.

0: Ja, ja, Central Cee met Doja hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor je Bizarre.
1: It's Galaxy Bizarre Storytime.
0: Ja, ja, Bizarre Storytime. Elke week neem ik je weer mee naar een ander land waarin ik een bizarre story voor je gevonden heb en dat heel graag met je deel, omdat ik het gek vond, of vies vond, of misschien verdrietig vond.
2: Zou ook kunnen, ja.
0: Of misschien heel mooi vond. Die komen niet heel vaak voor, maar
2: in ieder geval heel bizar.
0: Af en toe wel. Het zijn in ieder geval hele bizarre verhalen. En Ange, de vraag die ik al meteen heb voordat ik deze bizar ga inzetten is: wat zou jij doen als je partner vreemd gaat?
2: Zo, die
0: gooi ik even erin,
2: hè? Wat zou ik doen als mijn partner vreemd gaat? Ja. Boos worden, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
2: I don't know.
0: Ja, mensen gaan hele gekke dingen doen, hè? Als ze worden belazerd.
2: Dat heb ik wel eens om me heen gezien. Wat is er gebeurd?
0: Nou, deze bizarre story vindt plaats in Taiwan.
2: Oh, daar zijn we nog niet geweest.
0: Nee, daarom. September deze maand nog. Ja, ja. September 2026. En daar leven we nog steeds in. Een Taiwanese man kreeg 3 jaar geleden argwaan over zijn vrouw, hè? Dat zijn vrouw dus een extra man had. Dat ze dus vreemd ging. Dat ze een side person had. En ze hadden een vakantiehuis en daar vond hij een gebruikte tandenborstel die dus niet van hem was. Mm. En ook niet van zijn vrouw. En toen dacht hij, weet je, ik ga gewoon even wat meer onderzoek doen. Want ik vertrouw dit niet helemaal. Dus hij heeft de camerabeelden van de parkeergarage bekeken. En toen zag hij daadwerkelijk een onbekende man die zijn vrouw naar het vakantiehuisje van hem bracht.
2: Oh,
0: ja.
2: Zie.
0: Toen dacht hij, nou, dit gaat er niet goed. Maar I need evidence. Ik ga even wat dieper erop in. Dus een paar maanden later heeft hij op afstand... Je hebt toch van die robotstofzuigers?
2: Ja.
0: Die gewoon automatisch dan door je huis hun ding doen. Dat heeft hij aangezet, want daar zit een ingebouwde camera in.
2: Hè, echt waar?
0: Ja.
2: Nee. Zit dat er echt in of heeft hij dat erin gemaakt?
0: Dat is een hele goeie. Dat
2: zou ik nog
0: wel even. Volgens mij zitten die bij sommige modellen wel erin, hoor. Maar goed. Dus hij is via die ingebouwde camera zag hij dus dat die andere man weer daar was. Want we zijn dus nu een paar maanden verder.
2: Ja.
0: En toen begon hij de beelden op te nemen. En wat heeft hij nou vastgelegd? Zijn eigen vrouw, met dus die onbekende man, daadwerkelijk in vol ornaat, terwijl zij zich aan het uitkleden was voor die man, terwijl ze naakt door het huis liep, en uiteindelijk ook dat ze dus seks hadden.
2: Oh god.
0: En waarom heeft hij dat nou vastgelegd? Omdat hij dat beeldmateriaal wilde hij gebruiken als bewijs in een rechtszaak tegen zijn vrouw, om dus te scheiden. Daarin kreeg hij gelijk. Hij heeft een schadevergoeding gekregen van omgerekend ongeveer €14.000. Wat heel veel geld is.
2: Ja.
0: Maar die vrouw die dacht zoiets van, maar wacht even, ho ho ho. Ik ben dan wel vreemd gegaan, maar dit is volgens mij ook niet helemaal goed. Want ik ben opgenomen zonder dat ik dit wist. En het is heel kwetsbaar beeld. Dus wat heeft zij nou gedaan? Ze heeft hem aangeklaagd.
2: Oh. Maar eigenlijk begrijp ik dat wel.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ik ook. En de rechter heeft dus geoordeeld dat zij, ondanks het huwelijk, ook recht had op privacy in dat vakantiehuisje.
2: Oh my god.
0: Gevolg daarvan dus.
2: Gewoon.
0: Die man is tot 5 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het illegaal opnemen van intieme beelden.
2: Oh.
0: En die gevangenisstraf kan worden omgezet in een boete van $150.000, wat ongeveer €4.000 is.
2: Nou, ik zou dat betalen.
0: Ja.
2: In plaats van 5 maanden zitten, toch?
0: Maar die uitspraak kan ook nog worden aangevochten. Het is dus nog steeds, zeg maar, ongoing. Maar girl.
2: Hey, maar dit is echt een vechtscheiding.
0: Precies dat.
2: Dit is vreselijk.
0: Oh, dit is echt vreselijk. Maar ik snap gewoon niet waarom je... Dat je boos bent natuurlijk, maar dat je er vastlegt en dat gebruikt als soort bewijs.
2: Nee, ik zou dat misschien ook wel doen, hoor. Je moet een bewijs hebben.
0: Ja, maar nu zit je dus 5 maanden.
2: Kijk, anders gaan ze zeggen, nee hoor, dat was de tuinman.
0: Ja, maar
2: als je kan laten zien, loopt de tuinman altijd naakt hier zo?
0: Ja, ik weet niet of dit the way to go is. Maar ja, hij heeft ze gelijk gehad, maar zij dus ook. Dus...
2: Maar ik vind het wel grappig dat ze denken, ja dag, ik ga ook aangifte doen. Of rechtszaak aanspannen.
0: Ja, klopt. Ik zou het ook kunnen zien als vrijpostig. Maar hey, girl, get yours. Get yours.
2: €4.000 in de pocket.
0: Toch?
2: Mm-hmm.
0: Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het weten op 085-029-4x2. Want ja, nogmaals, telefoontjes gaan left en right hier de laatste paar weken. Je kan natuurlijk ook een voice note sturen. Vinden we ook helemaal leuk. Of mocht je helemaal niet iets met je stem willen doen, kan je ook gewoon lekker typen. Hè? Gewoon lekker typen.
2: Gewoon doen.
0: Ik heb zometeen Lil Baby voor je klaarstaan met Dead Fresh.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ze zijn knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
1: Ja, Boski.
0: Gauwse en Naro in After Nine. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
2: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
3: Yeah, drop the music. Turn it up, let's ride.
4: We're back in this.
5: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
4: This,
6: yo, what up?
4: Is what your favorite station sounds like.
7: What's up, it's Lil Baby.
8: Yeah, Future.
9: Hey, what it do, it's Jacquees.
10: Get in the hole again.
4: Galaxy Radio.
0: Samora en Ash. Nu op Galaxy Radio.

0: Essentia met Bas op met een heerlijke sample van Blue Cantrell. En het is tijd voor je juicy, juicy, juicy gossip. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Yes, we gaan beginnen met weer een break-up. Het lijkt wel of er elke week zoveel mensen uit elkaar gaan. Heb je dat niet gemerkt?
1: Back to back.
0: Ik vind het heel jammer, want Dave Roeven, Vink en Marijn Kuipers zijn uit elkaar. Ze hadden natuurlijk ook de reality-serie op Videoland, waarbij... niet over hun, maar over de familie Roeven.
1: Oh, dat, ja. Nee, die ken ik wel.
0: En daar vroeg hij haar nog ten huwelijk.
1: Oh, ze waren verloofd.
0: Ze waren verloofd.
1: Oh, dat is wel verdrietig.
0: Dus heel jammer. In maart zijn ze trouwens verloofd, dus nog niet eens zo lang geleden.
1: Maar wat is de reden van de break-up, weet je dat?
0: Dat hebben ze niet bekendgemaakt.
1: Oké. Okay.
0: Ja, okay. Meer het zal wel weer zo'n verhaal zijn van we zijn uit elkaar gegroeid.
1: Ja, je vindt het niet bevredigend, dat antwoord?
0: Ja, ik denk, ja, ik heb zoiets, weet je, als je uit elkaar gaat, hoeven wij ook niet te weten waarom.
1: Klopt.
0: We willen het wel weten. Ja,
1: Precies.
0: Nee, maar het is lullig. Het is gewoon heel pijnlijk als je uit elkaar gaat met iemand waar je dacht mee oud te worden.
1: Ja,
0: dus weet je, hou het lekker voor je en... Wij, volgende week is toch weer iemand anders uit elkaar.
1: Zeker weten.
0: Dus dan hebben we het daar weer over. Dan is dat alweer overgewaaid. Wat heel erg leuk is, is dat Jade Lauren met een nieuw album komt. En dat gaat Miss Lauren heten.
1: Oké.
0: Dat heeft ze dus bekendgemaakt tijdens haar optreden bij Parels in de Stad.
1: Oké.
0: En het gaat dus 25 september uitkomen. En dat is pas haar tweede album.
1: En dat is volgende week al, hè?
0: Ja, maar ik had dus niet verwacht dat dat pas haar tweede album is. Ik weet niet waarom.
1: Oh, misschien. Ze is natuurlijk wel een tijdje in de scene.
0: Ze is wel een tijdje bezig, maar ze heeft dus heel veel singles uitgebracht.
1: Ja, ja.
0: En ik ben heel benieuwd. Het is dus echt een trap, een R&B album. Ja. En ze laat echt een persoonlijke kant van zichzelf horen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Oké.
0: Ja. Wat heel leuk is voor Lil Kleine is dat hij Leo weer mag zien. Dat is zijn zoon. Jamie Faas heeft verteld in een interview dat ze in mediation zitten.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat heel snel gaat gebeuren. En ik ben wel heel erg benieuwd. Want hij heeft zijn zoon natuurlijk heel lang niet gezien.
1: Ja, hoe dat
0: contact... Of zelf maar hier een beetje een push in heeft gegeven.
1: Ik dacht dat je iets heel anders zou zeggen. Ik
0: was
1: meer benieuwd naar hun band samen. Hoe dat dan nu zal gaan verlopen. Dat moeten ze natuurlijk ook weer gaan opbouwen dan als ze elkaar heel weinig hebben gezien.
0: Ja, sowieso. Want dat zag je ook in de documentaire van Lil Kleine natuurlijk. Dat hij een keertje zijn zoon ging ophalen. Dat het heel gezellig was. Maar ja, het is toch wel lastig voor hem zelf ook.
1: Ja.
0: Want je hebt je zoon ook heel lang niet gezien. En nog wat nieuws over Lil Kleine is... hij ging optreden op de bruiloft van Goals... jeetje.
1: Ik hang aan je lippen.
0: Gulsen. Old J. Gulsen.
1: Oh, ja.
0: Maar heel veel mensen vielen daar een beetje overheen. Omdat Old J. Gulsen natuurlijk strijdt voor huiselijk geweld. Omdat ze dat vroeger ook heeft meegemaakt. Maar waarom vonden ze dan van... Waarom boek je hem dan?
1: Ja.
0: Die daarmee te maken heeft gehad.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.
1: Ik snap,
0: die dat heeft
1: wat je
0: gedaan,
1: bent, dus.
0: Ja. Volgens de verhalen. Voor je bruiloft, maar ja, ik weet niet. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, er zijn wel veel factoren aan, hè? Ik weet het niet. Het is een beetje een gelaagd onderwerp.
0: Ja, ik vind het ook een beetje lastig. Weet je, misschien vond haar man hem heel erg goed.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Toch? Ja. Maar in ieder geval leuk dat hij daar mocht optreden. Zag er leuk uit in ieder geval. Wie ook gaat optreden, maar ook eigenlijk helemaal niet, is Tory Lanez. Tory Lanez zit natuurlijk al best wel lang vast. Maar hij gaat op tour.
1: Maar ja,
0: hij gaat een tour.
1: Ik heb hier heel veel vragen over. Want hoe dan?
0: Ja, hij heeft dus een celstraf van 10 jaar.
1: Ja.
0: Maar vanaf 25 september, dus ook volgende week, zijn er verschillende listening experiences in Amerika.
1: Okay.
0: En dat hebben ze wel aangekondigd van dit is een tour.
1: Ja.
0: Dus mensen dachten, hoe dan?
1: Precies.
0: Maar dat is een listening experience waarbij hij zijn muziek wordt waar je zijn muziek kan beluisteren. Maar waar een soort van concertachtige
1: setting.
0: Opzet.
1: Oké.
0: Okay. Opzet, maar maakt niet uit wat ik allemaal zeg. Maar er zullen misschien ook nog wel gastoptredens zijn. Dus ik ben wel heel erg benieuwd.
1: Ik moet wel zeggen, het is wel innovatief.
0: Ja, ik vind het wel heel origineel inderdaad.
1: Dat wel, ja. Dit heb ik nog nooit eerder gehoord.
0: Nee, ik vind het wel grappig. En ik wil gewoon even zien hoe dat eruit gaat
1: zien. Weet je wie hier denk ik heel erg blij mee is?
0: Nee.
1: Richie Styles, DJ Richie Styles.
2: Ja, die gaat misschien nu richting Amerika. Die denkt, moeten wij
1: voor die,
2: zijn.
1: Voor die experience, ja, wie weet. Wie weet.
2: Ja, ik vind het bijzonder. Wat ook bijzonder is, is dat de oud-beveiliger van Kanye West eist $23 miljoen.
1: Dat is heel veel geld. Voor
2: na
1: wat?
2: Na ontslag om weigeren dreadlocks af te knippen. Oh. Maar weet je wat ik wel merk? Dat er heel veel medewerkers van bekende mensen, vooral in Amerika, dus nu aanklachten indienen.
1: Ja.
2: Omdat ze dus heel slecht zijn behandeld.
1: Maar is dat ook echt zo? Of zeggen ze dat gewoon puur voor het geld? Want waarom zou je in hemelsnaam $23 miljoen willen vragen voor het feit dat jij niet je dreadlocks wilde afknippen?
2: Ja,
1: dat is wel echt wild. Maar goed, dat is Amerika natuurlijk. Dat is ook weer zo.
2: Ja, ik weet niet. Hij beschuldigt ook de school. Want hun hadden natuurlijk ook school, toch? Kanye?
1: Had hij een school?
2: Ja, hij had een kerk en een school.
1: Een kerk wist ik wel. Ja, een school niet.
2: Ja, school ook.
1: Oké. Okay.
2: In ieder geval van religieuze discriminatie. Dus dat mag natuurlijk eigenlijk niet op een school, hè?
1: Klopt.
2: Dus ik weet niet. Ik denk dat het een heel ding gaat worden. En ik hou jullie daar sowieso van op de hoogte.
1: Heel graag.
2: Wat er ook is opgedoken. En dan denk ik, hoe kan dat nu pas opgedoken zijn? Hoe dan? Dit kan natuurlijk weer niet. Zou het AI zijn of echt? In ieder geval, opgedoken telefoongesprek hint Suge Knight naar Diddy's betrokkenheid bij de moord op Tupac. Want er is dus een telefoongesprek waarbij Suge het heeft over dat een bekende rapper, hij noemt de naam daar niet bij, eigenlijk een soort van iemand gaat betalen om een moord te plegen.
1: Nou.
2: En
1: wat zou hier dan waar van zijn?
2: Hij heeft het over Diddy.
1: Ja.
2: En Diddy zou $1 miljoen hebben aangeboden aan de tussenpersoon.
1: Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet geloven. Maar goed, het is natuurlijk ook allegedly, toch? Wat je nu aangeeft.
2: Ja, en ik denk van, hoe kan dat nu pas opduiken? Het is gewoon bullshit. Ja, ik zeg niet dat bullshit is, maar
1: je vindt het heel erg apart. Ja, Diddy
2: is dus nooit aangeklaagd voor de moord. Maar het gaat eigenlijk al heel lang de ronde, dat wel.
1: Zeker.
2: Maar er is natuurlijk nu iemand op veroordeeld. Dus wat gaat er gebeuren? Ik ben heel benieuwd wat hier weer gaat gebeuren.
1: Ja, ik ben wel blij met deze laatste update weer in heel de Tupac trial, zeg maar. Ja, tenminste, het is natuurlijk al eigenlijk klaar. Maar er is nog wel zo'n soort nasudderings dat je denkt, oké, wat zou hier dan wel weer waar van zijn? Of niet waar van zijn?
2: Ja, maar, en het hoeft natuurlijk ook niet een oud telefoongesprek te zijn, hè? Want het kan ook dat hij dat net heeft verteld.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval, dat was de gossip van vandaag.
1: Dankjewel voor de juicy gossip. Ik heb weer dingen gehoord en zie ik niet wist.
2: Nee. Ik heb ook weer dingen geleerd.
1: Ik denk altijd van, ik ben wel up-to-date, maar dan gooi je weer bepaalde dingen erdoor en dan denk ik, Tory Lanez en een tour, een listening experience. Ik vind er wat van. Maar goed, ik heb een exclusive voor je klaarstaan.
2: Oh?
1: Ja. Ama met Brent Faiyaz en Need It Bad.
2: Okay.
1: Let's go.
3: Y'all know what time it is.
4: Now.
3: This is new feature music.
5: Bringing you the exclusives first.
6: If it's new,
7: you get it first right here.
8: New music on Galaxy Radio.

0: KM met Idali en Bent Over hier op Galaxy Radio. En als je net intuned, we hebben het gehad over de Bizarre Story. En die vond plaats. Die vond plaats deze maand. Sorry, ik lach, maar ik moet niet lachen. Het is niet grappig. In Taiwan. En wat is er nou gebeurd? Er is overspel gepleegd.
1: Ja.
0: Er is overspel gepleegd waarbij de vrouw vreemd ging. En dat werd vastgelegd door de robotstofzuiger van het koppel. De man heeft dat allemaal gefilmd. Dat ding heeft dus gewoon een camera erin. En dat heeft hij ingebracht in de rechtszaak, waardoor hij geld heeft gekregen.
1: Ja.
0: Maar zijn ex-vrouw dacht, weet je, wat jij hebt gedaan is ook niet goed. Jij hebt mij gefilmd zonder dat ik dat wist. En ik was naakt en vulnerable. I'm a sue you. En die man heeft 5 maanden gevangenisstraf gekregen of moet 4000 euro boete betalen. En ik vroeg je wat je daarvan vond. En de reacties zijn eigenlijk niet zo heel gek per se, moet ik zeggen. Ik vind het, weet je, we gaan er gewoon in. Milan die zegt dat je eerst een vreemde tandenborstel vindt, want dat is dus het geval geweest, en daarna met de robotstofzuiger bewijs gaat verzamelen. Wat een bizarre escalatie van het verhaal.
1: Ja. Maar meestal voel je die dingen wel aan in je onderbuik.
0: Klopt.
1: Dus ik denk dat deze meneer uit Taiwan,
0: ja,
1: die dacht gewoon, nee, dit klopt niet.
0: Klopt.
1: Wij hebben altijd dit merk tandenborstel.
0: En dit is niet wat er nu is. Dus.
1: We kregen ook net een telefoontje en hier werd gezegd, als je niet monogaam kan zijn, moet je het gewoon uitmaken.
0: Klopt.
1: Dan heb je al dit gezeik niet.
0: Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Ja, dat vind ik een hele goede reactie.
1: Ja, toch? Moet je niet trouwen, zei die.
0: Nou, inderdaad. Of als je merkt van ja, ik wil het toch niet meer of zo. Maak het in ieder geval bespreekbaar. Maar goed, heel veel mensen doen dat gewoon niet. Lisa die zegt, ik snap dat je bewijs wil verzamelen, maar iemand stiekem naakt filmen, dat gaat natuurlijk wel heel erg ver.
1: Ja,
0: jij bent toxic, hè? Dat je mensen wel.
1: Nee, maar ik zeg eerlijk, ik heb nog nooit zoiets ondernomen om zoiets te doen. Ik ben ook niet iemand die in iemands telefoon kijkt of zo.
0: Ja, wat goed.
1: Maar ik bedoel, als die stofzuiger daar al is, waarom zou ik geen kijkje nemen?
0: Oké.
1: En als die vrouw niet te ver. Ja, ik weet niet, hij heeft toch gewonnen, hè? In eerste instantie.
0: Ja, klopt. In de eerste instantie.
1: Door die beelden.
0: Heeft hij zeker gewonnen.
1: En hij heeft zijn verhaal gekregen. Want anders was hij nog met die vrouw.
0: Maar ja, aan de andere kant, hij heeft niet helemaal gewonnen. Want hij zit nu 5 maanden vast. Tenminste, het wordt nog aangevochten. Hij zit daar op te wachten. Of hij moet haar ook gaan betalen. Van die 14.000 Taiwanese dollar. Kan hij 4.000 mooi in haar geven.
1: Maar hij is in ieder geval wel van die vrouw af.
0: Dat is waar. Dat is zeker waar. Nou, dat was de Bizarre voor deze week. Dank je wel voor je reactie en voor de belletjes. We gaan er zo meteen het derde en het laatste uur in. Dat betekent dat je je New Music Friday kan verwachten. Een partyagenda en natuurlijk zoals beloofd de vraag van de dag.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: The city clocked in.
6: In your car on the app.
7: The city clocked in.
6: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu, in de bioscoop.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
11: Sommige dames wel vaak makkelijker.
12: Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy. We are
13: hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.

0: Fresh met KM en Lassa hier en Bare Minimum. Het is Friday, day. Jawel. We zijn aangekomen bij het laatste uur van de Friday, day show. Het is tijd om je weekend lekker in te zetten. Dus ik heb wat uptempo nummers voor je klaarstaan in de playlist. Wat dacht je van Roddy Flex met DJ Dylan en ADF Antje? Maar ook, Ange, dat is een favoriet van jou.
1: Wat dan?
0: Shakira en Burna Boy. Met Dai Dai. Ja, ja, die staat er ook in. Oh, Dior, go mama.
1: Sorry.
0: En Frenna, ja, echt van alles leuks. Flink wat meer Nederlandstalige muziek, want daar houden we hier ook van bij Galaxy
1: Mag
0: Radio.
1: Mag ik toch nog even erop ingaan?
0: Tuurlijk.
1: Dat mensen denken dat we slechte muziek draaien of zo.
0: Nee.
1: Kijk, Dai Dai is een heel goed nummer, maar als jij op scholen werkt met kinderen, dan hoor je dat liedje ongeveer 80 keer per week. En ik kan het niet meer aanhoren.
0: Dat is jouw realiteit.
1: Ja.
0: Ik weet het. Ik weet
1: maar het.
0: Maar
1: het is een heel goed nummer. Daar kunnen we niet onderuit, toch?
0: Ja, toch? Maar we hebben ook wat langzaams voor je in de playlist staan. Dus je moet gewoon lekker blijven luisteren. Maar we hebben natuurlijk zometeen ook de New Music Friday.
1: Yes.
0: Ange, kan je ons vast een tipje van de sluier geven?
1: Nou, we hoorden dus net een nummer met Lassa. Maar hij heeft vandaag een album gedropt.
0: Oh, werkelijk?
1: Ja, dus ik dacht, we gooien er even nummertje van in.
0: Leuk, ben ik heel benieuwd naar. Ja, want Bare Minimum vind ik ook echt een heerlijke tune. Dus er zit een nummer in van Lassa. Ik vind dat wel een genoegen hint.
1: Ja,
0: en tip voor deze New Music Friday. Ik heb voor jou klaarstaan The Largest. Want dat is Galaxy.
2: Galaxy. Ryan. Home for hip-hop, rap, R&B and Afro music. Better listen up. We are Galaxy.

0: Zoals ik zei, ook wat langzame nummers. Tupac met Dear Mama. Ook een beetje in de tijdgeest van ja, heel de trial die liep.
1: Ja, man.
0: En die eindelijk tot zijn eind is gekomen.
1: Maar misschien ook weer niet.
0: Maar misschien ook weer niet. Ja. Inderdaad, met wat je ons vertelt. Maar jij moet ons echt op de hoogte houden, Inge.
1: Ga ik sowieso doen.
0: Ik ben enorm benieuwd. Ik ben ook enorm benieuwd wat je vindt van de vraag van de dag.
2: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Ja, Ange, de vraag van de dag.
1: Waar gaan we het over hebben?
0: Ja, we gaan het hebben over een beetje in lijn met de bazaar eigenlijk. Je partner vertelt dat iemand aan haar of zijn pil heeft gezeten.
1: Mm-hmm.
0: En je partner verwacht dat je daar iets mee doet. Alleen, jij bent alleen en de ander is een groepje van 3 personen. Wat vind jij? Waar ligt voor jou de grens eigenlijk tussen voor je partner opkomen of je eigen vrijheid bewaken?
1: Ja, is een lastige, man.
0: Is echt een lastige.
1: Want inderdaad, als iemand op mijn bil slaat en ik zeg tegen mijn man.
0: Ja.
1: En ja, verwacht ik dan dat hij met 3 mensen in gesprek gaat? Of
0: ja.
1: Misschien gaan ze. Ja, ze zijn sowieso brutaal.
0: Beat down. Ja, ja.
1: Want ze slaan op mijn bil.
0: Precies.
1: Ik heb ze niks gevraagd.
0: Thank you.
1: Moeilijk. Ja. Wat vind jij?
0: Ja, ik. Wat vind ik ervan? Ik vind het. Kijk, weet je wat? Het hangt er ook een beetje vanaf wat voor jou belangrijk is in een relatie. En veiligheid is voor mij heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Het staat gewoon op nummer 1.
0: Toch? Het staat op nummer 1. Het zij mentaal, het zij fysiek. Dus ik vind wel als mijn partner zijnde, je moet wel iets doen. Je kan niet niks doen. En iets doen betekent niet, je moet jezelf in een gevaarlijke situatie plaatsen.
1: Nee.
0: En erin springen met kans op een beatdown. Want dan kijken vrouwen ook anders naar je.
1: Ja.
0: Maar je moet ook niet, zeg maar, gewoon het bagatelliseren en het gewoon laten voor nou, stop maar lekker in de auto en laten we gewoon gaan, want dit is wat het is. Want ik zou me heel onveilig dan bij je voelen. Dat denk ik wel.
1: Ja, ik ook.
0: Dus het is lastig. Als man zijnde, daarom ben ik wel heel erg benieuwd. Als man zijnde die nu luistert, laat vooral even je stem horen. 085-029-4x2. Want ja, ik ben enorm benieuwd naar je mening.
1: Ja,
0: ga je
1: ook
0: erin? Ga je er juist niet in? Probeer je de situatie tot bedaren te brengen? Ga je wel meteen erin op een, zeg maar, wat meer negatieve manier? I don't know, but I wanna know.
1: Ja, ik wil het ook weten. Ik ben benieuwd.
0: Dus dat. Ik heb Shakira dus voor je klaarstaan met Burna Boy en Die Die. En dan zijn we weer bij je terug met de New Music Friday. Hou meer!

0: Ja, dus Shakira. Wel
1: ja, toch? Ja. En Burnout met Dai Dai hier op Galaxy Dai. Radio. En ik ben benieuwd, want het is tijd voor onze New Music.
2: Galaxy New Music Friday.
3: New Music Friday.
4: Ja, ik heb weer wat leuke nummers op een rij gezet. En deze keer, ik weet niet waarom, maar er komt zoveel uit. En ook zoveel Nederlandse, van Nederlandse bodem. Ja. Dat ik eigenlijk de laatste weken alleen maar nummers van Nederlandse bodem heb uitgekozen.
1: Vind ik helemaal niet erg.
4: Omdat ik denk, ja, we moeten gewoon iedereen supporten, toch?
1: Absoluut.
4: Dus dat.
1: Absoluut.
4: We gaan beginnen met Kevin en Joey AK. Pistache.
1: Oeh.
4: Ja, leuk.
1: Let's go.
5: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: vind hem heel nice.
1: Ja, nice toch? Slow flow.
0: Maar ik vind sowieso Kevin zijn stemgeluid is heel prettig om naar te luisteren.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Heel nice. Maar we hebben nu de Joey van, natuurlijk nog hoor.
0: Misschien nog een stukje.

0: Ik ga alweer stuk, want hoorde je die ad-lib? Mariko! Ik hou van die kleine dingetjes in nummers, weet je, echt, ja. Maar wat vind jij?
1: Ja, wat vind jij?
0: Nou, ik zei net al.
1: Oh ja, ja. Nee, ik vind het een heel nice nummer. Hij komt zeker wel in mijn playlist.
0: Ja, eens. Zeker
1: ja,
0: eens.
1: Toch?
0: Ja.
1: We gaan door naar Jojo R. Ken jij Jojo R eigenlijk?
0: Ik ken Jojo R wel.
1: Ik ken hem wel, maar ik ken hem eigenlijk helemaal niet.
0: Nou, dat. Ja, precies.
1: Ik hoor zijn naam overal.
0: Ja, ja.
1: Maar ik hoor wel eens wat voorbij komen in een playlist dan, die ik dan op heb.
0: Ja.
1: Maar niet vaak genoeg. En deze man heeft gewoon echt wel een miljoen streams en zo. Dus
0: netjes.
1: Op nummers.
0: Doet hij goed.
1: Hij zit ook bij Avalon en hij heeft vandaag een nummer uitgebracht. Ambitie.

0: Jij hebt planning, maar geen motion. Want je gang is over seks. Burberry in the ocean.
1: Oh, want je gang is over seks. ik krijg een beetje... het zijn hele andere artiesten hoor, dat begrijp ik meteen. Maar ik krijg wel een beetje lijpe vibes als het gaat om de storytelling en het stemgeluid. En ik vind dat wel interessant.
2: Ik snap wat je bedoelt.
1: Ja? Het is een beetje...
2: Alleen is hij iets... minder hard of zo?
1: Ja, het is minder... Daarom zeg ik, het zijn totaal andere artiesten, maar wel een soort... Ja.
2: Maar ik snap wel wat je bedoelt. Hij is wel iets aan het vertellen. Gewoon.
1: Juist, ja.
2: Ja. Dus we gaan hem in de gaten houden.
1: Ja.
2: We gaan door naar Ebony Winter. En ik volg haar eigenlijk al een tijdje op TikTok. Ik kwam haar een keer tegen en ik vond het gewoon... Ik denk, wat een leuke meid, joh. Ze is gewoon gezellig, volgens mij. Ik ken haar voor de rest niet, hoor. Maar ze is gewoon gezellig, ze zingt en ze heeft echt soul gewoon in zich.
1: Ja.
2: Ze maakt R&B en ze heeft vandaag een nummer uitgebracht. That's me.

0: Ik snap wat je bedoelt met het soulful.
1: Gezellig toch?
0: Ja,
1: dit?
0: Zeker.
1: En ik support sowieso R&B Nederlands.
0: Zeker.
1: Ja, zingt dan niet in Nederlands, maar gewoon R&B artiesten uit Nederland. Kom in onze inbox.
0: Ja, dat ook.
1: Kom in onze inbox, ik wil het horen.
0: Gewoon. Zeker weten, zeker weten. En dat, ja, misschien weet je niet wat voor inbox je dan. Je kan ook gewoon, weet je, mocht je het persoonlijk naar ik ga niet mijn persoonlijke e-mailadres geven, maar mocht je inderdaad een R&B-artiest zijn en je wilt langskomen in de show, samora@galaxy.nl. Let's go.
1: Yes, toch? Doe het gewoon. We gaan door naar Lassa, ICSB en Bart of zo met Aura Check.
0: Is dat zo?
1: Oh, sorry, sorry. Ik heb hem veranderd, omdat deze dus al iets langer uit is. Maar Lassa heeft dus een nieuw album.
0: Ja.
1: Sorry, ik heb het niet veranderd in mijn tekst.
0: Okay.
1: Hij heeft dus een nieuw album. Dus daar staan ook wat nummers op die al... Bijvoorbeeld eentje was al vanaf januari uit. Dus ik heb even een andere uitgekozen die pas vandaag uit is gekomen.
0: Ja, wat
1: dus
0: frisser.
1: Welke heb ik nu uitgekozen, sorry?
0: Nu is het Je Moet Gewoon Werken.
1: Oh ja, natuurlijk, want die was met Yves Laurent.
0: Ja.
1: Ja,
0: daarom. Let's go.
2: En je hebt een hoop geld verdiend.
3: Ik heb lekker alles opgemaakt.
2: Ja?
3: Heerlijk, ja. Deze.

0: weg als voornemen.
1: Oké, okay, Ange, omdat jouw even jouw favoriete rapper erop staat, vertel.
2: Ik vind het wel echt nice.
1: Ja.
2: En hij heeft dus vandaag een album uitgebracht met echt hele leuke artiesten ook voor de rest erop.
1: Oké. Okay.
2: Het album heet Santé. Dus ga checken. Lassa met Santé.
1: Yes.
2: We gaan door naar, ik kan natuurlijk weer niet uitspreken, GZ. In Ghost We Trust en Jure NF met Fine Shit.
0: Je bent de one, doe niet dat side chicks, fine shit. Je ex is gone, nu ben je mijn...

0: Waarom moet jij lachen?
1: Ik moest zo lachen, want ik luisterde naar die lyrics. En wat zei ik nou? Iets met dat hij er heeft geregeld. Dus hij, ze kan die rose weer in de la zetten of zo. Hoe kom je op deze lyrics? Maar ik moet zeggen, ik vind het wel... Het pakt me wel.
0: Ik weet niet. Die
1: beat paardje, maakt het ook wel.
0: Ik vind het wel leuk.
1: Ja.
0: En vorige week waren we dus bij de luistersessie van Gianski. En daar was In Ghost We Trust ook. En eigenlijk, we hebben nog nooit dit echt gezien. Want hij heeft een masker op.
1: Precies.
0: Ja, dus precies. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ziet hij eruit. Maar daar komen we misschien ooit achter als hij een face reveal gaat doen. We gaan door naar het laatste nummer. Krullen, Dread en Chrisje Boy met Plug is Frans.

0: Okay.
1: Je wat vind jij? Wat vind jij?
0: Dat is hem leuk.
1: Ik vind het ook dus heel leuk. Elke week heb ik dat een van die nummers dus gewoon drie keer achter elkaar luister. En dan zat ik bij deze. Ik vind de beat nice. Dat. Ik vind gewoon het refrein leuk.
0: Ja, ja, heel erg catchy.
1: Gewoon tussenstuk van plep, plep, plep. Ja, ja, ja, ja. Vind ik leuk.
0: Ja, want er zitten wel leuke elementen in. Ik dans net als Pop Smoke. Ja.
1: En eigenlijk vind ik het een beetje oldschool, zeg maar.
0: Zeker, ja, ja, ja.
1: Nee, I love it. Komt zeker in mijn playlist.
0: Ja, nou eens, geef ons even een rundown, want het moet gekozen worden.
1: Wat gaan we helemaal draaien? Gaan we voor Kevin, Joey IK, Jojo R, Ebony Winter, Lassa, ICSB, Bart of zo? Oh nee, sorry, die was het niet. Lassa met Yves Laurent. Gaan we voor GZ in Ghost We Trust of Jer NF, jeetje. Of Krullen, Christian Boy en Dredd. Laat ons weten 050-029-4x2.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: This is where you miss last Saturday pan fitik y'all them.
4: Voelt alleen maar bas. Zij is heel hoor.
5: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
3: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, write your soap. Only on Galaxy Radio.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldem viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjaldem anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
2: This is the sound. Galaxy Radio.
6: Turn up that hip hop.
7: Hip hop.
8: Falling hard on another hemisphere. Some

0: Akon met Right Now. En dat is ook een klassieker. Die heb ik ook al wel een tijd niet gehoord. Dus ik vind het wel fijn dat hij weer in de playlist komt. Mm-hmm. We hebben het net natuurlijk met je gehad over alle nieuwe nummers die zijn uitgekomen. En dan hebben we een mooie selectie gemaakt. Althans, Eens doet dat altijd supergoed. Van de 6 nummers. Je had de keuze uit Pistache, Kevin en Joey AK. Ambitie van Jojo R. That's me, Ebony Winter. Je moet gewoon werken met... sorry. Zo lees ik het dan ook echt. Lassa en Yves Laurent. Find Shit met Gizé in Ghost We Trust. En Your NF of Plug is Frans. En Ange, weet je wat het is geworden?
1: Ja, het is Plug is Frans geworden van Krullen, Chrisje Boy en Dredd.
0: Precies, en daar is zelfs voor gebeld ook. Dus weet je, we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Zet je radio wat harder. Hier komt Plug is Frans.

0: Yes, dat was hij dan. Plug is Frans. Wat een heerlijk nummer, joh.
1: Ja, man. Energy, gewoon.
0: Energy, absoluut, absoluut. Hey, we hebben het met je gehad over de vraag van de dag.
1: Ja, en dat is, waar ligt voor jou de grens tussen voor je partner opkomen en je eigen veiligheid bewaken? En we hadden het natuurlijk over, stel je voor, je wordt als vrouw op je bil geslagen. Je zegt tegen je man, hey, die man heeft op mijn bil geslagen, maar hij is met 3 personen. Wat ga je dan doen als man?
0: Ja, wat doe je dan als man? Nou, de reacties die kwamen binnen. Ook daarover worden heel veel gebeld. Maar die reactie komt zo meteen. Vrij lange reacties ook, moet ik zeggen. Dus mannen hebben wel echt hun effort erin gezet. Mijn dark ego zou zeggen, bring hell upon them. Raak de vrouw niet aan waar ik mee leef, maar dat is emotie. En emotie is een slechte raadgever. Ik denk dat hij bedoelde angst is een slechte raadgever. Het leven is een game of chess, dus ik zou zeggen, schat, we moeten thuiskomen. Je vader rekent ook op het feit dat ik jou veilig thuis hou. Dus het is mijn keuze om weg te gaan. Dus dat is één van de reacties.
1: Okay.
0: In dit geval van Jos. Dan hebben we een andere reactie. Is echt een lastige. Ik snap wel dat mannen daarover na moeten denken. Zeker in de tijd waarin we leven. Je loopt die kant op. Je kan terugkomen met een paar messteken. Of misschien wel een kogel ergens in je lichaam.
1: Dat is wel de realiteit van nu. Je kan niet zomaar iedereen aanspreken.
0: Dat bedoel ik.
1: Uh-huh.
0: Dus dat is een very, very real thing.
1: Die begrijp ik wel.
0: Andere reactie is, the old me would crash out. But the new me really loves and cherishes his life.
1: Zo leuk. Die vind ik... Ja, nee.
0: Oh. Ja, toch? Maar hier komt ook nog wel wat bij. Oh. Een goede vrouw zou je sowieso niet in die situatie zetten if she knows how her man can be.
1: Nou, ik weet niet wat ik daarvan vind. Want, ja. Sorry, maar ik kies er niet voor om op mijn bil geslagen te worden, hoor.
0: Nee, maar dat bedoel ik.
1: Dus ik weet niet. In het begin dacht ik van, maar toen dacht ik wel hoor.
0: Nee, maar volgens mij bedoelt hij meer de... Wat jij dus ook eerder aangaf, denk ik hoor. Dat je dan het niet per se tegen je vent zegt meteen. Als je weet, snap je, dat hij zo'n persoon is.
1: Ja.
0: En even kijken hoor. Nog een reactie.
1: Ik kreeg ook nog een telefoontje binnen.
0: Vertel.
1: En iemand zei, ik zou een granaat in die bil zetten.
0: Mijn god, wat
1: kan
0: is
1: gewoon.
0: Dit?
1: Kan gewoon.
0: Dat is heftig wel.
1: Een niet van die vrouw, hè, maar van van die man die op die bil heeft.
0: Dus dan moet je, dan ga je in zijn bil? Met
1: in zijn bil. Ik weet niet hoe hij het
0: in
1: zijn gedachten heeft. Ik zou geen granaat in mijn bil laten stoppen.
0: Thank you.
1: Dat was een reactie ook.
0: He didn't think this through. Ja. De laatste reactie, even kijken. Ik denk dat ik op zijn minst wel de confrontatie aan zou moeten gaan van mezelf. En tot hoever het uit de hand loopt, zien we vanaf daar. Maar niks doen is geen optie.
1: Vind ik het mooi om mee af te sluiten ook.
0: Ik inderdaad.
1: Toch?
0: Ook. Ik ook. Absoluut, absoluut. Hé, zometeen, Ange, heb jij wat feestjes voor ons?
1: Ja.
0: Kan je nu al een feestje opnoemen waarvan je zegt, daar ga ik sowieso heen?
1: Nou, ik ga er sowieso niet heen, want ik ga niet uit. Maar ik zag wel weer een grapevine voorbij komen. En dat, ik ben dus nog nooit geweest, maar ik ben dus altijd heel benieuwd. Want het lijkt me leuk. Ben jij wel eens geweest?
0: Ik ben precies hetzelfde.
1: En volgens mij is dat wel een feestje voor 30 plussers. Dus misschien moet ik het een keertje checken.
0: Misschien
1: maar die
0: wel.
1: Komt voorbij. Dus hou hem hier en je hoort het zo.
0: Ja, ik heb ondertussen Ronnie Flex voor je klaarstaan met DJ Dylan, zoals beloofd, en ADF Antje.
2: Hey, what's up? This is Chris Brown.
3: It's Usher.
4: Scoochie!
5: This is where the legends meet the new class.
6: It's Ace Spice.
7: It's Lotto.
8: This is a
9: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
10: Baby.

0: Don Toliver met New Drop. En Angie, ik ben nu wel heel erg benieuwd geworden naar al die feestjes van je. Let us know.
1: Galaxy Party Agenda.
2: Ja. We beginnen lekker terug in de tijd in de Panache in Enschede. En dan hebben we Soul Kitchen Invite Solara in Soul Kitchen Amsterdam. Kelele. Kelele.
0: Spreek je dat zo uit?
2: In Club Lima in Antwerpen. En dan hebben we Bubbles en Taiga in Zeta in Den Haag. Dan gaan we door naar zaterdag. Ja, lach me niet uit.
0: Sorry.
2: Dat is ook een moeilijke naam allemaal.
0: Oh,
2: oké, we gaan door naar zaterdag. Notorious in de Chicago Social Club in Amsterdam. Dynasty in de Chin Chin Club, ook in Amsterdam. Fiesta Macumba, Doornroosje in Nijmegen. Old But Gold, hip-hop party met Mario Winans. Hartstikke leuk. In de Masilo Rotterdam en de Great Pride R&B en hip-hop classics in de Beurt Rotterdam. Maar er is vandaag nog een feestje. Weet je wat een feestje er is?
0: Nou.
2: Onze collega heeft zijn nummer uitgebracht.
3: Ja, wat een gezelligheid, jongen.
2: Gezellig! Wat?
3: Heb je het gehoord?
2: Ik heb een klein stukje al gehoord.
3: En wat vond je ervan?
2: Helemaal smooth.
3: Oh, dankjewel. Dat was de bedoeling. Ja, dat was de vibe die we overbrengen. Je hebt gelijk.
2: Dus vertel, wat heb je uitgebracht vandaag?
3: Nee, ik heb een nieuwe track gedropt, Proberen, samen met Lino en Shaden. Shaden is zometeen ook toevallig bij ons in de show, The Rising Star. In onze show gaan we het zometeen ook erover hebben, dus wil je meer horen?
4: Blijf luisteren.
2: We willen je wel gewoon supporten, sowieso. Dus we gaan hem zo wel draaien.
3: Dankjewel.
2: Maar ik ben wel benieuwd, wat ga jij dit weekend doen? Ga je ook uit?
0: Ga ik uit? Ik ga bijna nooit meer uit, hè? Nee.
2: Ik
0: zit me ook echt nadenken.
3: Jammer.
0: Is dat jammer? Ja?
2: Naar welk feestje hadden we moeten gaan dan?
3: Als ik het zo lees...
4: Die met Mario Wijnand, wie is dat?
0: Mario Wijnand. Oh my god.
2: Hou op!
3: Ja. Jij vond het heel leuk. Ja, wie is dat eigenlijk?
2: Ja, ja dan gaan we... Jij bent de R&B-zanger hier, of niet?
3: Nee, even Dynasty lijkt me wel leuk. En de Chin Chin.
0: Oké, okay, je noemt nu gewoon feestjes op.
2: Ik wil niet helemaal naar Amsterdam. Weet je wat het trouwens ook is? We hebben het ook vandaag. Is dat vandaag?
3: Weet je wat feestje leuk is? Nee, losse heupjes trouwens.
2: Losse heupjes? Ja, mijn heupen zijn helemaal niet los. Ja. Maar er is ook nog vanavond een... concert in Paradiso.
3: Hey.
2: Waar wij trouwens voor zijn uitgenodigd.
0: Oh.
2: Maar het is zo ver.
3: Wel concert.
2: Gianski.
0: Van Gianski.
2: In concert.
3: Waren jullie niet laat daar?
2: Ja, dat was de listening party.
3: Oh, wat was dat?
2: Was leuk. Was wel een goed album hoor.
3: Dus, eerlijk?
2: Wat zeg je? Nee, ik ben gewoon eerlijk hoor.
3: Ik heb het gehoord, een paar stukjes. Super lit.
2: Ja. Ja, alleen, ja. Ik wist dus niet wie al die artiesten waren, want dat was niet verteld. Dus daar zijn we nog wel benieuwd naar.
0: Klopt.
2: We hoorden niet wie
3: misschien
2: alle...
3: Misschien zie je die vanavond.
4: Ja, misschien zie je die vanavond als je gaat. Je bent uitgenodigd.
2: Oké, misschien gaan we naar.
3: Ja.
2: Wie kan voor ons rijden, want ik heb geen zin.
3: Wij hebben een show te doen.
2: Ja, stop. Het begint pas half 12.
0: Oh my god.
3: Wat?
0: You guys.
3: Wat in de Paradiso. Het is al half 12 waarschijnlijk afgelopen.
2: Nee, dat begint slapen. Het.
3: Ja. Hey, Jelski, veel succes vanavond. Wij zijn
2: wat
3: er niet.
2: Wat denk je nou? Ik ben hartstikke jong. Dan begint jouw avond net.
0: Precies dat. En jullie show begint ook, dus wij gaan afsluiten.
2: Ja,
0: ik wilde je nummer nog draaien, maar jullie hebben er doorheen geluld. Dus weet je?
3: Maakt niet uit. Je draait het meteen wel.
0: Je draait lekker in jullie eigen show. Wij zijn er volgende week weer. Same time, same place, same station. Bye
3: bye. Bye.
1: XY Radio. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
5: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: Flava in your ears. Op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun. En zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flava in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
10: Flava in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
11: We are.
12: Hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
11: Let's

0: games. Dior. Kans. Op Galaxy Radio. Wow. En Kartje en DNA zijn er, geen zorgen. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo!
1: Tot 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, 2 uur, volle uurtjes met de geweldigste artiesten en gasten van de hele industrie. Welkom bij de Car J en DNA Show op Galaxy Radio. Vrijdagavond, het weekend staat voor de deur. En natuurlijk zijn we er weer 2 uur lang om jou te voorzien van de heerlijkste muziek, entertainment, gezelligheid en de leukste gesprekken. En vandaag hebben wij meteen een groep in de studio die al meer dan 10 jaar meedraait in de game. Nou, 10 jaar is natuurlijk wel langer, DNA.
2: 10 jaar, dat doe jij ook toch?
0: Ja, ongeveer. In de muziekwereld is dat zeker lang. En toch zijn ze nog steeds actief en blijven zij nieuwe muziek uitbrengen. Nou, over wie het gaat, ga ik je zometeen meer over vertellen. We hebben ook een...
2: Een Rising Star.
0: Een Rising Star, inderdaad. Met wie jij een nummer hebt uitgebracht vandaag.
2: Vandaag, ja, inderdaad.
0: Dan ben ik benieuwd. Gaat de Rising Star dan dat nummer doen of een ander nummer?
2: Dat ga ik zo meteen aan hem vragen.
0: Oh, dat weet je
2: nee,
0: ook
2: nee,
0: niet.
2: Nee. We hebben die track samen gedropt met Lino. En Lino is er niet. Ah. Anders zouden we die track wel doen.
0: Oké, duidelijk. En natuurlijk, mocht je uitgaan op deze vrijdagavond, hebben wij ook een DJ die jouw vrijdagavond warm gaat draaien. Maar eerst heb ik heerlijke muziek voor je. Fresh en Mensa met La Vida. Geniet ervan.

0: Unfolded op Galaxy Radio.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, je hoort het goed en je hoorde het net ook heel goed. Vals Bezig is in de tent. Een hele goede avond, boys.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Yes, yes. Goedenavond, boys. Ja, jullie hebben 2 tracks uitgebracht en dat op een vrijdag. Jeetje.
2: It's crazy, hè? We zijn fast again.
0: Ja, ja, het is niet eerlijk eigenlijk, toch? 2 nummers uitbrengen op een vrijdag.
2: Je moet wat.
0: Ja, je moet inderdaad wat. De nummers ze zijn jarig en laat los. Nou, het eerste nummer daar waar ik over wil praten is ze zijn jarig.
2: Yes.
0: Want bij de titel, is het echt een feestelijke track voor verjaardagen?
2: Ja, eigenlijk wel, man. In die hoek zingt hij ook gewoon echt, ze zijn jarig, waar is het feestje?
0: Leuk!
2: Het is gewoon een opzwepende track.
0: Okay,
2: high energy. Is ook een crazy connect met Abtijd. Weet je toch, Legends van Su gewoon, dus ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hoe de fuck is zo'n samenwerking ontstaan, jullie en Abtijd?
2: De track is in samenwerking met Elka Savas, ook een producer van Amsterdam. Ja. Hij heeft gewoon veel connecties en Su. Dus hij heeft het gewoon het balletje bij ons opgegooid. Die hoek stond er al in.
0: Dus,
2: van de een kwam het ander, man.
0: Als het een grote hit wordt, dan is het heel veel broden breken bij Buma.
2: Ja, maar ja, winnie kan delen, kan niet vermenigvuldigen, snap je?
0: Dus, ja, dat is waar, dat is inderdaad waar. Wat is het grootste verschil tussen Was Bezig van 10 jaar geleden en Was Bezig van nu dan, boys? Ben ik wel heel benieuwd naar.
3: Of volwassen sound.
2: Ja.
0: Oké.
3: Volwassen sound.
0: Ja, ja, toch?
3: We zijn gegroeid in wordplay.
0: Wat zou je kunnen zeggen wat onvolwassen tussen haakjes? Want het is gewoon echt de muziek wat jullie maken. Maar wat zou je kunnen zeggen wat onvolwassen was aan Was Bezig van nu volwassen is?
4: Ik denk misschien qua beweging. Dat we als groep misschien iets te veel in onze feelings waren. En dat we nu gewoon echt werken van... We moeten gewoon doen wat we moeten doen.
0: Oké, dus eigenlijk is het meer achter de schermen de manier hoe jullie werken. Is wat meer volwassener, de aanpak.
4: Ja.
0: Oké, duidelijke taal. Dan ben ik ook benieuwd. Het meest bizarre wat jullie als groep hebben meegemaakt. Ik bedoel, jullie hebben het hele land wel gezien, overal shows gedaan.
2: Zo.
0: Even voor het blok, hè?
2: Even nadenken, ja. Ja, man. Ja, we hebben Cura gehad, Aruba, België, we hebben gekke dingen meegemaakt. Ik blijf toch bij Barcelona, man.
0: Oh, wat is daar gebeurd?
5: Wat is er in Barcelona gebeurd?
2: Nee, niet eens, wat is er daar? Niet eens, is niet eens crazy of zo, maar wat een show daar. Maar ik denk was gewoon, weet je toch, die Red Bull-achtige dingen, club. Nu we komen in een soort kasteel of zo. Je komt binnen, ik weet niet waar we belanden. Weet je nog met die strandballet
4: zo? Ja,
2: was iets met go-go. Go-go. Ah, ja, go-go zo. Maar die show was gek, man. Was echt een dope show.
0: Weet je waar het was, die show?
2: Zo, Barcelona, maar ik weet niet meer precies.
4: Maar volgens mij...
0: Ja, ik heb ook een keer
2: een
0: show
2: gehad. Ja, dat is een rare plek, maar dat is
0: een
2: dope.
0: Bro, ik was een keer, bro, ik ben in Barcelona, ik zit te eten, gewoon restaurant. Nu, die tafels worden weggehaald en vooruit wordt een club.
4: Ik dacht, wat de fuck,
0: de laatste club die ik ooit heb gezien, ook echt de mooiste meid. Ik dacht, yo, waar ben ik beland, man? Dit is crazy. Abstract was opeens aan het draaien. Ik dacht, ja.
2: Lit.
0: Party squad, ik dacht, ja, dit is wel leuk. Hey boys, ze zijn jarig. Wie van jullie is binnenkort jarig dan?
2: Eerst volgende.
4: Ja, ik kom, man. Ik kom.
0: Ah.
4: 2 december.
0: 2 december?
4: Ja, man.
0: Een dure maand voor jou. Zo.
4: Ja. Overhandig, hè, want ik krijg cadeautjes. Ja.
0: Ik hoor je volledig. Nou, ze zijn jarig, krijg je niet te horen. Abtijd, Was Bezig en Elke Saba.

0: Ja, en mocht je een hele nare vrijdag hebben, wordt het alleen vanaf nu alleen maar beter. Dit is Vals bezig. Op tijd, ze zijn jarig. Een nieuwe track voor je verjaardagsfeestjes. Hallo, hallo. Ben zo mee terug.
1: Galaxy. This is a Galaxy Throwback.

0: knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
1: Oh, ja, Boski.
0: Gausje en Naro in After Nine. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
2: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Ja, jouw vrijdag wordt alleen maar gezellig hier op Galaxy.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, nou, we gaan kijken hoe goed Vals Bezig elkaar kennen. Iedereen die krijgt een vraag en nou ja, dan is het aan jullie om te gaan raden wie van jullie dat als eerste zou doen. DNA, je hebt een paar vragen opgesteld.
2: Ja, ik heb een aantal vragen opgesteld. Nou, dan moeten we gewoon kijken.
0: Nou, trap mij lekker af.
2: Wie zou als eerste stoppen met muziek als hij morgen miljonair wordt?
3: Iedereen is stil, dus denk nobody.
2: Niemand?
3: Sick.
0: Maar wie zou als eerste, wie is degene die als eerste het wel zou doen?
3: Als eerste.
0: Moe?
2: Nee,
3: Richima. Ik denk Demma, man.
0: Richima.
3: Deze man.
4: Ik denk Demma.
0: Oké.
2: Wie zou het lang zonder telefoon kunnen?
3: Ik.
4: Ik
0: ook.
4: Ik man.
0: Oké, iedereen blijkbaar. Jullie zijn allemaal
3: artiesten. Ik ben het slechts bereikbaar omdat... I don't care about the telephone, you know.
0: Ik weet dat je ook naast muziek ook heel druk bent. Is dat een van de redenen dat je het slecht bereikt? Ik weet niet of het ligt aan
3: ja,
0: je
3: voor. Ja, ook. Maar ik zeg maar, ik hou er ook niet van om gebeld te worden. Ik hou niet van bellen, FaceTime.
0: Je kan me wel beter bellen dan appen.
2: Ja?
0: Zeker weten, man. Ik wil niks lezen, bro.
3: Okay.
0: Laat staan een gesproken berichtje.
3: Ja, oh, dan, ik heb liever dat dan. Of
0: ja? Dan kan je negeren. Ik hoor je.
2: Jij bent sowieso moeilijk te bereiken, man.
0: Ja.
2: Wie zal als eerst ruzie krijgen tijdens een avond stappen?
0: Oeh, oké. Dan is een verhaaltje aan was gekoppeld. Vertel.
2: Je lacht hard. Je lacht het hard.
0: Nou, jij was wel een naam in je hoofd dan.
3: Ja,
0: als jij zo hard lacht.
4: Ja, maar dat mama. Wat een schrikje. Dus dat betekent je boek een naam, joh.
0: Demma,
3: ja, hij wil het schrijven, hij is slim.
0: Waarom zegt hij dat, Demma?
3: Ik ben de laatste.
0: De laatste?
3: Ik ben echt de laatste.
2: Dus keer wat hij heeft nu een beeld in zijn hoofd van, oké, dit is ooit gebeurd.
3: Nou, hij wil die naam niet zeggen, denk ik, maar Gio of Kees. Eén van die twee.
0: Oh, Kees?
2: Hè?
0: Jij bent de rustigste hier. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat jij...
3: Dus ik kan me daar niet in vinden, man.
0: Nee, ik kan me daar ook niet in vinden dat dat zou gebeuren.
3: Maar het kan niet, als
0: als het moet, moet het. Ja? Ja. Hey, als het moet, moet het. Wie zou het snelst meedoen aan een reality show? Zo.
3: Richie. Ja, ik of Gino, denk ik, man.
2: Ja, wat voor reality show dan?
0: Ja, welke zou je meedoen?
3: Lang leven.
0: Ja, dat zou zo lauw zijn om dat te zien. Zo, Richie.
4: Hé, lang leven.
0: Bij jou, lang leven de liefde.
4: Ja, maar dan ga je me echt leren kennen, man. Ga je echt
0: zien. Je zou chanten?
4: Nog niet op die video.
2: Je wordt demon, zeg je.
0: Ja. Oké.
2: Wie zou je absoluut niet je Instagram laten beheren?
0: Oeh.
3: Demma.
4: Oh, moet het één van hun zijn?
2: Ja.
0: Nee, mag die zelf zijn, ja. Je ziet zelf niet te zal laten beginnen.
4: Geen van hun.
0: Waarom Demma? Demma, waarom zien ze jou als de slechte?
3: Deze man, zijn laatste post was vorig jaar september.
2: Oké. Hij zou het gewoon niet onderhouden.
3: Ja, kijk, dat moet je bij Kees zeggen.
0: Om de constructie gewoon. Demma, waarom post jij zo weinig?
3: Ja, maar ik twijfel veel toch. Maar, hey, deze pk is goed, maar... No, maar ik haal hem weg en dan post ik niks meer.
0: Oké. Is het niet veel gezonder om als artiest eigenlijk niet bezig te zijn met social media? Dat is beter, toch?
3: Eigenlijk wel, zeker. Eigenlijk maar stories wel, hoor. Maar
0: Toch?
3: Gewoon dingen, gewoon echt post.
0: Ja. Alleen als je gewoon pokus uitbrengt, toevallig over je
3: hier, jongens.
0: Oké. Nou, gezamenlijke posts die gaan er wel uit dan, Dina.
2: Ja.
0: Dat de enige reden is dat je wel post. Oké, nog één laatste vraag, Dina.
2: Wie zou het meest geld uitgeven aan totaal iets nutteloos?
0: Wel allemaal.
3: Ja, ik zou het zelf ook zeggen.
4: Ja, ik ook, man.
2: Ja, ik ook een bullshit allemaal.
4: Ook, hoor, deze man.
3: Niet pissen, bullshit, man. Ik heb een soort koopziekte soms.
2: Ja, oké, ik hoor gatten, Jan.
3: Opeens ik zie boodschappen, alarm over datum. Kijk op die kas. Oh ja, ik had deze patta.
0: Ja, maar dat heb ik ook. Ja, maar is dat niet... Wat is dat?
3: Ik weet het niet, man.
0: Gewoon altijd als ik kan niet een dag... Bro, ik wilde laatst gewoon wandelen. Ik dacht, ik ga 10.000 stappen nemen. Ik was 2 barken kwijt. Ik denk, hè?
2: Omdat jij echt in de stad gaat wandelen, bro.
0: Oh, what is going on?
3: Op een andere route, man.
4: Shit, man. Ik heb meer met die... Ik zeg je eerlijk, ik heb gewoon meer met die gadgets. Je hebt al AliExpress, je kijkt, je scrolt.
0: Nee, joh, jij bent zo'n guy?
4: Ja, je ziet gewoon gekke dingen.
3: Lees.
4: Bijvoorbeeld een broodtrommel die vanzelf opwarmt en zo rare dingen.
3: Of een spiegel die kan praten met je.
2: Kijk, wat is de lauwste gadget die je hebt?
0: We hebben een naam voor dit. Dit zijn hoarders. Dat weet je wel, toch? Als je gewoon boe bullshit shit had. Kill, een zelfpratende spiegel, wat doen jullie meer? Ja, man.
3: Jij ook. In zijn kamer kan praten, hè? Licht aan, licht uit, warm, koud.
2: Die Alexa. Ja,
0: nog erger. Wat zegt die spiegel? Wat zegt die spiegel?
3: Gewoon hoe lang...
4: Jij bent het mooiste.
0: Ja, toch? Ja.
3: Precies.
0: Ja.
3: Precies, zelfverzekerd.
2: Ja, dat heb je nodig?
3: Nee.
0: En dan post je niks, zeg maar. Dan post je niks. Een rare niggerkill.
3: Ja, man. Het zegt voor alles.
0: Hé, hey, jongens, jullie hebben ook een nieuwe track uitgebracht. Los van het nummer die we net hebben gehoord. Ze zijn jarig. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Yes. Ik heb eerst Travis Scott. 4x4 zet je radio een tandje harder.

0: Je luistert naar Travis Scott, 4x4. Ja, je hoorde net, Wals bezig hebben twee nieuwe nummers uitgebracht. En dat samen met een team. En daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan zo meteen over een kwartiertje ook kaartjes weggeven. Dus mocht je niks te doen hebben in oktober, stay tuned. Ja, DNA, het is weer eens tijd voor de confessions, hè?
1: Ja, we hebben wel een aantal leuke confessions nu.
0: Oh ja, dat weet je nu al. Nou, ja, weet je wat, dan laten we gelijk.
2: De RJ en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Nou, zoals jullie weten doen we elke vrijdag meestal de confessions. Zeker als wij natuurlijk grote artiesten bij ons binnen hebben, dan wil ik altijd weten wat hun diepste geheim eigenlijk is. En wat schuilt er achter het artiestenleven? Nou, DNA, we hebben een paar confessions en aan ons te raden van wie het is.
1: Ik was een keer in Suriname en toen ben ik in de avond gewoon weggegaan. En heb ik iedereen gelaten en ben ik gewoon een taxi gaan pakken naar een andere buurt.
0: Ja. Maar Nikke, ik lees de zin nog een keer voor.
1: Ik was een keer in Suriname en toen ben ik in de avond gewoon weggegaan. En heb ik iedereen gelaten en ben ik gewoon de taxi gaan pakken naar een andere buurt.
0: Een andere buurt, hè?
1: Ja. Zit op te kijken. Wie zou dit zijn? Hebben jullie een idee?
3: Ja, man.
0: Oh, ja, tuurlijk weten zij het
1: wel. Het is jullie over. Jullie waren gelaten, zeg maar.
3: Ja, man. We werden in de steek gelaten.
0: Zwaar. Oké, nou, wie was het? Ik ben nou heel benieuwd, man. Ja. Nee.
1: Wie was het?
0: Ja, ik zie iemand kijken, omlaag kijken, zeg maar daar. Ja, nee, waarom kijk je weg? Ja,
3: nee. Dipper.
4: Dipset.
3: Ik
4: was.
3: Ja.
0: Ja?
1: Huh? Is het weer Demma?
4: Ik weet niet, man.
1: Demma, je bent slecht, man. Zie je. Hoe laat je overkomen als slecht persoon?
0: Wat dan? Wat is er gebeurd?
4: Ik ga even weg, man. Ja, maar ik kom weer terug.
0: Ja, maar waar?
3: Dat was een resultaat.
0: Kijk, je was in Suriname.
4: Ja.
0: Drie uur 's nachts, toch?
4: Ja?
0: Ik vraag maar.
1: Nee, in de avond staat.
0: Zomaar dacht ik 3 uur 's nachts, bro. What the fuck is er mis met mij? Oké, okay, maar waar was je heen gegaan en waarom?
4: Ik was naar de hete buurt, man. Maar ik kan niet te veel loslaten, man.
0: Ja. Ja, ik heb een idee waar je was, maar ik wil niks zeggen.
1: Ik heb een idee dat hij het niet is.
4: Je mag het invullen, man.
0: Ja, ik ga niks zeggen. Ik ga niet zeggen op radio. Zeker niet. Wat dan?
1: Was jij echt?
4: Nee, man.
0: Oh, wie was het niet? Ja, maar nu kijkt Genie ook naar jou. Van, yo, wacht even.
1: Ja, wat niks.
3: Sick.
0: Nee.
3: Demma, je moord.
4: Si, ik was
0: het. Jawel, je was het wel, toch? Ja, toch? Oké. Maar wat is er gebeurd? Waarom ben je weggegaan überhaupt?
4: We hadden niks te doen, weet je. Mm-hmm. Of ja, niks te doen.
0: Je zocht naar avontuur.
4: Aan het chillen.
0: Ja.
4: En Suriname ken ik gewoon goed.
0: Ja.
4: En toen was ik weggegaan.
1: Dus er zijn meer van jullie die zo doen?
0: Achter de schermen wil ik je misschien wel waar je was, want ik heb een idee waar je was.
4: Nee, hè?
3: Niet dat ik weet.
4: Nee. Oh, oké.
0: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
1: Waar was hij?
0: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was, man. Bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
1: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
0: Oh, wat dan?
4: Oké.
1: Maar volgens mij heeft Kees dat ook een keer gedaan.
0: Oh jee.
4: Ik ook.
0: Nou, blijkbaar.
4: Nee. Ik pak nooit zomaar een taxi in Su. Ik ken Suriname niet uit mijn hoofd.
0: Oké. Ik hoor je.
4: Nee, nou, ik was het niet.
0: Volgende confession.
1: Even kijken. Ik heb een keer een show gegeven voor een LGBTQ publiek.
0: Ja, ik heb het ook gedaan.
1: Oh, nou. Hoe was het?
0: Geweldig!
1: Dat is jouw confession?
0: Nee.
3: Ja, maar daarom lag je.
4: Ja, maar dat is een goed idee.
3: Maar
4: dat hebben we allemaal
3: gedaan. Nee, ja,
0: dat
3: allemaal.
0: Ja, dat hebben jullie allemaal gedaan dan, toch?
3: Ja, dat is zwak toch niet.
0: Jullie zijn een groep.
4: Maar
0: ik ben wel benieuwd, hoe was het?
1: Superlid.
0: Ja, toch?
4: Wacht even. Wacht even, ik vermeld erbij in Suriname.
0: Oh, serieus? Wat?
1: Daarom was je weggegaan.
0: Nee.
3: Ik ben hier.
1: In Su,
3: nee,
1: ik ben
3: hier.
4: Nee,
3: daar gewoon uit.
4: Je
3: had ons gebracht.
1: Naar die LGBTQ-vissen.
3: Nee, was geen LGBTQ. Nee, was geen LGBTQ.
0: What's going on?
4: Ja, dat ding. Maar ook dan.
3: Was gewoon een all-white party, maar anders.
5: Ik wil zeggen, LGBTQ-party in Suriname, kill.
6: Dat is van Nederland.
7: Ja, die van Nederland. Hier in Nederland ging wel.
0: Ik zeg je eerlijk, de keren dat ik moest optreden bij een LGBTQ-party, ik dacht echt, deze mensen weten echt van partyen, man. Ik heb het echt naar mijn zin. Dus,
7: Nee, dat is waar, dat is waar. Ja, man.
1: Hij is punt aan het scoren nu. Punten boksen. Wat is dat punten boksen?
0: Boek me weer, pas.
1: LGBTQ moet jou boeken, ik hoor je.
6: Zeg maar, vroeg of je ook vitamine had. Toen je, snap je wat je genoten heeft?
0: Lekker. Doe relax. Doe relax.
6: Slimme, kijk, zie je alles op Demma. Hè?
0: Laat me niet zeggen waar jullie waren in Suriname. Laat me dat niet zeggen. Ik ken het uit mijn hoofd. Oké, DNA, volgende confession.
7: Yes.
1: Ik ging met iemand met de auto naar de winkel. Toen ik terugkwam, stapte ik per ongeluk in een andere auto die er hetzelfde uitzag.
5: Dit is sowieso Richie.
0: Ja, dat lijkt me ook wel iets voor.
6: Dit
0: lijkt me echt iets voor jou. Ik weet niet waarom.
5: Hij begint gewoon met praten. Ja,
0: je had je bril niet op, je dacht gewoon. Dat lijkt me iets voor jou. Maar ben jij het?
7: Ja, man.
0: Oh, ja, je bent het wel. Had je bril niet op. Nou, vertel, wat happened there?
7: Kijk, ga even naar. Hey, shit. Echt grommel!
0: Nou, hoor je. Hij zit de studio af te breken. Ik zag het helemaal niet
7: gezien. Ja, man. Ik ging gewoon naar de Albert Heijn met mijn broer. Hij bleef gewoon in de auto zitten. Ik ging gewoon snel een paar dingen halen, toch? Oké, ik kom terug. Maar ik zag precies gewoon die auto, je toch, van mijn broer gewoon. Ik liep, maar ik keek al een beetje naar links. Van, waarom zijn die banken zo ingeklapt? Zo was het toch gewoon normaal? Maar ik liep gewoon. En toen ik keek niet eens wie achter het stuur zat, toch? Ik stapte gewoon in.
5: Ah, boe.
7: Ik zei, ik kom gewoon weg. Ik kijk naar links. Ik zei,
6: Dus je kon gewoon iemand zitten,
7: eigenlijk. Ik zat gewoon naast een Chinees.
5: Nee.
7: Ja, man. Hij was chino. Dus hij keek naar me. Hij gaat helemaal plat. Ik zei, sorry man. Dus, dat was niet mijn bedoeling.
0: Dus de driver was Chinees. Dan heb je bijna een goede auto, denk ik dan wel.
1: Yo.
0: Ik heb nog nooit eens een Chinees gezien, bro.
1: Zeker een Tesla.
7: Nee. Kia Sportage.
0: Bro, goeie wakkie, bro.
7: Ja.
0: Ik zeg, ik hoor je. Ja, ik hoor je.
1: Oké, ik heb er nog twee.
0: Ja, toch? Oké.
1: Ik zat een keer zo erg in de stress. Ik hoorde de intro van onze show al afspelen, maar ik zat nog op de wc te poepen. Ja.
7: Gino.
0: Gino.
5: Ja, man.
0: Zelfs ik wist dat jij het was.
1: Oh, yo. Ja.
0: Ja, hij komt altijd laat.
1: En weet je wat die smoes is? Die trein verviel. Ken je die? Die trein verviel.
6: Maar, was bij de intro.
7: Faya gaan is ook gaan.
0: Maar hoe, wat is er dan gebeurd? Dus jullie zijn gewoon met z'n drieën opgekomen en wachten op Genio.
6: Ik zeg je eerlijk, ik weet niet wanneer
0: het was. Je weet niet wanneer het was.
5: Mondial.
0: Ja. Oh, en
5: hier nou, ja man.
0: Geweldige plek.
5: Ik vergeet nooit die shows, maar ik kan me herinneren, we hadden die mics aan. Moet ik wel, waar ben je?
0: Nee joh.
5: Ik was nog aan het dum.
0: Is ook een kutte wakker naar die stage, zeg maar. Je weet wel, zo.
5: Je moet nog even uitwaaien die dingen. Ja. Maar ik was wel op, halverwege de eerste pokoeshow.
0: Oké. Dus je was
5: diep in die show, ja.
0: Snel skitten. Weg. Oké,
1: laatste.
0: Laatste confession.
1: We waren geboekt op Aruba. We waren net 1 minuut in onze villa en ik brak meteen de glazen voordeur.
0: Ja, het lijkt mij ook Richie, want ik heb hem alles zien breken hier.
7: Dat is. Hij is er niet.
0: Wat?
7: Ja.
1: Is er nog iemand?
0: Dus, hij wil het gooien op iemand anders. Maar het was die hele DJ kill.
7: Was Filter.
0: Abo. Wie is?
7: Kijk, alle drie is gewoon Wies. Hij kan het niet
5: ik
7: zijn.
5: Ik heb niks gepost.
7: Nee, het is Field.
5: Dan wie heeft het gezegd?
7: Hij ging ze in de bossen tegen die dingen.
5: Dan moet jij het uitleggen, man.
0: Ja, nu moet jij het uitleggen.
7: Geen Field stiekem gestuurd. Ik denk het is Dwight, hoor.
5: Maar wat is er gebeurd dan?
7: Jullie weten niet meer. Nee, jullie weten niet meer.
6: Nee, probleem.
7: Hij had ze verstoten toch tegen die dingen, tegen die glazen deur.
5: En toen was het ook gegaan.
7: Ja, het was
1: ik weet niet wie Field is, man. Ik zeg jullie eerlijk.
5: DJ Menna. DJ Menna.
1: Maar één van jullie moet eerlijk, want één van jullie heeft het naar mij gestuurd.
5: Ja.
7: Dus hij het.
5: Nee, man.
0: Wacht even.
5: Ik had het gestuurd. Maar, ik had het
0: maar wie dacht jij dat het was dan? Wie dacht jij dat het was?
5: Kijk, we hebben een Nenge bij ons. Hij had vast kapot maken.
0: Ja, duidelijk. Ja, toch? Dus je dacht dat
5: ik dacht wie kan. Nee.
0: Oh, wie dan?
5: Kees. Ik dacht was Kees.
0: Waarom zien mensen jou als de dikke? Wat? Waarom?
5: Kijk, soms hij is enthousiast toch?
0: Kees,
5: en die enthousiasme van hem
8: Kees komt echt over als een super rustige gozer. Ik weet niet of je nou faked of...
1: Dat is een act, hè?
8: Dat is een act, ik hoor je.
1: Dat is waar we net over spraken, we zijn volwassen geworden, toch?
8: Ja, goed, LMA, My Just, zometeen kaartjes weggeven en ook de Rising Star en nog meer vast bezig.

0: Bella May, inderdaad. Ja.
1: Tot 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Ja, en ik ben vandaag niet alleen met Vals bezig, zoals ik je net heb verteld. Maar heb ik ook natuurlijk een andere club hier in de tent. Zometeen wordt er ook gedraaid, maar ze organiseren feestjes. Begrijp ik dat allemaal goed? Jullie organisatie is, die heet Losse Heupjes.
2: Losse Heupjes, klopt.
0: Wat een geweldige naam.
2: Klopt.
0: Want de heupjes zijn stif aan het worden deze laatste jaren, moet ik eerlijk zeggen.
2: Weet je?
0: Ja, best wel, man. Ik vind dat er wel echt iets mag gebeuren. En ik denk dat jullie dat ook
2: kunnen doen. Ik ben het ook met je eens. Ik ben het ook met je eens. Zeker,
0: hoe komen jullie aan de naam? Wat is het concept eigenlijk van de organisatie?
2: Losse Heupjes. Concept is eigenlijk 8 jaar geleden ontstaan op het Rembrandtplein.
0: Okay.
2: Mijn beste vriend en ik. Ja, ik ben zelf ook DJ.
0: Ja.
2: Ik wilde eigenlijk een birthday bash gaan doen. En toen zei mijn beste vriend van ja, laten we gewoon een feest geven. Ja, toen gingen we gewoon even brainstormen. En daar is uit het niets echt op het Rembrandtplein zei ik ineens gewoon van ja, Losse Heupjes.
0: Oké. Okay. En de eerste editie die jullie hebben gehouden, wanneer was dat en waar?
2: Oeh.
0: Is dat alweer een tijdje geleden?
2: Ja, dat is 8 jaar geleden ongeveer. 8, 9 jaar geleden.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik tel coronatijd tel ik niet mee. Want zijn we niet echt actief geweest. Dus ja. Ik tel hem niet echt mee.
0: Je klinkt alsof je een illegale feest hebt gehouden.
2: Nee, niet echt. Ik ben helemaal van niks.
0: Ik hoor je volledig. Er komt een feestje aan in oktober, dacht ik, hè?
2: Ja, met tijdens ADE.
0: Tijdens ADE.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Jullie willen daar dus kaartjes voor weggeven aan de luisteraars.
2: Zeker.
0: Wat moeten ze ervoor doen? Moeten ze Losse Heupjes typen in de Galaxy app?
2: Ja, laten we dat doen.
0: Nou, misschien wel
2: het Losse Heupjes NL.
0: Oké, nou, het Losse Heupjes NL. Als je dat kan typen in de Galaxy app, 085-029, 4x2, dan win jij die 2 kaartjes. Jullie hebben ook samen met Vals Bezig een nummer uitgebracht.
2: Ja.
0: Vertel, hoe is die samenwerking ontstaan?
2: Ja, dat is wel grappig. Losse Heupjes en Vals Bezig, die gaan eigenlijk al jaren mee. Eigenlijk sinds Losse Heupjes er is, hebben we een connectie met elkaar. Is misschien wel grappig, Vals Bezig, het nummer Buk.
0: Ja.
2: Daar heb je de line in, jij bent losjes, vraag je dochter, Losse Heupjes. Dat was eigenlijk ook al een knipoog naar het event Losse Heupjes. Ja, veel mensen weten dit niet. Die vragen ook al van, yo, fucken we die line.
0: Dus de wereld die komt samen eigenlijk.
2: Ja, man. Ja.
0: Duidelijke taal.
2: En eigenlijk nu was het voor ons die samenwerking. Ik wilde eigenlijk zelf als event nummers gaan uitbrengen. Want ja, je geeft events.
3: Check out the DJs.
1: Morgan Pop. The Afro and Dance Hall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
4: Follow us.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.

0: is Galaxy. It's 8 PM. Dit is de Galaxy News Update.
1: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop.
4: Stay tapped in.
5: Right here!
6: Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
10: Hij is aannemer, veel stress.
9: De man die door iedereen wordt begeerd.
10: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
9: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: Waar de fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
10: We praten thuis, oké.
9: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gebaasd?
9: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu in de bioscoop.
15: It's going down like that tonight.
16: All night I be staying up.
17: Nighttime, right time.
18: We gon' do some things.
19: Elevate your nights with the sound of Galaxy Radio.
20: Turn up all

0: op Galaxy Radio.
1: Moet je eerlijk zeggen, ik had net een technisch probleempje, dus we werden even onderbroken. Maar geen zorgen, want ik ben nog steeds hier met Losse Heupjes en Vals bezig. En Losse Heupjes die gaan een feestje geven tijdens de ADE. Om precies te zijn, wat is de datum en waar is dat feestje die jullie gaan geven?
2: Is op 24 oktober, zaterdag.
1: Ja.
2: Club Royal. Dat is een nieuwe club op het Rembrandtplein. Dat is het voormalige...
1: Waar het is begonnen? Waar Losse Heupjes is ontstaan, als het ware?
2: Ja, gek hè? Ja. Ja, het is een nieuwe club op het Rembrandtplein. Dus ook tijdens ADE is de grand opening. Het is in het voormalige Rijn. Ik weet niet of je dat kent?
1: Nee. Ik ben niet zo wel bekend met Amsterdam. Ik ken wel de Rembrandtplein. Tot zover gaat het.
2: Maar daar dus. Dat is dus een nieuwe club.
1: Leuk.
2: Nieuwe vibe. Ja. Losse vibe. Nieuwe mensen.
1: En je had het net erover dat je dus als organisatie ook gewoon je eigen nummers wilt kunnen maken. En
2: ja,
1: dat eigenlijk wilt tentoonstellen in plaats van natuurlijk DJ's die komen en natuurlijk de nummers draaien van andere artiesten.
2: Ja, klopt. Het idee erachter is eigenlijk... Ja, als evenement boek je natuurlijk DJ's. Die draaien nummers binnen je concept. Maar dat zijn altijd nummers van andere artiesten. Dus ik dacht bij mezelf van waarom als evenement... maak je geen eigen nummers met artiesten. Dus nu met de Boys van Vals bezig.
1: Ja.
2: En daarmee showcase je eigenlijk je event. Dus als iemand online kijkt van... yo, wat is Losse Heupjes? Heb je gewoon een lijst, Spotify-lijst. Dit zijn die tracks van Losse Heupjes.
1: En dan weet je ook gelijk wat het inhoudt eigenlijk.
2: Je weet waarvoor je komt.
1: ADE, maar het is niet een elektronisch feestje per se.
2: Nee, klopt. Die keuze hebben we bewust gemaakt om de bezoekers eigenlijk ook de ruimte te bieden... om ook naar een ander soort feest te gaan...
1: Slim ook.
2: Ja.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Voor iedereen wat wils, hè?
2: Voor iedereen, tuurlijk.
1: Hey, zou ik het nummer laten horen? Dat nummer heet Laat Los.
2: Laat Los.
1: Was bezig en Losse Heupjes. En mocht jij dus kaartjes willen winnen, 2 om precies te zijn, voor 24 oktober in Club Royal, laat het weten via 085 029 4x2 met Losse Heupjes

0: Bartje en de DNA Show. Ja, een heel leuk feestje hier op Galaxy Radio.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat op de vrijdagavond. Zometeen een live set van Losse Heupjes. En natuurlijk ook Goudje en Naro vanaf 9 uur. Maar zoals je weet is er elke vrijdag de tijd en de kans om een nieuwe artiest het podium te geven. En die nieuwe artiest heb ik hier. Het is niemand minder dan Shaden. Shaden, een hele goede avond, jongen.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Ik hoor je naam vaak, maar dat is omdat je ook werkt met DNA.
2: Klopt, ja.
0: En, maar ik ben eigenlijk benieuwd voor de mensen die jou niet kennen. En ik ken jou ook nog niet zo goed. Mm. Wat voor muziek maak jij en wie inspireert jou?
2: Ja, ik maak R&B muziek.
0: Oké. Okay.
2: Ik word heel erg geïnspireerd door Ronnie Flex, vooral het album Remy.
0: Oeh.
2: Vind ik een heel goed album en dat... Ja, inspireert me wel. Dat
0: ik hoor je, ja, ja. Dus als je naar één artiest mag uitkiezen om mee samen te werken, zou het Ronnie Flex zijn?
2: 100%.
0: Ronnie of Drake, eerlijk.
2: Ja, dan wel.
0: Toch, laten we eerlijk zijn. Drake komt ook met... volgens mij een nieuw album heeft hij gedropt, toch? Heb je dat gehoord?
2: Ja, dat was zo'n short film of zo. Toch?
0: Ja, maar volgens mij, vandaag dropt hij inderdaad volgens mij dat album ook. Maar we zullen even kijken. In ieder geval heb
3: jij...
0: Nou, dat zou ik willen, ja. Hey, Shaden, ik ben eigenlijk benieuwd. Hoe lang ben jij al bezig met muziek?
2: Ik ben nu 2 jaar serieus bezig met muziek.
0: Oké, wat houdt serieus in? Wat is het verschil tussen vroeger en nu?
2: Ja, ik was vroeger... Ik schreef veel teksten.
0: Ja.
2: Maar ik ging niet echt tapen of zo. Ik was gewoon teksten aan het schrijven en dat was het eigenlijk.
0: Oké. En toen dacht je van, ik moet echt gaan tapen. Dus ik moet ook geld investeren. Of hoe zat het allemaal voor je?
2: Ik kwam een vriend van mij tegen. Young Peaks heet hij. En hij had me gewoon iets laten zien dat je, zeg maar, kon tapen op je telefoon.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
2: En ja, ik dacht, ja, waarom niet? Ik kan gewoon hier thuis. Ik hoef niet naar de studio of zo.
0: Ja.
2: Dus toen ben ik dat gaan doen. Toen dacht ik van, klinkt wel stabiel gewoon.
0: Ja, toch?
2: Ik dacht van, ja, ik ga hier wel mee door.
0: Vond je niet raar de eerste keer om je eigen stem te horen als je tapet?
2: Jawel.
0: Klinkt toch anders,
2: ja,
0: zeg maar. Dan, nou, klink ik zo. Ja. Maar ondertussen ben je er wel gewend aan,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ja, ja.
0: Heb jij nog plannen voor het komende jaar? Of komende tijd?
2: Ik heb sowieso nog 2 tunes klaar liggen.
0: Hm.
2: En ja, voor de rest niet echt, man. Ik ben gewoon op gaan. Dus nou, gewoon blijven droppen.
0: Over 2 tunes gesproken. Je bent ook een van de personen die 2 nummers heeft uitgebracht vandaag dan. Eentje met DNA. Gaan we zo naar luisteren. Maar je gaat ook voor ons conversations doen hier live in de studio.
2: Yes.
0: Waar gaat de track over?
2: Ja, de track gaat over een dame die...
0: De beat klinkt als woens.
2: Eigenlijk,
0: ja.
2: Niet geloof dat ik serieus met haar ben. En ik ben er eigenlijk gewoon aan het uitleggen van... Ik ben wel serieus.
0: Dus je staat wel open om te praten. Zeker. Volledig tel. Hey, als jij klaar ervoor bent, ben ik er ook klaar voor.
2: Yes.

0: Bright Days. Ik ga niet met je liegen, Shaden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jij begon te zingen en de hele studio litte op, man, manningen.
1: Thanks, man.
0: Mijn god. Ik zeg je eerlijk, veel mensen zeggen en beweren dat ze R&B maken. Maar je hoort niet vaak hele goede, begrijpbare R&B. Snap je wat ik bedoel? En ik snap wat jij bedoelt met dat Ronnie Flex. En toen jij begon te zingen was zelfs Genio van, yo, ik moet dit even horen. Nou, ik geef hem even die koptelefoon. Genio, ik ben eigenlijk benieuwd, want jij begeleidt en helpt ook veel artiesten en schrijft voor veel mensen. Wat vond jij van deze sessie?
2: Ik vond het wel dope, man. Het klinkt zeg maar, het geeft je zeg maar die nostalgische vibe van die oude R&B.
0: Klopt.
2: Verfrissend.
0: Klopt,
2: maar,
0: ja, man.
2: Jasje. Dus dat vind ik wel dope om te horen. En ook gewoon, ja, die grenzeloze lobby type.
0: Ja, man.
2: Ik ga gewoon met je praten.
0: Ik vond het echt, en ook de stemkeuze, de tone of voice was heel, heel nice. Het is altijd moeilijk om natuurlijk te gaan zingen zonder reverb of autotune live. Maar bro, dit was gewoon supergoed. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. En ik kan niet wachten dat je meer gaat uitbrengen. Je hebt ook mee uitgebracht samen met DNA ook. Klopt. Dat nummer DNA, hoe heet dat?
3: Proberen, man. Samen met Shaden en Lino.
0: Ja, ik snap wel waarom je met hem werkt. Ja. Je maakt ook R&B toevallig.
3: Ja, toevallig. Met hun allebei.
0: Ik hoor,
3: met hun alle drie.
0: Je gaat het ook live doen, hoor ik.
3: Nee, vandaag niet. Vandaag niet.
2: Nee.
3: Lino is er niet. Anders zou ik het doen. Anders zou ik het doen.
0: Ja. Je had willen kunnen zingen als Shaden, zeker?
3: Nee, autotune.
0: Oké, hoor je. Hey, Shaden, je hebt een nummer ook genaamd, het heet Proberen, samen met DNA. Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?
3: Toevallig, Chandro is hier ook. Hij moest optreden bij een festival. Ja. En ik support hem daar, zo heet het. Ik was
0: Je zat vooraan?
3: Ja, want ik vind hem lit. Ja. Dus dat was het. En toen was Shaden daar ook. En ik herkende hem al van TikTok, toen had ik hem gewoon gecheckt, man. Laten we werken, man. Dat
0: Snel gelukt dat allemaal.
2: Kan het ook gaan.
3: Ja, toch?
0: Nou, harde werken zou ik moeten zeggen. Zou ik dat er maar even laten horen?
3: Ja, gezellig.
0: Nou, proberen DNA, Lino en Shaden.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag heb ik een interview met een Nederlandse artiest die deze wereldwijde hit scoorde. Ja, ken je hem nog? Dit was Kenny Scotty. Samen met Mr. Mix hier scoorde hij deze wereldwijde hit I Can't Handle It. En met Kenny Scotty hebben we een interview bij Fleva in your ears. En dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms. You know what I'm saying?
3: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
4: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony. And then you can go to school.
5: Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon. Weekdays from 6.
6: Yeah. Drop the music.
7: Turn it up. Let's ride.
1: We're back in this.
5: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
8: Garjay and DNA nu live op Galaxy Radio.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: We are Galaxy Radio.

0: Echte hip-hop op Galaxy, Jay-Z, Rick Ross en Dr. Dre.
1: Dit is de Cartier en DNA Show hier op Galaxy Radio.
0: Maar zoals je weet is het wel een vrijdagavond en ben je toe aan een feestje, dan geen zorgen. Want ik heb de DJ hier die jou vrijdagavond warm gaat draaien. Dion Dwight, een hele goede avond.
2: Yes, yes, goede avond, man.
0: Nou, wie is Dion Dwight?
2: Ja, Dion Dwight. Ik ben zelf nu al, ik denk, ongeveer 12, 13 jaar actief als DJ.
0: Zo.
2: En ik ben, geloof ik, 3 jaar geleden ben ik ook in het team gekomen van Losse Heupjes.
0: Ja.
2: Altijd al connected geweest. Tariq is een van mijn beste vrienden ook. Dus lang gedraaid in dezelfde club. Zo zijn we matties geworden. En,
0: ja.
2: Ja, eigenlijk Losse Heupjes. Altijd gedraaid eerst daar. En kort geleden heb ik het team versterkt, zeg maar.
0: Oké, okay, sterk, sterk. Goed om te horen inderdaad. Zijn er meer plekken waar jij te vinden bent, waar je draait, ook dit, misschien de komende tijden?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd ben ik voornamelijk bezig eigenlijk alleen met Losse Heupjes.
0: Ja.
2: Zelf andere boekingen ja, niet echt meer. Ja, wellicht dat ik dat weer helemaal ga oppakken in de toekomst. Maar,
0: wat is de droom dan, Dion Dwight? Wat is de droom van een DJ?
2: Ja. De droom is denk ik voor mij sowieso internationaal.
0: Ja, toch?
2: Echt ja, de wereld rondgaan, alles overal kunnen laten zien wat ik kan.
0: Dus zou je dan ook je eigen nummers willen droppen?
2: Absoluut, absoluut.
0: Featuring artiesten bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, zeker. Ik produceer zelf niet, nooit gedaan ook, maar dat is zeker wel een stap die ik aan het overwegen ben.
0: Laten we het de wereld ingooien, Dion.
2: Absoluut, let's
0: do it, man. Jij moet een nummer hebben met 2 artiesten. Welke 2 artiesten kies je uit?
2: Nederlands of internationaal?
0: Laten we eerst beginnen met Nederlands, joh.
2: Nederlands, ja. Dan ga je natuurlijk voor de top.
0: Mm-hmm.
2: Kijken naar een John Afrese bijvoorbeeld, dat lijkt me wel dope.
0: Oké. Okay.
2: En ja, internationaal, dan ga je kijken naar een... kan van alles zijn, Shenseea bijvoorbeeld.
0: Oeh!
2: Dat lijkt me wel dope, absoluut.
0: Je komt muzikaal, hoor.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Wat kunnen wij verwachten van jouw set?
2: Vibes, man. Losse Heupjes. Voornamelijk nu het Caribische gedeelte van de muziek. Dat is ja, een van mijn sterke punten. Dus ja, jullie zullen het zometeen horen, hoor.
0: Nou, ga alvast achter de 1 en 2. Ik draai nog Sid Blue June met Calling. En
2: yes.
0: Wil jij dus 2 kaartjes winnen voor Losse Heupjes op 24 oktober 085-029 4x2. Zet daarin Losse Heupjes en wie weet krijg jij die 2 kaartjes.

0: Vanuit Costa Rica leidt de derde informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
6: Als aannemer, veel stress.
5: De man die door iedereen wordt begeerd.
6: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
5: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: What the fuck was je?
5: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Wat was je van plan dan?
6: We praten thuis, oké.
5: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
5: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Nu in de bioscoop.
11: Chaos to the max.
12: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
11: Nieuwsbaan in ice.
13: Ik vind gewoon dat het niet netjes is.
14: En ik vind dat het onzin is.
13: Ik vind, je gaat ook niet in joggingspak naar de kerk of zo.
14: Jawel.
13: Ja.
14: Het gaat om dat je naar de kerk gaat. Wat maakt het eruit dat ik aan heb?
13: Michael, ben je het hier echt mee eens?
15: Ja, de kerk zou het wel wat anders aantrekken. Maar als iemand zijn trainingspak wil aantrekken, dan is dat degene toch goed recht.
12: Kan het nog gekker?
5: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
16: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
19: Hier zijn Goudje en Naro.
20: After 9.
21: Galaxy Radio.

0: Yes, dat was HT met 4 Donnie's, een gouden ouwe. En je hoort de stem en je ziet de tijd. En het is tijd voor Goudje en Naro After 9. De show waar de energy en vibes altijd hoog zijn. En waar we de beste muziek draaien, zodat jij muzikaal blij met weekend in kan gaan. Normaal doe ik dit met mijn Biggie Brada. Goudje get paid, maar die man is aan het genieten. En hij is aan het werk in Suriname. Maar kijk niet Suriname, want ik heb hulp en steun vandaag van DJ Fansly.
1: I see. We zijn er.
0: Hoe is het dan, mijn brother?
1: Ah, we zijn er, man. Relax gewoon.
0: Relax gewoon.
1: Always on the job.
0: Ik hoor je, man. Hoe was je weekend?
1: Mijn weekend. Mijn week was goed, man. Tune dat gewoon. Je weet toch? Laptop draaien. Dat
0: ja,
1: is mijn geluk,
0: lekker, man.
1: Ja,
0: je hebt gewoon genoten?
1: Nee, dat gaan we in de weekend doen.
0: Ik hoor je.
1: Dat gaan we in de weekend doen.
0: Ik hoor je. En ja, maar je staat natuurlijk op mijn plek. Mm-hmm. En hoe voelt het daar, die kant eigenlijk?
1: Het voelt wel klein, man.
0: Voelt het klein, maar je hebt die schema zolder ook alles bij je?
1: Nee.

0: twee uur vertellen?
1: Nog niet. Even kijken. Nee.
0: Nee, ja, nee. Nasban, dan ga ik dat even doen. De planning van de aankomende twee uur is: we beginnen met release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, we hebben die strijd van wie heeft de beste klassieker, wie heeft de beste throwback van de avond. En Goudje zegt altijd van, hey, ik sta 10-2 voor, 18-2, maar die man ligt altijd, snap je, want we staan gelijk. Misschien staat hij wel voor met één puntje, maar sowieso geen 18-2. En vandaag hebben we ook twee toffe gasten, dus we gaan kijken wie gaat winnen. Ik, fans of een van de twee gasten. We zullen ook stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Of met de spreuk van de dag. Of misschien komt er wel een motivational speech, je hoort me toch?
1: Ik hoor je.
0: Of gaan we weer live op TikTok, zodat jij de shout-out momentje kan krijgen. En onthoud, het is maar 1 minuut, dus hou het kort en hou het krachtig. Hé, hey, maar luister daar, fans. Het lijkt alsof iedereen ons verlaat, maar Goudjes in Su, CD is
1: eigenlijk,
0: in Curaçao. Ik denk, we moeten ook iets plannen gewoon.
1: Ja, eigenlijk wel gewoon. Wist je nog, vorige keer hadden we het erover. We gaan naar het buitenland, we gooien een showtje daar eigenlijk.
0: Ja, dat gaat kwijt.
1: Weet
0: hè?
1: Je wat? We gaan timeren tot hun terugkomen en dan gaan wij.
0: En dan gaan wij dus
1: maar, beste.
0: Welke landen heb je op het oog dan?
1: Gewoon even een beetje die suave min tegen, je weet toch?
0: Een beetje die Dominicaanse Republiek,
1: ja, toch?
0: Die Brazil.
1: Je bent op het terrasje met een wine en katje.
0: Daarna een wijn en bats. Is toch helemaal niet erg. Maar wat is je favoriete land waar je tot nu toe bent geweest?
1: Ik zeg je eerlijk.
0: Of heb je nog niet zoveel gereisd?
1: Ik heb wel veel gereisd, maar ik heb niet als vakantie gedaan, zeg maar.
0: Ja, gewoon echt voor Junta of
1: bijvoorbeeld, of gewoon er moet wat gedaan worden, dan doen we dat even snel en dan ben ik weer terug.
0: Ik hoor je, man.
1: Snap je? En aan de andere kant ben je ook, kan je ook met family gaan, maar dan kan je niet
0: voluit, die ervaring is anders, toch? Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen, man. Ik ga ook vaak solo en dat is ook anders. Als ik met Matties ben, met familie, ja, dat is eigenlijk mijn familie, snap je? Maar het is gewoon anders, maar ik ben gewoon verslaafd aan die solo reizen, snap je? Dat is echt mijn ding.
1: Moet ik ook nog doen.
0: Snap je? Maar geloof, je moet één keer naar land gaan, echt gewoon op puur om te verkennen en te genieten en die cultuur op te snuiven en te genieten van die natuur, geloof me. Dat is een aanradertje. En heb jij nou een favoriete land of een land in je hoofd van, Oké, hier heb ik echt genoten. Laat het ons weten. Of als je je mening wil geven. Of als je verzoekjes wilt doen. Laat het ons weten. En natuurlijk kan dat via het Galaxy nummer. En dat is 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. Dan kan jij je appje doorsturen. En dan geven wij antwoord. Of wat we ook leuk vinden is natuurlijk een memo en je kan natuurlijk ook bellen. Kijk maar wat je doet, hier is alles mogelijk, hier is alles passable, net Kim Passable. Oh, maar ja, ik ga niet te lang praten, ik ga jullie alvast in de vibe brengen. En dat doen we met Chavante, BRF4, niet alleen jij.

0: elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit die fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
2: Yes! Maar vandaag is het veranderd naar Naro en Fansly.
3: Zie.
2: Want GoTo is natuurlijk nog steeds in Su. Maar ik weet dat hij meeluistert en hij is hier in spirit. En Fans, weet je waar het tijd voor is?
4: Waar is het tijd voor?
1: Goudje en Naro, After 9 Release Friday.
2: Het is tijd voor Release Friday. En deze nummers die we deze week hebben zijn maat, Fans. Neem de luisteraar even mee wat die lijst deze week zegt.
4: Oké, vandaag ga ik jullie meenemen. De nummers die deze week nieuw zijn toegevoegd aan de playlist is Tyrus van Rich Kalash.
2: Ja.
4: Pistache van Kevin en Joey AK.
2: Oké.
4: Ring My Bell, RMB, Doughboy en Ice.
2: Gek.
4: En Antwoord van Moola B. We hebben Ocean View van Henkie T. En Macho Man van Saf.
2: Oké, dit is een hele mooie lijst. Maar als ik zo kijk, denk ik, ja, we hebben verschillende vibes hier. Maar als je zo naar dit lijstje kijkt, toch? Welke nummers vallen echt op voor jou, zeg maar?
4: Ring maar bel gelijk, man.
2: Ja?
4: Ja, dat is gewoon... Dat is gewoon iets zo van... wat is met die bel gaande?
2: Ja,
4: laat maar even kijken wat daar... Wat is die mo?
2: Ik hoor je, maar je kent die tune toch?
4: Ik heb wel hier en daar stukjes van die tune, zeg maar, ken ik wel. Maar niet dat ik echt heb gezegd van, ja man, ik speel me af en ik luister.
2: Ja, ik hoor je, maar van die echte tune bedoel ik, hè? Van die echte Ring Me Bell. Want dit is een sample, zeg maar, wat ze hebben gebruikt. Ze hebben die sample van die originele, toch?
4: Ja man, crazy. Crazy,
2: man. Hij blijft het wel flikken, die internationale run van Doughboy, die is...
4: Weet je, ik heb het al gezegd, hij is eigenlijk wel de guy die kan zeggen van, weet je, ik ga nu even met pensioen, nu kom ik even weer terug,
2: ja,
4: en dan ga ik weer relaxen. Want kijk, tuurlijk, als je niks hier in beeld, zeg maar, betekent niet dat ze niks doen.
2: Ik hoor je.
4: Snap
2: maar
4: je?
2: Ik weet niet, man, ik denk dat Doughboy wordt onderschat, maar ik weet
4: hij
2: niet
4: echt
2: mensen hem echt als die main artiest ziet, maar ik wel, snap je, dus
4: ja man.
2: En zo'n Doughboy gewoon, want ik vind niet dat hij die flowers van Nederland krijgt van, als je kijkt naar die round van hem en hoeveel jaar in de game is, want
4: hij veel betekent, hè, voor hits,
2: heel veel betekent, ook
4: dan
2: gewoon
4: te veel.
2: Productiewijs ook, want die man denkt ook beats en way back, dat weet ik nog.
4: Zo is Cartier toch in de lucht gegaan. Toch is hij online gekomen. Hij had hem zelf getikt en gespeeld.
2: Is dat zo?
4: Ja, man.
2: Oh, dat heb ik niet eens meegekregen.
4: Ergens,
2: man,
4: had ik een filmpje gezien en toen was hij iets aan het uitleggen van dat hij een beat had gemaakt of zo. En dat zou eigenlijk van 4 keer duurder zijn.
2: Oh,
4: en dit
2: zie.
4: En dat. En daarna op een gegeven moment was hij... Je weet toch, hij was gewoon aan het bossen in de douche op een gegeven moment. En hij begon zo met plangen van een katje. En toen
2: ging
4: hij ging zo uit de badkamer, ging hij gelijk schrijven en zo kwam zo. Dus zo, dat is wat ik heb opgevangen in de filmpje.
2: Katje is gewoon gemaakt onder de douche gewoon direct.
4: Hij heeft hem gewoon, ja,
2: dat
4: man.
2: Dat is lijp, man. Maar heeft die beat ook zelf getikt?
4: Ja, man. En weet je wat ik het lauwste vind dat hij daarna nog zegt is... Hij had toen die tijd niet eens een katje.
2: Ja,
4: snap je?
2: Ja, dat is gek, maar ja, dat is gewoon die...
4: Ja, kom maar,
2: het komt gewoon in je hoofd, snap je? Het is gewoon die freestyle, die freestyle, snap je? Maar het werkt, man. En we hebben natuurlijk ook Kevin, Joey AK, die pas geleden vrij is gekomen. En die man is gelijk aan het bossen.
4: Ja,
2: en dit is een gouden combi ook. De vorige, de laatste tune in deze combinatie van Kevin en Joey AK ging ook de lucht in. Dus ik ben benieuwd wat deze gaat doen. Maar het is een hele sterke tune. En ja man, ik vind hem helemaal top. En Rich Kalash is gewoon Rich Kalash, man. Taurus.
4: Taurus.
2: Die man is super crazy. Hij is legendary in in Curaçao. En ik heb hem laatst ook mogen ontmoeten, echt ontmoeten. Ik ben hem één keer tegengekomen ergens, maar laatst moesten we samen even een promo flippen, een sketch, snap je? Mm-hmm. Hadden we dat gedaan en dan krijg je hem ook als persoon mee. Maar die man is grappig, man.
4: Was dat met die MC-dingen?
2: Ja,
4: nee,
2: die man heeft een hele vibe, man. Die echte MC van hem, ook een Mattie van hem en zo en zo naar Winter ook. Echt super, super, super flexie, man. Super flexie, man. Maar Ritje is ook echt fat. Maar we waren daar ook op een kleine sopje, snap je? We hebben gelachen die
4: maar
2: dag,
4: is,
2: man.
4: Dat is, ik bedoel, als ik
2: is gewoon energie, denk
4: aan, als ik denk aan Rich, is het zeg maar, je weet toch, soms toen ik jonger was, had ik die boze momenten en dan, ik scheld alleen maar in de Antilliaans, je weet toch? Ja, dus ik moet een agressieve,
2: oh ja, jij bent ook echt anti, hè?
4: Ja,
2: zie,
4: wel, maar,
2: zie,
4: ja. Niet alleen anti, niet alleen
2: wat
4: anti,
2: wat
4: ben maar,
2: je nog meer, want ik vergeet het hele tijd, man.
4: Ik ben Antilliaan, Hindoestaan en Tunesisch, man.
2: Maar wat voel je het meest? Anti, toch?
4: Ik voel me het meest anti, maar ik heb veel, zeg maar, qua normen en waarden dingen van de Hindoestaanse kant wel meegekregen, dat wel.
2: Oké. Nee, ja, gek. Ja, Mula B, antwoord. Ook een gekke tune, man.
4: Ja, ik heb hem nog niet gehoord.
2: Nee,
4: maar ik denk,
2: is een iets andere vibe.
4: Denk diep.
2: Dan je verwacht. Het doet me toch een beetje denken aan die Louis Mula. Alleen in de Antilliaanse, want er zit nog een. Er zit nog iemand op. Die had hij benaderd omdat hij hem hard voor het zeldzame. En hij is volgens mij ook wel een hele lange tijd in de game. Mm-hmm. Maar die sounds werken goed op elkaar, man. Dus het is zeldzame Mula B antwoord. Maar als je hem nog niet hebt beseft, is het zeker de moeite waard om hem te gaan beseffen. En natuurlijk waar ik blij mee ben om te zien. En die man is ook pas vrij en hij is gelijk. Hij is aan als een kraan. Saaf. Saaf, ja, macho man. Ja, man.
4: Dat, ja, die daarom zeg ik.
2: Saaf is gewoon saaf, maar Saaf is ook fucking grappig, man.
4: Hij is koulo grappig.
2: Hij is koulo grappig.
4: Laatst ook met die boxbouwtory, toch? Ja, om te slaan en zo. We gingen helemaal brokken.
2: Hij houdt van die dingen. Hij houdt altijd iedereen weghalen. Saaf, macho, man. Een gekke tune ook. Samen met Serrano, legendary producer. En ja, als laatste hebben we Lassa en Henkie T. Oceanview kwijt gaan, man. Heerlijke tune. Met Lassa kan je sowieso de plank, ja, eigenlijk nooit misslaan. En ja, man, nogmaals, Doughboy heeft internationaal hit te pakken met H, Ring My Bell, SSO naar hem. Ik hoop dat hij deze run, voor blijft houden en door blijft trekken. Ik gok dat velen wel het originele nummer wel hebben horen voorbij komen. Want de laatste tijd hoor je toch wel die PC op de socials voorbij komen. En ja, het is natuurlijk een sample. En laatst heeft trouwens ook een album gedropt genaamd Santé. Met hele sterke FT's. Dus
4: ja, man.
2: Die is ook echt de moeite waard om dat te checken. Ja, Saaf is buiten en hij komt direct sterk binnen met Macho. Maar geloof me, deze man heeft nog heel veel tunes in de vriezer liggen. Ik heb ook nog twee. Maar die is hij waarschijnlijk alweer vergeten. Want die man blijft maar tunes maken. Die man is een machine, man. En dat was het lijstje. Maar ik zeg eerlijk, ik ben tevreden met deze lijst. Wat vind jij?
4: Ja, man. Ja, hè? Ja, we gaan lekker beginnen.
2: Verschillende vibes en alles ertussen. En laat even weten, ja, welke nummer, welke release jij het beste vindt. En als we eentje hebben gemist, laat dat zeker ook weten. En het is straks tijd voor een TikTok shout-out momentje. Dus zorg dat je aanwezig bent in de live. Ik ga vandaag aan jou overlaten, mijn fans.
4: Ja?
2: Ja, man. Ik wil dat jij straks, nadat we even gevijpt hebben weer op de tunes natuurlijk, wil ik dat jij even die shout-outs oppakt 1 minuut lang.
4: Say no more.
2: Dus dan kan jij zo lekker live gaan en kijken, ja, of mensen actief zijn. Want mensen zijn wel
4: actief.
2: Zeg maar, jij toch, zeg maar, als jij echt gaat stappen, hoe laat maak jij je klaar, zeg maar, om naar de club te gaan?
4: Ja, eigenlijk, het ligt eraan waar ik vandaan kom.
2: Ja.
4: Dat bepaalt.
2: Maar gewoon als je osso bent.
4: Ik heb sowieso een uur nodig om klaar te maken.
2: Ja, vanaf hoe laat start je, zeg maar, als je naar de club gaat, hoe laat begin je dan met klaarmaken, met een beetje indrinken, met...
4: Ik zeg je eerlijk, ik heb nooit gepland als ik uitga, ik plan dat nooit.
2: Maar hoe laat kom je meestal aan in de club?
4: 12? Zoiets? 12? 1?
2: Ja toch?
4: Ja,
2: ja
4: man,
2: toch?
4: Want
2: die topgasten, die big dogs moeten altijd wat later aankomen.
4: Kijk,
2: toch?
4: En sowieso, en kijk, ik ben DJ ook, dus ik weet die schedule ook van je hebt opbouw, je hebt, snap je? Dus,
2: ja.
4: Ja, ik nek hem wel, maar meestal ik strand gewoon daar.
2: Ja, dat,
4: ja man, dat is het echt. Last minute
2: ik standaard. Ik hoor je, man. Je hebt het gehoord. Dat is fans antwoord. Maar wie nog meer het antwoord hebben, zijn Moola en Zeldzame.

0: wherever you go, on our free radio app. Download it now.
1: De nieuwste tunes van eigen bodem.
2: Hey yo, Wout, pass me de AUX.
1: En de hardste freestyles.
3: Let's get it.
1: Dat is Pass de AUX, gepresenteerd door Wout.
4: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
1: En elke maandagavond hier, bij Galaxy, op de radio.
2: Next up, big time,
5: hè? Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
1: Vanaf 7 uur.
6: Woutje, je weet het, hè?
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look

0: afro and dancehall music.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: This is Galaxy Radio. Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
2: Yes! Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek die net werd afgespeeld en dat je al een beetje in de vibe bent voor het weekend. Want nu is het tijd voor...
3: En ja hoor, Goudje en Naro doen weer een shout-out momentje. Here we go!
2: Let's go, my fans!
4: I see! Laten we even een shout-out doen naar El Prof, Pablo in de building. We hebben kleine speler in de building. Laten we even kijken, Shani, ik zie Sontje Airlines, JR. Shout-out naar mijn neef in de JR. Even kijken, ik zie hier... Home Alone, shout-out naar Home Alone. Shout-out naar Dimitri, shout-out naar Dolly, Marcelina. Jay Benjamin. Ik zie een shout-out natuurlijk naar DJ Jeremy Ja. En shout-out naar Nikita, Jeremy, Shani, Lelo, Fiani en Trent Elite. Ja man. Even kijken. Een vlees gekruid ook, laten we niet vergeten. Jeremy, shout-out naar jou. Je kent het wel. I see. Alleen maar love.
2: Nog 4 seconden.
4: Nog 4 seconden?
2: Yes.
4: Godspeed. Shout out naar Godspeed.
2: Yes. En zo naar Godspeed. And God is what you need. Dat was helaas het minuutje. Het gaat razendsnel. Daarom zeg ik altijd van hou het kort en krachtig. Want het leven is prachtig. Wow. Als jij niet je kans hebt gekregen om je shout-out te typen... Op het TikTok, geen stress. Volgende week zijn we weer back. Zelfde tijd, zelfde vibe. En dan moet je gewoon scherper zijn op de TikTok live. Of ik ga live, of Goudje gaat live. Of Wesley gaat live. En dan kan jij je shout-out doen naar je niffel, naar je tante, je nichtje, je
4: oom die nicht is. Dat kan ook.
2: Snap je? Je overnichtjes, mensen in prison. Het kan allemaal. Het enige wat jij hoeft te doen is gewoon in de live komen. En ja... En dan scherp te zijn. En fans, ik wil even nog één ding vragen. Toch, jij zegt van... voor jou is die tijd altijd verschillend. Zeg maar hoe laat je naar de club gaat.
4: Ja, man.
2: Maar
4: ja.
2: Hoe bereid jij je voor op een feest? En dat bedoel ik van niet als je gaat draaien. Mm-hmm. Maar als je gewoon echt zelf gaat stappen. Of doe je dat niet meer?
4: Echt. Eigenlijk bijna niet, man. Zowat als niet. Maar, ik ga alleen als ik zelf moet draaien of als een van mijn mensen ergens moeten zijn. Even, en ik ben toevallig de mogelijkheid om te gaan, kom ik even een paar uurtjes even supporten.
2: En vroeger?
4: Boy, dat was alleen maar private parties, man. Ja. Dat is gewoon een huisje afhuren, je gaat 2-3 dagen long gewoon.
2: Maar vroeger was het lid, hè, eerlijk.
4: Nee, ik zeg je
2: eerlijk. Die Osso-Vissers en zo, het ging kwijt, hè. Dus, het is wel een beetje achteruit gegaan, vind ik, man.
4: Zo, dat sowieso. Kijk, ik ben nog jong op papier, hè.
2: Hoe oud ben je eigenlijk?
4: Ik ben bijna 23 op papier.
2: Oh.
4: Maar gelukkig is het op papier, want hey broer, ik was 12, 13, ging met Sontje Airlight, ging ik...
2: Ja, je was
4: vroeg op die
2: dek, hè?
4: Come on, man.
2: Lekker,
4: ja, man.
2: Man,
4: ik was vroeg op die Hawaiianen
2: dansen. Maar waar ligt dat, denk je, aan, zeg maar, dat de Osso-Vissers en alles, sowieso feestjes, clubs over het algemeen, dat het dan een beetje minder wordt? Of het ligt aan mij, want ik ben natuurlijk 30. Ik ben een beetje een kleine opaatje, weet je.
4: Dat is come on, man. Maar, jij feest nog harder dan ik.
2: Nee, ik zeg je eerlijk, ik ben ook niet meer echt in die clubs te vinden. Nee, maar meestal voor June, je weet toch, of het moet echt, je weet toch? Of ik moet echt, meestal gewoon op in feit, man.
4: Ja,
2: of mijn jongens die zeggen van, nou deze moeten we echt pakken, maar daar hou ik gewoon van. Eentje die niet hyped up is gewoon in
4: case, dat je
2: gewoon
4: ik hoor je.
2: Ik was laatst op een, tenminste laatst, begin van deze zomer was ik op een tech house feest.
4: Mm-hmm.
2: Maar diegene hyped up, gewoon eentje die ik nooit zou pakken. Ik zag hem toevallig voorbij komen. Ik dacht, oké, laat me even kijken. Zie ik bekende mensen? Nee, top. Ik ga naar daar.
4: Ik hoor
2: bro, ik kom daar. En het was wel een beetje wat ouder publiek. Maar ik hield ervan, man. Veel meer ook. Ik ben op de juiste plek, man. Je weet toch? Maar die mensen komen echt op de feest. Ik kijk naar die mensen, snap je?
4: Ja,
2: of 3 of 4, man. Maakt niet uit.
4: Maakt niet uit.
2: Hey, als je maar vanavond alleen thuis bent, vind ik het helemaal niet erg, weet je?
4: Ja. After 9.
2: Snap je? Wat ik altijd zeg van, mama's moeten toch ook genieten?
4: Tuurlijk, come on.
2: Hallo, ja.
4: Je is ook een fulltime job.
2: Snap je? En ik ben daar om het te volledig te supporten, snap je? Nee, maar die feest was echt lit en ik merkte meteen van, oké, met die wat volwassene publiek, zeg maar, die niet hyped up zijn, die komen echt op de feest. Ik zag, mensen waren echt in die koud. Geen telefoons, ja, mensen, geen telefoons.
1: Ik hoor je.
2: Geen één iemand, heb ik telefoons zien pakken om te
1: filmen. Ze
2: begon prima in die vijf, gezellig. Je kan met iedereen dansen, met iedereen chansen. Eentje zegt nog, als je wil, kan je gewoon met mijn vrouw dansen. Eentje. Ik zeg, hè?
1: Wat?
2: Met je vrouw? Is toch jouw vrouw? Hij zegt, ja, nee, ik kan gewoon als je wil, kan je ook.
1: Je mag gewoon even lenen.
2: Ja, hij zei eigenlijk gewoon, neem er gewoon even mee, tong er even en breng. Als je maar terug bent, is er niks aan de hand.
1: Niks
2: ik
1: aan
2: kijk
1: aan.
2: Zo, ik denk, oké. Okay,
1: private lease.
2: Zo kan het ook. Maar kijk, ik vind het niet erg, maar andersom, ben je een jaloers type fans in een relatie, zeg maar?
1: Shit. Nee, man. Eigenlijk helemaal niet.
2: Heb je wel relaties gehad?
1: Jawel.
2: Jawel, het klinkt niet echt...
1: Ik heb het gehad, maar...
2: Maar je hoeft het niet meer.
1: nee, dat is het ook weer niet. Ja, eigenlijk wel. Maar, nee, man. Ik ben nooit... Jaloers eigenlijk goed. Ik vind het juist goed van... Ja toch, kijk, als ik met iemand ga, dat is moeilijk. Maar als ik met je ga, loop met trots naast me. Gewoon zijkant gewoon.
2: Ik hoor je.
1: Oh, je wil kijken? Kijk nog een keer, kijk. Hey, wacht even. Ga maar verder.
2: Ja, ik hoor je.
1: Gewoon extra gewoon. Mij boeit echt niet. En ook al gaat zij weg, dus haar zaak is niet mijn zaak.
2: Ik hoor je, man. Is er los van haar, hè?
1: Ja,
2: ik hoor je. Maar hoe lang ben je nu single dan?
1: Lang zal ze leven eigenlijk. Ik weet niet. Lang zal ze leven, man. Je zou zeggen, bijna eenzaam, maar nee, man. Kijk, tuurlijk, weet je, checken we hier en daar, kijken wat die model is. Maar ja, soms is dat niet een model.
2: Ja, ik hoor je.
1: Snap je?
2: Ja, ik kan je zeggen van, ja, ik ben die relatie-libie. Ik ben in die single-libie ben ik helemaal aan het genieten, maar... In die relatie, liefie, daar ben ik het wel aan het verwaarlozen. Maar ik vind het helemaal niet erg. Ik geniet. Ik zeg altijd, ik ben vrij. En hoe ik praat over verwaarlozen, gaan we direct naar Momi.
1: Mm-hmm.
2: Met verwaarloosd.
1: Wauw.

0: had je dan toch al dacht, ik heb nog 5 bands in mijn tas. No
1: way. What?
0: Hey, Lassa, je moet me ook wenken, mijn Oceanview remix. Wat
2: eigenlijk,
0: zegt dat
2: hè?
0: Joh, ik ging wel kwijt, hè, eerlijk.
2: Ik hoor je wel voordelig. Ik hoor je voordelig.
0: Kappen, man. En ja, ik heb helaas ook slecht nieuws. Er zouden 2 hele toffe gasten op dit moment in de studio zijn. Maar wegens omstandigheden, ja, zijn ze er toch niet bij. Maar SO naar hun, jammer, maar dat mag de pret niet bederven, want ik ben nog steeds met
1: fans genomen.
0: En ik denk dat de tijd is, ik denk dat het tijd is voor de stelling van de week.
3: Stelling van de week van Naro.
0: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Streamingcijfers zeggen weinig over hoe goed een rapper daadwerkelijk is. Nog een keer, streamingcijfers zeggen weinig over hoe goed een rapper daadwerkelijk is. Fans, hoe kijk jij naar deze stelling?
2: Eens. Ik ben er helemaal mee eens eigenlijk.
0: En waarom ben je het ermee eens?
2: Waarom? Het gaat gewoon puur om een stukje marketing. Daar hebben we het altijd over.
0: Ja.
2: Dit ook. Dit is ook om marketing natuurlijk. Cijfer. Kijk, het gaat ook niet alleen om marketing, maar ook je eigen netwerk, zeg maar.
0: Zeker.
2: Snap je? Het kan echt kaka zijn, maar die gaat hem.
0: Ik hoor je.
2: En het kan kapot erg zijn, maar het gaat kaka.
0: Ja, ja. Maar waar ligt dat dan, denk ik? Is het alleen marketing of is het ook een bepaalde sound? Is het een bepaalde gunfactor? Is het nu, omdat het sample ding helemaal...
2: Een ding is,
0: zeg maar, als je de juiste sample pakt, ga je dan viraal. Wat is het volgens jou, denk
2: kijk,
0: je?
2: Ik zeg je eerlijk, mijn mening, als ik kijk naar kwaliteit, kijk, sowieso, A-artiesten, gewoon echte artiesten, maken nog steeds kwaliteit.
0: Ja.
2: Maar als ik echt terug ga kijken, kijk, sowieso gaat het om, je eerste paar tunes moet belangrijk zijn.
0: Ja.
2: Daarna maakt niet uit wat je erop, als het maar goed klinkt.
0: Ik hoor je.
2: En dat is hetzelfde met dit, man. Als je marketing of social media goed doet, tuurlijk.
0: Je hebt eigenlijk...
2: Je hoeft alleen te klikken. En ik heb een streamingcijfer.
0: Dus eigenlijk heb je, zeg maar, nu in 2026, waar we in leven, heb je eigenlijk geen talent meer nodig. Je moet gewoon wel een klein beetje een sound hebben. Of...
2: Kijk, je hebt geen talent nodig om bekend te worden.
0: Ja.
2: In de zin van, als je gewoon je marketing goed doet natuurlijk. En je hebt wel talent, want je moet het ook nog performen.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja.
2: En dan
0: ja,
2: komt die echte waarde. Want soms ben ik naar artiesten gegaan. En dan denk ik, ja, maar je bent eigenlijk wel erg. Laat me je checken. Maar je bent helemaal naar de andere kant.
0: Oh, zo bedoel je?
2: Snap je?
0: Voor performance.
2: Bijvoorbeeld, want dan ga je die kwaliteit zien van, hé, kan jij dit wel? Is muziek wel voor jou?
0: Ik hoor
2: snap je?
0: Ik ben ook, maar ook bij ja, nu A-artiesten ben ik ook wel eens bij een show geweest in het verleden. Mm-hmm. Dat ik daar stond en dan dacht ik van, dit is niet best, man. Zeg maar die live performance, dat heb je natuurlijk ook, zeg maar, weet je toch? Dan is die audio van de muziek zo erg, maar die live performance is
2: echt anders.
0: Is anders. Ja. Is minder, snap je?
2: Dat is
0: ook gek. Kijk hoe ik die stelling zie. Ik denk gewoon als je de juiste sample pakt of de juiste sound. En wat heel veel artiesten nu doen is gewoon een bekende melodie van vroeger gewoon in een nieuw jasje stoppen. Daar kan je niet misslaan. Maar wat ik zie op TikTok, die bully sound, die werkt echt, zeg maar, ook voor die schoolleden. Zo noem ik het gewoon, die bully sound. Je weet wat ik bedoel, toch? Echt die catchy een beetje. Maar even naar Jan Boer ook, maar dat is ook een bully. Dat is de echte, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Nee, ik hoor je.
0: Ik denk, als je in die lane is nu echt helemaal aan. En SO na... SO na 14 ook, man. SO na 11. Ze blijven ook gek droppen. Topper en Dior Rap Shit 2. Super eng. En dat laat ook zien van... Ja, dat die man niet alleen een melodietje kunnen zingen. Dat is niet alleen... Je toch een hele tune kunnen samenstellen. Ze zijn echt artiesten, maar ze kunnen ook echt rappen. Don't get it twisted. En dan is er nog een stelling. En die is als volgt. Labels hebben tegenwoordig te veel invloed op hoe nieuwe rappers klinken. Snap je die stelling?
2: Ja.
0: Dus wat vind je daarvan?
2: Ik ben er ergens mee eens en er ergens niet mee eens. Kijk, sowieso labels zijn is goed voor. Dat hadden we vorige keer toevallig hadden wij het toevallig over. Dat als je geen pap hebt,
0: ja.
2: Hoor, dan is het top.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja.
2: Dan is het top. Dan kan je kan gewoon zeggen van, ja man, ik bos nu 3 tunes en hun regelt de rest. Snap je?
0: Ja.
2: Maar dan wat krijg je dan? Je wordt lui.
0: Ja.
2: Want die label valt dan ooit weg, misschien.
0: Dat kan ja.
2: En dan ga je ze niet meer zien. Snap je?
0: Ja.
2: Waar gaat die consequentie dan blijven? Snap je?
0: Ja.
2: Bij degene die bij je label zit. Maar aan de andere kant, dan heb je echt een stukje met marketing. Weer streamcijfers gaan omhoog, maar ja. Kwaliteit is minder.
0: Ik wou ja.
2: Dat is echt zo, man.
0: En ja, je kan ook niet meer zelf bepalen wat je uitbrengt. Ik weet toch, misschien jij wilt deze tune brengen omdat je denkt dat jij je hart opkleedt. Maar die label zegt nee,
2: ik wil
0: ja, dat man. Jij nu dit gaat uitbrengen. Want wij vinden jou beter in deze sound en hoe we jou naar buiten willen brengen als merk. Zeg maar, is dit beter, snap je? Dus je hebt weinig zeggenschap. Dus ja. Jouw sound wordt dan wel bij een label, zeg maar, een soort van, niet gecreëerd, maar wel wat jij wil uitbrengen, zeg maar. Als jij wil even rappen en zeggen, nee, je moet in die flow blijven, dan ga je in die flow ja, moeten blijven. Terwijl dat jij denkt van, no, ik wil gewoon even die rap shit. Maar geen stress, als het bij je label niet kan, doe toppig en die hoort wel voor je rap shit 2. Let's go! Wow.

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. PM. Dit is de Galaxy News Update.
7: In het Belgische Bray is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
8: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
9: The city clock in.
10: In your car on the app.
11: The city clock in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Sugar. Wat is er gebeurd?
15: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Tina. Dit was niet jouw schuld.
15: Nu, in de bioscoop.
16: Hey, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag heb ik een interview met een Nederlandse artiest die deze wereldwijde hit scoorde. Ja, ken je hem nog? Dit was Kenny Scotty samen met Mr. Mix hier. Scoorde hij deze wereldwijde hit I Can't Handle It. En met Kenny Scotty hebben we een interview bij Fleva in Your Ears. En dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
17: Booms, you know what I'm saying?
18: We are
17: hey.
18: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
18: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
18: Let's go.
21: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
22: After 9.
23: Galaxy.

0: Zeg me, wat ga je doen als money
1: no
0: day? Ja, wat ga je doen als money, niet meer daar is? Dat is een hele goede vraag. Wat zou jij doen?
2: Als money no day?
0: Als money no day, gewoon niet eens 1 cent gewoon. Maar gewoon... Gewoon echt hocus pocus,
2: brokus.
0: Hocus pocus, brokus.
2: Heftig gewoon, heftig.
0: Heftig gewoon. Wat zou jij doen?
2: Pap maken.
0: Hoe?
2: En dan sowieso die week leef ik alleen op cornflakes.
0: Ja.
2: Zeg, gewoon alleen melk en cornflakes. Snap je, dat is €2,50. Je weet toch, daar red je 2 dagen mee. En in de tussentijd pap maken.
0: Ik hoor je, maar wat zou je doen als al het geld in de wereld verdwijnt? En dan?
2: Ja, dan is het gratis.
0: Ja, maar dat wordt chaos, hè?
2: Ja, man, tuurlijk.
0: Ik denk dat wordt chaos, man.
2: Terwijl eigenlijk, als je zo gaat bekijken, stel je voor, alles wordt gratis, zeg maar.
0: Ja, maar wel met regels, zeg maar, van oké, op naam. Bijvoorbeeld, hey, Fansly.
2: Dat is lastig.
0: Jij komt nu bij de supermarkt. Jij mag vandaag, deze week, mag je 1 brood halen. Boe, ze kunnen alles doen in deze Libië. Ze kunnen ons helemaal controleren, bro. Als ze willen dat wij marionetpoppetjes worden, boe, dan worden wij marionetpoppetjes,
2: bro. Maar dat heb je bij je voedselbank, toch? Dan krijg je toch zoveel... Hoeveelheid mag... Zo'n tijl.
0: Goddamn!
2: Maar dan mag je toch zoveel boodschappen, zeg maar, meenemen en dat was het.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja,
0: ik weet niet hoe het daar gaat.
2: Volgens mij wel, man. Ik heb...

0: Ik heb alleen mijn naam achtergelaten daar. Maar zo zag ik het wel gaan, zeg maar.
1: Ik wou jou.
0: Maar ja, bro, ik weet niet, man. If money no day, ik weet niet, want we zijn alassa day.
1: Ja, man, ik zeg eerlijk, man. Geld heb je nodig, maar laat geld niet naar je hoofd stijgen, snap je? Geld is niet alles, want nu heb je 10 milli, maar je bent niet rijk, snap je? Rijkdom heeft helemaal niks met geld te maken. Nu heb je 10 milli, maar je hebt geen mensen om je heen die van je houden. Je hebt geen vrouw, je hebt geen matties, je hebt geen familie, je hebt niks. Je bent alleen jou met die 10 milli. Dan kan je zeggen, ja, gewoon lekker leven, looienken. Maar op een gegeven moment heb je alles al gedaan. En dan, waar ga je dan die geluk vandaan halen, snap je? Dat is gewoon even een vraag. Gewoon om even over na te denken. Ook gewoon deze avond. Maar Vince, heb je ooit geprobeerd om een tune te maken?
0: Ja, man. Ja, man. Maar de meeste keren was ik helemaal krom, man.
1: Ja.
0: Ja, man.
1: Maar was het iets dat je denkt van, hé... Ja, man.
0: Kijk, ik ga niet voor jullie
1: liggen. Maar op dat moment voelt alles lekker natuurlijk.
0: Laat me gewoon zeggen, straight up. Ik ben gewoon geen rapper. Dat mijn teksten. Ik weet dat van mezelf.
1: Ja.
0: Kijk, als ik er echt voor ga zitten, dan kan ik wel hier en daar dingen verzinnen, zeg maar.
1: Ja, maar creativiteit altijd?
0: Nee, maar dat is echt als ik krom ben, als ik blem ben. Maar
1: op wat voor beats ga je daar? Of maakt het niet uit, gewoon alles kan gekanteld worden op dat moment?
0: Ja, man, denk het wel. Je mag gewoon alles.
1: Ja?
0: Alles. Het is een mood swing. Kijk, als ik terugkom van de Batisaga, je weet wat we willen horen. Je weet toch?
1: Ja. Ja, maar zeg eerlijk, hoe je zegt dat je, ja, dat je zo creatief bent en alles, wil ik het eigenlijk wel testen, man. Dus wat wij gaan doen, is ik ga nu een beat opzetten, een random beat.
0: En dan begin jij.
1: En dan, ja, wil je dat?
0: Ja, man. Ja,
1: dat jou die...
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar ga jij beginnen? Wil jij hem openen? Moet ik hem openen? Jij gaat sowieso een papa's gooien.
0: Ah, zeg
1: je
0: normaal.
1: Of je nou, dat je nou niet blij bent,
0: ik ben niet middelstukje, Open en sluiten.
1: Ik moet hem openen.
0: Ja man, zeg je normaal.
1: Ik vind eigenlijk dat jij moet openen, maar omdat het niet jouw straatje is, dan ga ik even een paar bars geven, maar je moet het wel overnemen. Als ik stil ben, moet je het overnemen.
0: Lekking, hij zin dit.
1: Nee toch, Vince, jij hebt dit.
0: We zijn er.
1: Ik denk dat jij de luisteraar gaat verrassen.
0: Nee man, totaal niet.
1: Boe, kom op man.
0: Natuurlijk, kom maar, AMG, alleen maar gezeik.
1: Ik heb deze, man.

0: Hey,
1: hey man. Ja? Ey, mensen.
0: Ik denk we moeten even nog een andere killen, man. Deze, zeg deze man.
1: Let hem koop. Laat hem koop. Wat is dit?

0: denk dat dit het wel eventjes was, man.
1: Nee, maar wacht even.
0: Was wel even leuk, toch?
1: Mensen, hebben jullie dit gehoord? Volgens mij is het een verkeerde plek, man. Nee, man, je moet stoppen met alles wat je doet, man.
0: Vandaag voel ik me echt creatief, man. Zeg eerlijk, man.
1: Naro.
0: Moet ik nog een paar bars gooien, deze? Ben je er klaar voor? Ik ga nog even een paar bars gooien. Ja? Ik voel me lekker vandaag. Kijk even, ik ben water, ik ben aardig, ik ben vuur. Oké, luister deze fans. Ben je er klaar voor?
1: Laat maar af en toe.
0: Listen. Is een nieuwe dag, dat betekent weer een nieuwe set. Is die oude trend voorbij, dan weet je dat ik die nieuwe set. Jij geeft haar ring, maar ik hap aan het Hollandse nieuwe weg. Plus ze rijdt mij, ik zweer het is een nieuwe weg. Man, ik heb er veel, ik zeg ze bij een nieuwe cap. Hey. Ik vraag, is dat je vriend of is dat je nieuwe pet? Velen zijn van de wereld, volgens mij ze gebruiken nieuwe cat. Blow 8 best in Mexico, kom ik back, maak ik nieuwe stack.
1: Wauw, man, dit is narro.
0: Je hoort wat ik doe daar, toch?
1: En die?
0: En die dingen daar. Wow. Ik ben gezellig op feestjes, net K-boos. Jij bent blij met 1K, ik word van 2K boos. Hey, ik doe dat maar. Ik denk dat het goed is.
1: Ik zeg je eerlijk.
0: Voor Obama.

0: de wheels of steels, maar we maken geen hits meer. We back in the States, maar let's get it. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat was KM met Blijf Rustig. En ik denk dat jij inmiddels wel... ja, in de mood bent gekomen voor het weekend. En als ik zo naar de klok kijk... is het tijd voor throwback time.
1: Wow.
0: Fans denken dat je mij gaat verslaan vandaag in die throwback time.
1: Weet je wat de belangrijkste vraag is? Welke genre doen we vandaag?
0: Welke genre? Ik denk gewoon vrij zijn, man. Maar vorige week hadden we, was het echt
1: lit, man. Het was lit.
0: Ik denk dat we een beetje in die party vibe moeten blijven,
1: ja?
0: Misschien die Wayback party vibe.
1: Dan mag klaar, ik heb eentje.
0: Zijn, mag een danshal zijn.
1: Nee.
0: Ja, het mag van alles zijn, maar ik heb een vraag, toch?
1: Aha.
0: Welke tune van Wayback, als je die nog steeds hoort, denk je van ja, ik heb zin om te feesten. Right here, right now.
1: Van toen. Ik zeg je eerlijk, Kali Boy heeft altijd wel die ding zeg maar gelid, man.
0: Jawel, hè?
1: Ja, man. Ik zeg je eerlijk. Nu... Ik krijg een rare beast mode of zo.
0: Kali Boy.
1: Broer, ik weet niet, man.
0: Kali Boy is sowieso dat
2: dat zijn kids!
0: Fries! Maar die man wil niet op die tune gooien, maar ik zei van, ik heb die bas hier, man. Hoor, ja? Die bas, hè?
1: Ah, danshal, danshal. Wat is het?
0: Wat is het? Pum pum, van dat doen doen. Zijn dat dat doen doen, dat doen doen. Snap je?
1: Nee.
0: Maar ja, maar ik hoor hem ook, maar hij moet me ook niet opgooien. Dit is
1: nee, echt. Man. Misschien voor intro.
0: Dit sloeg helemaal nergens op, maar...
1: Misschien voor intro.
0: Intro, hè? Ja. Eventjes gewoon, even kloten, hè?
1: Ja.
0: Fras, Mino, hè? Fras. Hey, doe hem maar nooit. Ik ga het later ook. Ik zeg eerlijk, weet je welke tune mij echt naar toen brengt?
1: Nee, naar lid zijn, hè?
0: Oh, naar lid zijn, ja. Ik zeg het nu anders, hè?
1: Scherp blijven.
0: Ik probeer een beetje vast te spelen.
1: Ja, ik ken jouw
0: man.
1: Soort, ik ken jouw soort.
0: Nee, maar welke tune van toen me het gevoel geeft om gelijk uit te gaan?
1: Gelijk, direct.
0: Direct.
1: Gewoon nu.
0: Ja, als ik hem nu hoor, ik denk wel een dimmachat. Dat is die wel. Ja. Activeren van toen, hè?
1: Ja. Ja, sowieso.
0: Die. En.
1: Wine and Catch.
0: Wine and Catch, sowieso. Groot probleem. Maar ook gewoon echt pokus van toen ik in de club was en ik hoorde die op Osso
1: Vissers. P-Square of zo.
0: P-Square, man.
1: Gewoon van.
0: Doemi heet het toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, man.
1: Of een Asunto.
0: Ja, nee.
1: Of personal.
0: Ik was Asunto King.
1: Ja?
0: Ja, maar ik was
1: kijk die dan, kijk die dan.
0: Amoyas.
1: Nee, ja.
0: Hey, boe, kappen dan, man.
1: Kolom.
0: Ik heb het gevoel dat je mij niet gelooft. Ja, maar ik heb last op mijn rib. Ik kan niet. Weet je wat? Ik ging op die borstel slaan. Ik zweer het op alles. Zo'n mobiele boede. Ik ging op die borstel slaan. Ik dacht, oké, €75 als je die record slaat. Nu, boe. Maar ik draai te ver, maar ik sloeg 6 keer. Boe, weet je hoe kramp de inschiet?
1: Ik hoor je voordelig.
0: Hoe kramp de inschiet, zeg maar? Hoe hij schiet. Hij schiet hier de in. Ik dacht, nee, man, dit is mis. Dus ik heb.
1: Wel een goede reden voor een massage.
0: Toch? Uh-huh. Maar ja, boe, die massage wil ik niet hier hebben, toch? Dan zeg ik van, hé, ik heb last daar beneden. En mag ik happy ending in die snee? Hé, hey, doe normaal.
1: Back to throwback. Fes, ja, man.
0: Ik ben benieuwd welke throwback jij eigenlijk
1: hebt,
0: man.
1: Ja, man, ik heb hem al. Dit is echt way back. Als je deze niet kent, dan was jij niet op die private parties, op die...
0: Oké.
1: Okay. Stoede dingen.
0: Geef van hem, geef van hem.
1: Zij, Cindy. Dat is van JJ.
0: Ja.
1: En After Party.
0: After Party?
1: Ja, man.
0: Boe, die staat niet op spot. Je moet met een andere komen.
1: Door APD.
0: Een andere, die staat ook niet. Je moet met een andere komen. Je moet met een andere komen, andere. Van BL mag ook, alles mag.
1: Ja.
0: Je mag ook weer vals spelen.
1: Oh, nee man, nee man. Ik weet niet man.
0: Zeg maar gewoon, het mag ook een Azoto zijn, alles.
1: Allee, dan gaan we naar Personally.
0: Personally?
1: Ja man, P-Square. Ja man.
0: Oké, okay, no spang. Die moet sowieso op spot staan, toch?
1: De...

0: personal, personalise.
1: Ik zeg je eerlijk, deze was wel gek, maar ik vind die drempel wel laag.
2: Ja man. Maar
1: ja, maar ik hoor je. Ik hoor je.
2: Want we hebben hem dan al gelijk gevonden.
1: We zijn dom, het is house party, maar ja, geen EP. Ja, maar dat was, die zou wel klappen.
2: EP die van wat ja, kan mij die house party.
1: Dat was die tune, dat was die tijd ook van RSG, toch? Ja, met
2: way back.
1: Hoe gaat die tune? Papi, Bata de boy zijn, boom boom boom. Oh wat dan, oh wat dan. Dat is die tijd ook, toch? Ja, die zou wel kwijt gaan. Maar ja, helaas pindakaas, dan moest je het maar goed zeggen. Jij gekozen voor P-Square personally.
2: En ja, maakt niet uit, sowieso classic.
1: Ik ga je een hint
2: classic
1: geven over die van mij.
2: Ai.
1: Een kleine hint. Doei doei. Doei
2: What?
1: Doei. Mijn hint is doei doei. Hey. Geloof mij, als ik hem af ga spelen, dan denk je, dan gaat hij gelijk binnenvallen.
2: Maar ken iedereen het?
1: Iedereen kent hem, maar we bewaren het voor zometeen. Nu eerst
2: reclame.
3: This is what your favorite station sounds like.
4: We are Galaxy Radio.
3: Galaxy Radio, where the biggest stars.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: This is where you miss last Saturday upon Fiddy Call Them.
3: Fot en ima bas. Sai se or.
4: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fiddy Geldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
2: Fiddy Geldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, write your soap. Only upon Galaxy Radio.
5: Bring the real
6: hip-hop
5: back.
7: Bring the hip-hop back.
0: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
7: We wreck the culture.
8: Dit zijn Goudje en Naro. After 9.

0: Dit zijn Goudje en Naro. After Nine. Hier op Galaxy.
1: Yes!
2: See?
1: En je hebt het gehoord toch? Dat was Ikos Doye Speakers. Fans had gekozen in de throwback voor P-Square. Personally.
2: Mm-hmm.
1: Maar die van mij is persoonlijk harde. Kaloba, waarom heb je... Waarom kwam die als eerste in je op eigenlijk? Dat vraag ik me af.
2: Weet je waarom? Ik zat in die pressure toch, want je weet...
1: Ja, hey, je moet snel handelen.
2: Snap je? Die had eigenlijk wou... Die zet ook een statement neer. Maar... Omdat we altijd net aan het praten over Achichucha, Azonto,
1: Dina, je weet toch? Dat is ook een gekke man.
2: Snap je? Dus toen was ik in die model van, we gaan die kant op. Dus, maar geen stress. Volgende week
1: is weer een nieuwe kans. Dennis,
2: is geen kans.
1: GoTo waarschijnlijk ook weer erbij.
2: Zie, maar dat komt goed. Gaat hij zo weer naar mij?
1: Ik ben echt benieuwd welke hij zal kiezen vandaag.
2: Vandaag, hè?
1: Ja, man. Ik ben echt benieuwd welke hij zou kiezen. Die van mij staat klaar. Maar ik laat hem...
2: Maar wat heeft het te maken met die hint? Doei doei.
1: Die doei doei, daar ga je zo achterkomen. Maar ik laat hem nog even daar. Wat zijn jouw... drie? Ik ga je weer deze vraag stellen. Wat zijn jouw drie party tunes van een paar jaar geleden? Laten we zeggen 5 jaar geleden toen je een beetje een bully was. Of die je nu pas hebt ontdekt, die oud zijn, maar die je nu gewoon, nog steeds pompt.
2: Weet je wat het ding is? Bij mij, muziek blijft niet langer dan 15 seconden aan. Ik ga door naar volgende.
1: Ja?
2: Ja, man.
1: Wat, je hebt geen geduld?
2: In ieder geval...
1: Ja, maar je bent DJ toch? Je hebt een mix in je hoofd ook.
2: Nee, maar dat is wel sowieso. Hey, als ik ergens naar een oorlog ga of zo met een vis af, iets in die richting. Bro, ik ben de hele dag mijn hoofd op.
1: Ja.
2: Ik kijk van, deze. Maar drie. Eentje uit de Batisanka sowieso.
1: Ja, welke?
2: Weet je toch? Commercieel.
1: Chicken
2: Licken.
1: Ja.
2: Chicken Licken.
1: Weet je toch? Die gaat kwijt. Want, die zei het toch?
2: Ja, toch?
1: Zie je.
2: En weet
1: Major
2: je?
1: Major Tune.
2: Ja, man, maar dat is.
1: Hey, toch zit erop? Volgens mij.
2: Ja. Maar daarom zeg ik, dat zijn gewoon tunes die wel Batisanka kan gaan, maar een beetje commercieel.
1: Maar die zijn niet oud.
2: Nee, maar. Ja. Maar oude tunes, dat is bijvoorbeeld die House Party toch?
1: Ja, ik hoor dat. Maar welke
2: of
1: drie?
2: So
1: welke...
2: Nice.
1: Ja, dat is mijn tune. Dat is mijn tune, bro.
2: Die is ook echt
1: gezeik.
2: Die is
1: baby, maar relax.
2: Weet je wat ik ook echt geloof in?
1: Het is zo nice. Ik wil met haar praten. Ik kan het niet zo laten. Dus kijk. Dit is wat we gaan doen. Je ziet, ik maak geen foto's.
2: Ik hoor je.
1: Nee, nou. Ik hield echt van die tune. Nog steeds. Ik pop hem af en toe nog steeds, man.
2: Weet je welke ook?
1: Nou, dat is een goeie. Dat is een goeie.
2: First Man.
1: Welke?
2: Ik ben hier alleen aan.
1: Ik ga je vertellen. Vroeger was er een club in Zoetermeer. Ik ben even de naam kwijt. Maar daar was die man al actief, man. Was die met de NGS die tijd. Ik weet niet of je dat kent,
2: nee,
1: man. NGS ging die man over.
2: Voordat hij zeg maar...
1: First Man werd. Ja, misschien was hij al First Man. Dat weet ik niet zeker. Misschien was hij al First Man. Maar toen hij echt zeg maar ontplofte. Dat kwam veel later pas. Dus die man, ik weet van... Die man... Kwam van ver, hij is lang bezig.
2: Maar dat is een city ook, joh.
1: Ja,
2: die
1: hij ging daar. Maar volgens mij komt die van Aga. Maar hij was daar vaak aan het optreden met RGS. Ging ook dat beatboxen, maar had een tune daar, die tijd. Hij gaat een beetje zo. Baby, laat me van je houden. Jij kan mij vertrouwen. En dan ging die... Super lit, bro. Kijk, je moet erbij zijn geweest om die ding te begrijpen wat
2: je
1: nu
2: daar,
1: zeg.
2: Hè?
1: Geloof me, bro. Kaliba kwam ook daar, bro. Het was echt een feit, bro. Twee kooien had je, twee palen. Daar kon je ook daar dansen. Het was lit, man. En ik was, bro, ik praat over... Ik ben nu 3 Donnies, hè. Ik praat echt over... kijk, 3 Donnies. Laat me even goed rekenen.
2: 15 jaar geleden.
1: Nee, 18 jaar geleden, bro. Ik was 12. 12, 13 die tijd, man.
2: Hoe ben je naar binnen gegaan?
1: Dat was 12 plus, toch?
2: Het was gewoon een bully, gewoon visa.
1: Ja, dat was een bully visa. Ik had om in Kralen om mijn kralen in mijn nek ook. Mijn tante vlecht. Ik heb laag gezeten. Ja, man. 360
2: ik ook, man.
1: Kralen.
2: Ik ook, man.
1: En mijn tante is handig, hè, boe. Na die vlecht, ik had hoofdpijn. Maar boe, ik dat kwam van zijn vrijdag. En ken je die brillen? Ik noem het barbecue brillen. Die brillen met die streepjes. Hier overal streepjes.
2: Ja, ja, ja.
1: Die, boe, ik kwam met die New York era pet. Maar ik had hem zo gezet. Daar had ik streepjes in die wenkbrauw. Streepjes plus mijn schoenen gaven licht op.
2: Deze guy, boe, deze guy.
1: Ik kwam gek, boe. En toen was ik al breed. Nee, ik ga niet voor je liegen, man. Nee, man, maar... maar is een first, man.
2: Ja, man, sowieso. Maar ik denk tijd voor een doei-doei.
1: Is wel tijd voor een doei-doei eigenlijk, hè?
2: Ja, man, je laat me nieuwsgierig,
1: dat is mijn throwback. Oké, ik ga hem even snel erin gooien. Niet helemaal. Een kleine teasertje, weet je?
2: Ai.

0: kappen op, broer.
1: Shit.
0: Eerlijk, nu heb ik jou afgeslagen.
1: Ja,
0: eerlijk,
1: man. Ja.
0: Tegen deze kan je niet tegen. Ja, het was een kleine 53 seconden, snap je, boe. Dit is een gouden oude SOFMG equals. Deze combination is dodelijk. Hebben ze nog samengewerkt?
1: Jawel. Sowieso. Volgens mij was het een paar maanden geleden of een paar weken geleden. Ergens zag ik het voorbij.
0: Is er ook iets voorbij komen?
1: En toen dacht ik van, oh, dear.
0: Ja, man.
1: Hij was hard, maar... Ik mis dat wel, man. Zeg maar echt, bijvoorbeeld ook als je kijkt naar 2016. Ja. Meisjes blijven mij. Je weet toch al die tunes, ja. Zeg maar? Dan denk ik van, nu merk je gewoon, iedereen is ouder.
0: Ja,
1: ze
0: toch.
1: Maken dat voor tunes, terwijl wanneer ze nog bully zijn, dan maak je echt een face tune. Ja, want je bent al
0: ik hoor je, maar zeg je eerlijk, die flow van Frenna, gewoon een paar tijden geleden. Bro. Yes.
1: Is besmettelijk.
0: Die vind ik echt nog steeds keihard. Maar had een tune met Nathalie Blue. Dat is... Hoe gaat die ding ook weer? Ik ben aan het strijden met mijn jongens in de week. Alles spicy. Jaga die is denner, maar dat is net is. Laat me vertellen over dingen die ik doe. Stappen in die boef. Hey, die flow van hem haat echt. Die flows, maar ja, man. Nee, keihard. Maar ik luister nog steeds die oude tunes van SSP.
1: Ja,
0: ken je die ene tune? Op die BD van Rabbi Rex. RIP Rabbi Rex sowieso. 100%. Maar was op zijn BD. Hadden ze gewoon daar gefilmd. Mm. En hadden ze ook die tune gedaan. Zie ik niet, heet die tune.
1: Nee, man. Die heb ik niet gezien, man.
0: Boer, ik zeg eerlijk. Ik vond die tijd zo hard. Je ziet iedereen daar flexen. Pap. Designer. Je ziet
1: chillen
0: gewoon. Het is gewoon een party. Gewoon.
1: Laat me gewoon.
0: Chillen. Je zegt je bent een maga, maar dat zie ik niet. Ik weet niet of ze nog steeds op YouTube staat. Maar als die op YouTube staat, ga hem checken. Waarschijnlijk... Misschien die boys zullen hem niet meer zo hard, omdat ze nu zoveel muziek hebben uitgebracht. Maar dat is... Toen kwamen ze net.
1: Maar daarna
0: kwamen ze met Hypeet Fellas en met PKO en die, weet die... Ik hou van flexen en verhalen. Toen ging die... Maar dat is het eerste wat ik zag. Als ik terugging, je ziet ook van... Die boys zijn ook super jong, maar ze waren daar... Ik dacht, op die party wou ik ook zijn. Ik dacht, nee, man.
1: Ja, maar dat zeg ik toch. Dat merk ik ook wel. Want dat merk je ook. Want soms... Kijk, vooral echte mensen die echt houden van muziek. Of je zit in de muziek. Soms luister je naar een tune en probeer je in te leven van... hoe is dit gegaan dan? Hoe is dit gemaakt, zeg maar? Ja. En dan hoor je dan ook als je naar die tijd dan terug gaat luisteren... Denken van, ja, maar jullie waren gewoon aan het flexen.
0: Ja, man.
1: Snap je? Jullie waren in jullie wilde leven, zeg maar. Nu iedereen is... Groen, kinderen, dit, dat, bla, bla. Je weet toch? Muziek is gewoon je talent.
0: Ja.
1: Maar je hoort dat, zeg maar, ze zijn groen.
0: En die honger was ook niet normaal, man. Boe, je moet beseffen hoeveel tunes ze hebben gemaakt. Je weet toch, sommige mensen verwachten dat ze, je weet toch, na twee tunes gelijk dat zijn. Maar boe, die mannen hebben echt, als je die loopbaan van hun kijkt, ze hebben echt gestreden. En alles gegeven, gewoon dagen, nachten lang in de studio geweest, albums gegeven.
1: EP's.
0: Songs gegeven, EP's,
1: shows,
0: noem het maar op.
1: Optredens, concerten,
0: shows hier en daar. En je ziet het, man, boe, hard...
1: Workspace off.
0: Hard werken wordt beloond, man.
1: Ja, man.
0: En je weet, hier bij Galaxy is iedereen welkom. Of je nou een A-artiest bent, of net opkomt, of alleen een idee al hebt van... Oké, ik wil muziek maken, ik heb dit en dit te vertellen. Dan ben je welkom hier, want we geven voor iedereen een kans. Daar is Galaxy Radio voor, snap je? Voor iedereen. Dus ga niet denken van oké, ik heb misschien maar één tune. Ik kan niet langskomen. Ik heb misschien twee tunes. Ik kan niet langskomen.
1: Ik kan het niet. Ik weet niet hoe het moet.
0: Snap je? Hier ben je welkom als je maar actief bent gewoon, snap je? Als je maar actief bent en je hebt die talent. Je hoeft niet per se muziek te maken. Je hebt atleten, influencers. Iedereen is hier welkom, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dus Galaxy is er voor... De opkomende talent en de gevestigde. De gevestigde. Of hoe ik het altijd zeg. Voor de big stars.
1: Big stars.
2: This is Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play.
3: Hey, het is DJ Rofa.

Flex FM.

Hey, maar hey, uit tot die man op plaats of wiet. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De killer Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, tell my brother you my pima. Umik isi, till is door in a black abima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen,

0: Ik ben konjo in dit.
1: Konjo in dit.
0: Wij zijn konjo in dit.
1: Wij zijn konjo in dit.
0: Wij zijn konjo in deze shit.
1: Mal konjo in deze
0: Mal
1: shit.
0: Mal konjo.
1: I see.
0: Nee, maar dat was Joey AK, Joey AK, straat van Hormuz, rakatakata. Hey, no, Joey is de M. Ik zeg eerlijk, hey, als ik gym,
1: that's kind of like.
0: Pomp ik of yo die money, lijpen, of Joey AK, man. Nee,
1: boos, hè?
0: Normaal, ik push 20. Nu, ik push 40. Njam, njam, njam, njam.
1: We gaan naar 60.
0: Naar 60 zelfs. Oh. Nee man, anders man. Ik zeg je eerlijk, als ik een van die drie artiesten pomp, dan ga ik kwijt gaan. Hé, hey, Jimmy eigenlijk?
1: Nee man. Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Boe, kom maar. Ik zeg toch altijd fit zijn, lid zijn, dan op die strip. Snap je? Eerst moet je fit zijn, dan lid zijn.
1: En dan op die map pampen. Zijn. Ik hoor je voordelig, ik hoor je voordelig. Maar ik ga een keertje met jou, ga ik mee gymmen. Maar kijk, ik ben meer van die... Broer, ik heb geen attributen nodig, snap je?
0: Ja, ja,
1: ja. Ik heb zeg maar van, broer, 100 keer opdrukken. Kruipen over die modder, glad, dit, dat, gewoon cardio.
0: Survivalo.
1: Ja man, dat bootcamp, dat is meer voor mijn model.
0: Ik hoor je, maar weet je waar het eigenlijk tijd voor is?
1: Ja man, vertel me.
2: After 9, quote van de dag.
0: Het is tijd voor de quote van de dag. Of beter nog gezegd, de quote van de avond. En fans, met welke quote ben je vandaag opgestaan? Of met welke quote leef jij? Of welke quote heb jij voor de luisteraar op deze mooie, gezellige vrijdagavond?
1: Ik zeg je eerlijk, vandaag ik werd wakker.
0: Ja.
1: Ik had geen zin.
0: Oké.
1: Ik had echt geen zin. Mm-hmm. Toen dacht ik, ik leef alsof het mijn laatste dag is.
0: Ja.
1: En ochtend vroeg had ik wel hard gelopen.
0: Ja, serieus?
1: Ja, man.
0: Hoeveel kilometer?
1: Dat doe ik wel gewoon vaker, maar ik hou het niet bij.
0: Oké.
1: Maar
0: het voelt
1: ik
0: ook
1: ben gewoon sowieso fit, hè. Wacht even, we gaan zo weer terug naar die quote van de dag. Ik ben sowieso fit. Maar toen ik ook het leger inging, bijvoorbeeld, al die keuringen. Ik had niet getraind of zo. Helemaal niet. Ik ben gewoon fit voor mezelf.
0: Oké, maar jij probeert die quote van de dag te onderduiken,
1: nee,
0: want de tijd tikt.
1: Nee,
0: je hebt nog een paar seconden, dus geef me.
1: Ik heb maar één seconde nodig. Die quote van de dag is... lid zijn, fit zijn, die map aanpassen.
0: Jij speelt vals, klootzak. Jij bent een vals,
1: maar man, vandaag wel eigenlijk.
0: Ik accepteer hem. Mijn quote van de dag is... doe wat je moet doen. En als je het doet, moet je het goed doen. Niet 20%, niet 30%, niet 40%, maar 100%. Snap je? En hoe ik vandaag ben opgestaan is... Ik ben een beest, jongen. Ik voel me goed. Ik ben aan, ik ben water, ik ben aarde, ik ben vuur, snap je?
1: De avatar.
0: Ik ben de avatar. Avatar Roku. Snap je? En dan blow ik money en dan wordt er gevraagd, avatar rookt u? Nee.
1: Wow.
0: Is die Benz wat ik bloos? Snap je toen?
1: Dom erop, man.
0: Hey, die was dom, hè?
1: Eerlijk. Die is maar, die
0: nee, man,
1: voor
0: ik vond het vandaag super gezellig.
1: Ja, man,
0: jammer dat
1: weten.
0: De gasten het niet konden maken. Maar ja, dat is live, snap je? Soms, soms gebeuren er dingen die je niet onder controle hebt, weet je? Dat hoort er ook bij, maar...
1: Volgende
0: het was
1: week?
0: Toch super gezellig,
1: ja,
0: maar
1: zo,
0: het, was
1: dat
0: toch
1: sowieso?
0: Het is toch een vibe. Maar ik mis mijn grote broer Goto wel, maar
1: ja. Hij
0: is aan het genieten, snap je? Je moet ook genieten in lijf. Dat is ook altijd wat ik zeg, snap je? Aan het einde van de rit gaat het niet om hoeveel je hebt gewerkt, maar hoeveel je hebt geleefd, snap je? Dus hij pakt lekker zijn moment, hij is daar ook aan het werk, maar ook een beetje genieten. En dat gaat gewoon lekker samen. En voor de luisteraar, dankjewel dat je er was. Ik
1: Zeker.
0: Hoop dat we jou in de moed hebben kunnen brengen voor het weekend. Dat je een gezellige avond gaat hebben. Ga niet te veel denken, maar je moet wel genieten. Maar let op jezelf. Zorg dat je veilig thuis komt. En hou het positief. Zoek geen beef. Snap je? Bestel morgen maar een lekkere steak of zo, weet je.
1: Ja.
0: Major love. Volgende week zijn we er weer. En compleet, snap je. Dan heb je fans. Heb je mij, me, moi, Naro. Heb je Goto. A.k.a. Goudje Get Paid. En dan gaan we weer lekker knallen. Maar SO naar Bart, de plug. Oh, SO naar Cede. Hij is met ons in spirit. Snap je? Die man is al twee tijdens in Curaçao. Maar ik weet ook dat hij die levens in Curaçao. We zien je volgende week weer. 9 uur. After 9. Naro en Goudje.
1: En Fensley.
0: En Fensley natuurlijk. Hey Fens, je bent wel een rare guy, man.
1: Raar?
0: Ja, man, net als Jordi Money.
1: Ai.

ben ik twijfelachtig. Maar gaat die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doen we Marokkaans ontbijt en een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees voor het chow mein moxie mitty aan de zijkant, beetje sambal bij. Het zo naar Yo Silvio en zo naar Ems.

0: check out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
5: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rel op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
6: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
11: It's going down like that tonight.
12: All night I'll be staying up.
13: Nighttime, great time.
14: We gon' do some things.
1: Elevate your nights with the sound of Galaxy Radio.

Galaxy Radio. Britje Lopro. En de tune die je net hebt gehoord is van Mobb Deep met Hurt Niggas. En dat doen ze zeker met deze beat. Kun je vinden op het hele dope album Infamy. Is volgens mij die 2004, 2005 shit. Zo ongeveer qua release tijd. Something like that. Maar damn, wat een productie is dit, man. En die rhymes ook, man. Goeie shit. En dat celebrate ik heel graag. En

man, want er is wel weer shit out there. En ik ga beginnen met een tune van Rio de Young OG. Die heet Laced Blunts. Dat kun je vinden op het album The World Is Yours, die al dope is. Die featuring wordt gedaan door Trippy Red. Ik ben Jalo Pro en ik ga je meer dope tunes leveren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ah?

als die rhythm inkikt, dan weet je dat het tijd is om die mic break te doen. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro en die tunes. Ja man, heerlijke dingen zaten daar weer tussen. En daarom ga ik even met je delen wat er gedraaid is. Ik ben begonnen met Rio de Young OG. Met Laced Blunts. Featuring Trippie Redd. Dat je kunt vinden op het hele dope album The World Is Yours. Dus go check that out. Daarna Murder met Carambol featuring Motive. Na 2 Chainz en Static Selector met Rain featuring Cash, Cobain en Young Nudy. Ik vind het dope dat Static Selector en 2 Chainz ook gewoon die young guys gewoon uitnodigen om over soulvolle beats te gaan rhymen en shit. En zoals je hoort, zowel Cash, Cobain als Young Nudy weten wat ze moeten doen. Daarna Troy Boy met La La Land. La La Land trouwens. L-A-L-A natuurlijk. Featuring Moray. Goeie West Coast bounce. En toen dacht ik, weet je wat, ik blijf even de West Coast. Want E-40 heeft een album uitgebracht genaamd Turning My Money Over. En dat is een quadruple album wat inhoudt dat er 40 tracks op staan. Maar dat het eigenlijk een... Dus niet een dubbel album is, niet een triple album, maar een quadruple. Oftewel, als je naar de winkel zou rennen, dan krijg je 4 cd's in je handen gedrukt. Dat is wat E40 heeft gedaan. De track die je hebt gehoord is Some Ain't Right, featuring Juvenile. Natuurlijk een legende uit het zuiden. Cash, money, shit, hot boys, shit. Ja man, dan weet je het in elk geval. En ook E40, natuurlijk al sinds de early 90s muziek aan het releasen. Dus meer dan relevant, meer dan relevant. En daarna Sean Paul met Steel Machine. En toen dacht ik, weet je wat, ik geef gewoon deze Bamba Clad Rhythm geef ik gewoon nog een artiest. Want Spraga Benz heeft ook een versie gemaakt met Nah, Pick It Up. En nu ben je bij met de playlist te gaan. Ga ik je laten weten dat je gaat luisteren naar Queen Heroin met Manifesto featuring Rusty Jux. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je meer tunes te leveren. Right?

Wanna see me? Ah, dat mag altijd, man. Maar dan wel een friendly note. Je luistert naar Break North van Galaxy Radio. Britje Loper. Ja, de tune die je net hebt gehoord die is van Defari met Killing Spree. Dat je kunt vinden op het classic album Focused Daily. En misschien is dit wel de doopste geschiedenisleraar onder Mike. Want, true story. In deze tijd was Defari ook gewoon geschiedenisleraar. Gewoon op een high school. Go figure, man. Best wel dope eigenlijk om gewoon les te krijgen van een ille MC. Ik ben wel down met dat idee in elk geval. En ja, ook uit de West Coast. Exhibit. En Exhibit blijft productief. Nu op een featuring, want Four Eyes, die heeft een heel dope album uitgebracht. En ik ga meteen even checken natuurlijk. The 49th Birthday album heet het. De tune heet Witness, featuring Exhibit en Bruce Wolf. Dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper en ik ga je meer dope tunes brengen, right?

I said you're listening to Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Die is begonnen met Four Eyes. Met Witness featuring Exhibit en Bruce Wolf. De laatste artiest is ook iemand die je in de gaten moet houden. Wat dope is, Exhibit zit in dezelfde crew als Davare. Die ik aan het begin van het uur heb gedraaid. Natuurlijk met de Killing Spree. Je kan deze tune vinden op de 49th Birthday album. Daarna Quavo met de tune Backwards featuring T.I. En het dope daarvan is dat Pharrell Williams die beat heeft geproduceerd. T.I. heeft natuurlijk ook gewoon een geschiedenis met Pharrell, met Neptunes en Quavo de laatste tijd ook trouwens. Ik verwacht dat er wel een Quavo-album aan zit te komen, dus stay tuned for that one. Daarna een hele bijzondere Red Bull-cijfer. De Red Bull Spiral Freestyle. En die is gedaan door Scarface, Ghostface Killer en Kool G-Rap. Hip-hop legends. En het grappige is dat Kool G-Rap natuurlijk ook gewoon inmiddels gewoon een rappende zoon heeft in de vorm van 38 Special. Maar die doet niet mee op deze track. Scarface kan je kennen van de Ghetto Boys, een hip-hop crew uit de jaren 90 uit Houston, Texas. Willie D, Bushwick Bill. Ja, man. Zo, die herinneringen komen weer naar boven. Maar ja, Scarface. Scarface heeft ook een bijzonder ding met zijn zoon trouwens. Want zijn zoon heeft eigenlijk indirect zijn leven gered. Ook door een nier af te staan. Dus ja, man, dat zijn wel bijzondere dingen. En Ghostface Killer ken je natuurlijk van de Wu-Tang Clan. Daarna Le Blanco met El Blancachino. Te zaakje staat Picasso. Ja, maar het leven van Antwerpen wordt daar eventjes goed geïtaleerd. En de laatste tune is van Surf 7. Met Goose Goat. Featuring Meek Mill. Goose Goat moet ik natuurlijk zeggen. Ja, maar ik zat zo van, hé, man, dat klopt even niet wat ik hier zeg. Maar Goose Goat wel, want dat is die, natuurlijk zo'n lekkere warme winterjas die misschien binnenkort weer nodig gaat zijn, maar ik hoop het stiekem niet, want wij houden toch wel een beetje van die warmte, toch? You know what it is. In elk geval, ga je nu luisteren naar A Boogie With A Hoodie met Down For Real. Ik vind het een interessante artiest, daarom wil ik deze tune met je gaan delen. Aight! DJ Lopro met de nicest tunes.

Man, bringing back the classics hier bij Break North op Galaxy Radio. En deze classic heb ik het natuurlijk over Lords of the Underground met Chief Rocker in de Rumbling Mix. Classic tune. En man, ik heb deze shit echt al back to back geluisterd, man, in de jaren 90. Zo'n 92, 93, 94 shit. 92, 93, I believe. Dus ja, man. Good, good, good, good, good memories. Meer dan dat. En weet je, French Montana is iemand zo interessant, want hij brengt soms wel die oude shit terug. Maar zeker ook wel in een nieuwe flavor. Nu is hij weer bezig met gewoon zijn nieuwe shit. Samen met Deep Block Europe heeft hij een album uitgebracht genaamd Worldwide Wave. En de tune waar we samen naar gaan luisteren is Put That Shit On. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga nog meer dope tunes voor je draaien. No worries about that, right?

heerlijke laid-back tune. Maar daar kom ik zo meteen bij, want je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En het is natuurlijk tijd om je te gaan laten weten waar je naar hebt geluisterd. En ik ben begonnen met French Montana en D-Block, die samen het album hebben uitgebracht, World Wide Wave. En de tune Put That Shit On. Lekker man, ga het album ook checken. It's worth checking out man, staat goede shit op. Daarna AI met It's AI. Is natuurlijk wel een grappige discussie tegenwoordig, want Dr. Dre heeft zich uitgesproken in de zin van, hey, ik ben best down met AI als je er elementen van gebruikt om je creativiteit te stimuleren. En andere mensen hebben weer zoiets van, yo Dre, you're getting delusional man. En ik vind het wel een grappige discussie. Eerst was AI was the answer. Allen Iverson, legendarische basketballer van de Philadelphia 76ers. Je weet wel, dat het team waar LeBron James naartoe is gegaan. Maar nu is AI natuurlijk artificial intelligence, wat veel mensen ook al gelijk staat als, ja man, je laat gewoon je muziek maken door een of ander algoritme shit ding. Maar goed, AI is here and it's here to stay. En ik vind het wel dope eigenlijk, man. Dat je wel in de mogelijkheid bent om gewoon, ja, maar je eigen werk gewoon naast dat te leggen van, maar wat gaat de computer daarmee bedenken, man? Wat gaat het AI-ding bedenken? Dat vind ik wel grappig. Maar goed, DJ en AI. Voor een deel wel trouwens, man. Want stems, je weet wel dat je dan de stemmen los kunt halen. Je kunt de drums loshalen, de melodielijn, piano's en baslijntjes en zo. Of zo het hele instrumentarium van de muziek kan je los van elkaar koppelen. Dat is eigenlijk wel een soort AI-ding, maar voor de rest blijf ik nog steeds gelukkig wel zelf nadenken, man. Dat zijn toch wel die toffe dingen om te doen. Daarna Liv met Don Toliver met Cannonball. Daarna Cash Doll met NWM. Daarna Hitboy met Do It, featuring Quavo, wat je kunt vinden op Hit Story 2, Success is a Dirty Word. En de laatste tune is van Fat Joe met Heavy Price to Pay, Chef's Kiss, featuring Kool & Dre en Mike Dean. Dat zijn vooral mensen die zich bezighouden met de productie, die niet zozeer AI nodig hebben om dope muziek te maken. Mike Dean, vroeger al affiliated met de Ghetto Boys. Daar heb je eerder deze uitzending van gehoord in de vorm van Scarface. Maar weet je, ik breng het even naar een laid-back tune met Honey Baby, A Thousand Times, featuring J.I.D. Dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Aight! Die muziek wordt harder op de achtergrond, dus het is gewoon tijd om je te gaan blessen met die tune.

man, wat een lekkere tune. Dat blijft het toch ook, man. Dove Shack met Summertime in de LBC. En je hoort altijd het Mattie zijn van Warren G. En die sound is dan ook wel herkenbaar. Daarom had ik zoiets van, man, ik ga dit toch even met je delen. Als je hem niet kent, bij deze heb je gewoon een nieuwe tune voor je playlist. En weet je, het is tijd ook om je meer tunes te leveren. Want Papoose heeft een tune uitgebracht genaamd Jezebel. En eigenlijk is het best wel een soort van bizarre diss tegen zijn ex Remy. Maar ergens vind ik het jammer, man. Ik heb al zoiets van als mensen uit elkaar gaan. Don't stress it, man. On to whatever life brings. En dan hoop ik altijd maar dat mensen goed met elkaar door de deur kunnen. Waarom? Je hebt de geschiedenis samen. Er is ook ooit die liefde geweest. Dus ja, man, dan hoop ik altijd dat dingen ook gewoon op een mooie manier verder kunnen gaan. Maar ja, weet je, misschien is dit ook nodig voor de verwerking. Maar voor ons hip-hop liefhebbers, Jeudel, jij en ik, is het wel gewoon zo'n ding van dit brengt het wel bij elkaar of zo. Wordt gewoon hilarisch. Dus in die zin is het ook wel dope dat zo'n tune als dit wordt uitgebracht. Je gaat luisteren naar Papoose met Jezebel hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro en ik breng meer dope tunes voor je uit.

up on it, she playing some next.

0: Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro. En het is tijd om te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met Papoose, met Jezebel. Waar hij wel heel erg ingaat over... ja man, zijn take op de relatie met Remy Ma. En ook de, ja man, de aftermath, de nasleep van die relatie. Er zitten wel een paar gekke dingen tussen inderdaad. Zoals het schrijven van teksten... Bellen met kids en all that shit. Er worden wel wat shots gegooid in elk geval. Dus ik verwacht dat Remy Ma wel met een soort van clapback gaat komen. Maar tot die tijd is Papoose up in this one. Daarna Chic Looch met Angry Angels. Daarna Bossman D-Lo met Intro. Daarna Ass Jike met Look Like My Mama. Featuring Tyler, the Creator. Daarna G-Eazy met Pretty Girls. En deze laatste tune is van Kaya Imani met Beetje Extra. Featuring Def. Heerlijke tune. En weet je wat? Ik hou het gewoon even Nederlandstalig. Maar dan wel vanuit België. Dikke met Masker Af. Featuring Kaat van Stralis. Waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro. En ik heb nog een paar fijne tunes voor je. So stay tuned. Aight!
1: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief?

0: word ik generiek, maak dikke niet boos of.
1: De volgende keer word ik ietsje te specifiek.
0: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?
2: Doe dan je masker af.

0: This is such a home.
1: I would like to welcome.
0: We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
4: Hey.
0: We are your daily playlist provider.
5: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
6: Jacques Chirac.